Ik wil ieder groeten in Big City Paramaribo en alle de verschillende districten in Kondrenomoramai County, Suriname. Even op ons aanvoer, we feliciteren hierbij, maar kan de Unie vier zo boem, vooral de one in de zieke inrichting. We wensen de beterschap toe. En even op ons lassie in een familie, we condoleren hierbij en we wensen veel, veel sterkte toe. It's all about reggae music tonight once again. En tonight als normaal, want komend 13 augustus, dan de man abba uitvaart voor Fanta Mojagi a grote publiek. En 15 augustus, de familie e Charingona, de laatste rustplaats. And this one is the carry alongside Fanta Moja and Turbulence. En blijf luisteren. Turbulence abon nieuw tune ook toe ter herinnering voor de great Fanta Moja.

I Know Love. And dan hebben we verteld you about pillar, the two pillar voor Rasta. En daarna Lobby and Unity. En vader is Lobby. The Almighty is Love. En dat je ziet dat een mancheri helemaal in on earth amongst man. And mankind is refuge human. Your love and the burning bush, known to us the Nyaman Bushman.

0: geweldig, geweldige song. En we are moving forward. Het is U-Roy with Natty Rebel. En U-Roy intussen de man bij Crown. U-Roy in 2019 tot The Godfather of for the reggae fraternity. En Appad is een geweldige artiest. Foundation, want echt Shabarang schreef bij Abifko on podium voor Kondigappa aan. En soar a honor naar The Greed. One of The Greed.
1: Instead of fussing and fighting,
0: The Godfather, U-Roy,
1: living one love and one identity, you know.
0: Natty Rebel.

0: En overleden 17 februari 2021. Wat een kanjer van een artiest. The legendary Uroy. And this is another one. The late Joseph Culture Hill.
1: My salvation.
0: Ya see the one stone.
1: The mouth of the wicked out of the circle is open.
0: Isha Stone.
1: Come with I.

0: And this one is the legendary Stephen Ragamali, Hills of St. Anne. Geboorteplaats van Robert Nesta Mali, the legendary.
1: Like a dream in the sky.
0: En vooruitlopen naar het einde. We beginnen groet alvast. Lekker. Lekker is maar één vinger lang. Once aan sa langa nog kan schuiti. En once aan sa schuiti niet duur langa.
1: For the land where my heart belongs.
0: Alles wat je gaat ondernemen.
1: Where the rivers run clear and strong. I lift my hands to...
0: Let me say the coming hour.
1: Where my heart belongs.
0: Over een paar uur, over een pakweb 30, 35 minuten.
1: Drum beats.
0: It's noonday, Saturday.
1: Spirit flows.
0: Let your guide and protect you and your family.
1: To the mountain span.
0: Da I fi no nyan ai and sabi ubasi fi no lasa pasi. Give thanks and praises unto the Most High. Brahman salute next Friday, same lovely vibration.
1: Guide.

0: Dim FM. You just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond 9 uur wit bra. Wasan sa langa no ka sweetie en wasan sa sweetie no ka langa. The Reggae Jam on Dim FM. FM.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
0: Dit is Dim FM 91.7 en dimfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

0: is vandaag vrijdag 31 juli, de laatste vrijdag van de maand. Goedenavond, lieve luisteraars. Het weekend heeft zich weer aangemeld en jij bent natuurlijk nog lekker afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Ik ben Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie en productieve week achter de rug hebben. Ik zei het al, het is vandaag vrijdag en dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. En jullie weten het, in dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokoes op dit moment in Sweetie Sranang te horen. Heb je net aangeschakeld, welkom erbij. Luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Laten we nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Lim Radio. Voordat wij van start gaan met de lijst van deze week, weet je dat wij altijd eerst even een recap doen van de lijst van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week kwam nieuw binnen op nummer 10 Coca Body van Frenna O'Deal en Wizkid. Op nummer 9 hadden we Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly, Girl Next Door. Op nummer 8 Let Me Be van The Second Voice. Op nummer 7 stond Iris Star met Tornado. Op nummer 6 stonden Valiant en Shensia met My Turn. Op nummer 5 hadden we Is It Love van Tyla. Viga Luga en Nano stonden op nummer 4 met Two Face. Op nummer 3 hadden we Frenna met Starlife. Nummer 2 was Kankan 3 met Konami. En onze nummer 1 van

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Ja, een echte love song van deze parel, of van pareltje. Ze komt nu binnen op nummer 10 met Crazy For You. De vorige week kwam deze...

0: Dat is onze nummer 9 van deze week. Frenna, Odile en Wizkid met Coca Body.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Ze stonden op plek nummer 4 de vorige week. Deze week gaan ze maar liefst 4 plekken achteruit en staan op nummer 8. Ik heb het over Bigaluga en Nano. Deze week op nummer 8 met Two Face.
2: You know, so if you got a partner who stop hanging with you, don't think he ain't talking about. Don't think he just, oh man, I ain't talking to him in a minute. We good. No, he talking about.
3: Yo, Nano. 8.

0: I know all of man a bad man, so man a Satan. Yo, hurry, pick up your goddamn self now. Two gangsta focus.
1: Yo, El Saco de Lori, you see me?
2: Yo, Nano.
3: The music just feels so good. You're on the number one.
4: Dat is onze nummer 8 van deze week. Two Face van Bigaluga en Nano. Deze jonge dame staat voor de derde week op nummer 7. Ik heb het over Iris Star met Tornado.

Dat is onze nummer 7 van deze week, Tornado van Ira Star. 91.7 Lim FM, je bent nog lekker afgestemd en je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10. We zijn inmiddels beland bij plek nummer 6 en ja, deze pokoe gaat 2 plekken vooruit. De vorige week op nummer 8, deze week op nummer 6. Ik heb het over The Second Voice met Let Me Be.

0: vibes.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: That is onto number stress van deze week. Let me be van the second voice. My Turn van Valiant featuring Shensia gaat ook een plekje vooruit. Staan deze week op.

Dat is onze nummer 5 van deze week. My Turn van Valiant featuring Shansia. Zo, deze gasten stonden 2 weken lang op nummer 2. Helaas gaan ze deze week 2 plekken achteruit en staan op nummer 4. Ik heb het over Kankan 3 met Konami.

Dat is onze nummer 4 van deze week, Konami van Kankantri. We zijn intussen beland bij de top 3, maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10, nieuw op de lijst, Pareltje met Crazy For You. Op nummer 9, Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. Op nummer 8, Bigaluga en Nano met Two Face. Op nummer 7 staat Irish Star met Tornado. Op nummer 6, Let Me Be van The Second Voice. Op nummer 5, Valiant featuring Shensia met My Turn. En op nummer 4 hebben wij Kankantri met Konami. Dan gaan wij nu lekker verder met de top 3 van de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM. En wie is onze nummer 3 van deze week? Nou, hij is niet vooruit en ook niet achteruit gegaan. Stationair op nummer 3 deze week, Frenna met Starlife. 1, 2.

0: Dat is onze nummer 3 van deze week, Star Life van Frenna.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Zo. Tyla maakt een enorme sprong vooruit. De vorige week stond ze nog op nummer 5. Ze gaat 3 mooie plekken vooruit deze week en staat op nummer 2 met Is It Love.
2: Nummer 2.

0: Music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week. Is It Love van Tyla. Ja, het blijft altijd een spannend moment wanneer ik jullie moet vertellen wie wij op nummer 1 hebben. Nou, hij is tot op dit moment onverslagen, want voor de 3e week staat deze meneer op nummer 1 op de Phenomenal Top 10. Ik heb het over niemand minder dan Psycho. Hij staat deze week wederom op nummer 1 met Check Me.
2: De number 1 tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough.
4: Number 1.
5: Number 1.
6: En hier is hij dan, nummer 1.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de derde week op een rij. Psycho met Checkmate. We hebben deze week een nieuwkomer op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook 1 pokoe uit de lijst is. Uit de lijst deze week Machine Gun Kelly featuring Wiz Khalifa met Girl Next Door. Ze stonden in totaal 8 weken op de lijst.

0: man figi gel money.
1: This is a Lim FM production.

0: rustig. Tikke rustig, maar iedereen. Rustig, rustig.
1: Omwikkaman.
0: Oh, in omwikkaman. Waar omwikkaman?
1: Ruwakadabe. Ai, go.
0: Hey, tik alasan. Kom weer snel. Tik alasan.
1: Hey, wakti.
0: Ik kom aan dagudabe.
1: Oké, Arkino. Taie bek. Wat ik mee?
0: Ja, want daar wat voor maak wat ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goed eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Ik ben vijfbaar.
3: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station, the Mighty 91.7.

0: LIM Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Geliefden, goedemorgen. Dit is het programma Word of God. En ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Deze ochtend is het wederom voor mij een waar genoegen om bij u in de huiskamer te mogen zijn. Weet u, geliefden, deze dagen merken we dat mensen door heel veel pijn en moeite en smart trekken. We merken dat er verschillende omstandigheden zijn waar mensen het niet meer zien zitten. Als we denken bijvoorbeeld aan zij die een geliefde verloren hebben, zij die op een of andere wijze onrechtvaardig behandeld zijn geworden, zij die beroofd zijn geworden. In ieder geval, wat de situatie ook mag zijn, waardoor u die vandaag naar mij luistert, trekt. Ik mag u zeggen, er is hoop. Er is hoop, u staat er niet alleen voor. Ik wil samen met u gaan naar Psalm 17. En daar lezen we in die psalm waar koning David tot de Heere riep, omdat hij ook door een situatie ging. Hij ging door een situatie van vervolging, van smart, dat men hem onrechtvaardig behandeld had. En hij riep daar tot de Heere in deze psalm. En dan zegt hij: hoor, Heere, naar een rechtvaardige zaak. Sla acht op mijn smeking. Leen het oor aan mijn gebed. Gesproken met onbedriegelijke lippen. Laat het oordeel over mij van uw aangezicht uitgaan. Uw ogen schouwen wat recht is. Toetst gij mijn hart, onderzoek gij mij des nachts. Proeft gij mij, gij vindt niets. Wat ik ook bedenk, mijn mond overtreedt niet. Ik heb deze psalm op mijn hart gekregen. Want vaak wanneer we in een crisissituatie terechtkomen, een terechte of onterechte vervolging, of als mensen ons heus behandeld hebben, onrechtvaardig behandeld, of er is iets gebeurd, dan hoor je als eerste schrei die er komt: mi Gado, mi Jezus, jip mi. Een zeer bekende uitdrukking van wanhoop. Weet u, wanneer u dat zo uitroept, mag u weten, God hoort. God hoort ons. Want het is belangrijk te weten dat God naar ons luistert. Wanneer David hier zegt: hoor, Heere, naar een rechtvaardige zaak. Sla acht op mijn smeking, dan is hij er zich van bewust dat wat hij ook gedaan heeft, of wat er ook van hem gezegd is, de reden waarvoor hij achtervolgd wordt of wat dan ook, dat hij, zoals we in de volksmond zeggen, geen boter op zijn hoofd heeft. Maar soms merken we dat vooral in deze tijd mensen woorden kunnen verdraaien. En wanneer mensen worden verdraaien, kun je in zo'n een negatieve spiraal, een negatieve, hoe zal ik het zeggen, kritiek over je krijgen, dat je soms niet weet waar je moet staan. Maar dan roept David het uit tot God en zegt: sla acht op mijn smeking, hoor naar een rechtvaardige zaak, leen het oor aan mijn gebed. Geliefde, deze ochtend ben ik hier om aan u te zeggen, in welke situatie u ook zit, als de wanhoop u nabij is, als u geen uitweg ziet, weet dat het gebed het middel is om gehoord te worden door de Allerhoogste God. God heeft ons een gateway gegeven. Hij heeft ons een weg gegeven uit situaties. Omdat hij een God van genade is, zijn oog gaat over het ganse rond der aarde om in ieder krachtig bij te staan die tot hem roepen en hulp van hem verwachten. Moeten we specifiek een kind van God zijn? Nee. De Heere hoort ook naar u die misschien nog nooit gezegd heeft, Heer Jezus, kom in mijn hart. Want dat zijn juist de momenten waarnaar hij hoort, omdat hij zijn naam wilt verheerlijken. Dus u mag vanuit uw hart tot hem roepen. Als zou u willen zeggen van Gadon, kan de minus sapu, ik vertrouwen sapu, maar mi sap wan san tak u de Gado. U wan kan je me, en gelooft u me, lieve mensen, u zult antwoord krijgen op uw hulpgeroep. Want nabij is de Heer om krachtig bij te staan aan ieder die tot hem roept. Hij neigt zijn oor tot het hulpgeroep van zijn kinderen, van zijn volk. En we zijn zijn kinderen, we zijn zijn volk. U bent zijn kind, u bent zijn volk. Verder zegt David, gesproken met onbedrieglijke lippen. En dat is iets wat heel belangrijk is. Wanneer we ons nederbuigen in het gebed, wanneer we beseffen dat we tot de Allerhoogste gaan, dan moeten we van één ding verzekerd zijn, en dat is namelijk dat de Heere ons hart kent. Hij kent de motieven en de schuilhoeken van ons hart. Voor hem hoeven we geen tjibri-tjibri te spelen. Hij doorgrondt het. Hij zegt, nog voor we hem iets vragen, weet hij al wat we zullen vragen. Dus hij ziet ook in het verborgene en hij ziet ook de schuilhoeken van ons hart. Dus als we tot de Heer naderen, moeten we niet tot hem naderen in de veronderstelling dat we een praatje voor hem gaan maken, want hij weet alles. Hij is God. Hij ziet dwars door hij ons heen. Hij kent de bedoelingen. En daarom zegt David, met gesproken met onbedrieglijke lippen. Weet u, want soms kunnen er mensen zijn op je afkomen, ze kijken je zo aan. En ze zeggen je iets terwijl ze misleidend bezig zijn, leugenachtig bezig zijn. Maar God is het die het hart kent. En dat zegt David nog hier. Laat het oordeel over mij van uw aangezicht uitgaan. Uw ogen schouwen wat recht is. David vraagt aan de Heer, laat het oordeel, laat het besluit van u uitgaan. Niet van mensen, maar van u de Allerhoogste God. Omdat God rechtvaardig is. Hij is rechtvaardig in al zijn wegen. Hij heeft geen aanzien des persoons. Hij heeft geen lievelingen. Hij heeft een ieder even lief. En hij is rechtvaardig. Want zijn ogen schouwen wat recht is. Hij kent precies de bedoelingen van ons hart. Hij kent de motieven, hij kent onze gedachten. Hij weet waarom we op een bepaalde manier gehandeld hebben. Hij weet waarom de tegenpartij bijvoorbeeld naar ons toe gehandeld heeft op een manier die niet prettig overkomt. Hij kent de bedoelingen. En omdat hij God is en omdat hij de bedoelingen kent, dan mogen we ervan verzekerd zijn dat wanneer we naar God gaan, zoals koning David het gedaan heeft. En hij zegt, hoor heren naar een rechtvaardige zaak. Sla acht op mijn smeking. Leen het oor aan mijn gebed. Dan mogen we zeker weten dat als we met oprechtheid van hart tot de Heere naderen, hem vragen naar ons te luisteren, dat hij zal luisteren. En dat hij luistert. En dat hij het antwoord zal geven. Misschien niet direct, maar weet één ding, het antwoord zal komen. Soms komt het ook op een manier waarop we het niet verwachten. Maar weet één ding. Wanneer we de Allerhoogste God tot onze burcht en vesting gemaakt hebben, tot onze steenrots gemaakt hebben, dan hoeven we niet te twijfelen. Dat wanneer wij een zaak bij hem brengen in gebed, dat hij naar ons hoort en dat hij op een rechtvaardige wijze het antwoord zal sturen. Waar wij fout zijn, zal hij ons erop aanspreken. Zal hij ons dat ook laten ervaren. Maar we mogen één ding zijn, weten, zoals Psalm 91 zegt, wie in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeten is, vernacht in de schaduw des Almachtigen. God is het die ons een schild is, een hoeder, een bevrijder en een trouwe bondgenoot. Vader, deze ochtend wil ik u danken voor wie u bent. Ik wil u danken voor uw woord, dat uw woord bemoedigend mag zijn. En dat het geest en leven mag zijn en leven mag brengen. Daar waar er crisis is, dat het oplossingen mag geven. Maar ook dat het geloof zal bewerkstelligen. Geloof in u, de Allerhoogste God. Geloof in het woord dat u richt tot uw volk deze ochtend. En dat een ieder die op deze morgen zijn of haar hoofd buigt, misschien zich klaarmaakt om naar het werk te gaan, te mogen weten dat u rechtvaardig bent in al uw wegen. En dat wanneer we bij u komen, zoals koning David, en u vragen om te luisteren naar ons gebed, dan beginnen wij u te bedanken voor het antwoord. We beginnen u te bedanken voor uw liefde. We beginnen u te bedanken voor uw genade, omdat we weten dat u een rechtvaardige God bent. En daarom danken wij u. We danken u, heren, dat we deze ochtend zo de natie Suriname, het volk mogen zegenen, onze regeerders, onze huisgenoten, en dat u een ieder veilig wilt leiden, ook deze dag. En daarvoor danken wij u. En daar waar er situaties zijn die een oplossing nodig hebben, danken wij u dat u het bent die de oplossingen zal geven. We eren en we prijzen u en we zeggen u dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, dit was Word of God. Ik ben pastor Ingrid Kortstam. Ik zeg God bless you. Ik groet u en tot de volgende week. Amen.

jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough.
2: Number 1.
3: Number 1.

ons op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in rechtop. Zaterdagochtend 10 uur op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop op

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
1: In 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolo.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Slim FM. Inderdaad, de aandacht.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Slim. Unbeatable. Number one.
0: Number one.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Wie bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren?
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomuso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer als een brok aan gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, als je bossen €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Wat een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bossen gisteren. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.

0: restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 1 augustus, à la kondresoep met rund, masala bang bang, sperrips uit de oven met aardappel en gevulde soep ropo. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Lim FM. De andere radio.

Goedemorgen, welkom bij het jongerenprogramma op Lim FM 91.7. Dat is als u luistert via de radio limfm7.com, als u luistert via internetradio. En vandaag zullen wij weer eens praten over onderwerpen, zaken, problemen die jongeren raken. De onderwerpen voor vandaag zijn als volgt. De impact van AI en social media op de ontwikkeling van jongeren in Suriname. En het tweede onderwerp is Suriname biedt onvoldoende toekomstperspectieven voor jongeren. En daarom zijn zij genoodzaakt hun leven in het buitenland op te bouwen. Nou, twee interessante stellingen en of onderwerpen waar wij ons vandaag over zullen buigen. Startende bij het eerste onderwerp. De impact van AI en social media op de ontwikkeling van jongeren. En als we kijken naar jongeren zijn natuurlijk personen in de leeftijdsklasse. Je kan zeggen tot 25, 26 jaar. In principe zijn er verschillende definities van wat wij onder jongeren verstaan. Maar als wij ons even focussen op dat kader, tot en met 25, 26 jaar. En als we dan kijken naar de ontwikkeling van jongeren, zeker met de komst van AI in de afgelopen periode, dan moeten we eigenlijk wel enige voorzichtigheid betrachten. Zeker als we merken dat artificial intelligence en de meeste mensen kennen het als ChatGPT, een van de bekendste, maar er zijn zoveel andere, zoals Gemini, die is van Google. Je hebt ook DeepSeek, dat is ook eentje. Je hebt ook Cloud. Dus er zijn een aantal van die artificial intelligence of kunstmatige intelligentie applicaties die worden gebruikt door jongeren voor eigenlijk verschillende doeleinden. En eigenlijk niet alleen jongeren gebruiken deze applicaties, ook ouderen, volwassenen, ook professionals gebruiken deze applicaties om het werken gemakkelijker te maken. Snap je? Deze applicaties kunnen eigenlijk heel wat doen. Weet je, je kunt een opdracht intypen, je kunt een vraag stellen aan deze applicaties en die geven je dan een antwoord erop. Wil je een brief opstellen, dan kan deze applicatie dat doen. Wil je een som berekenen, kan zo'n applicatie het doen. Wil je iets weten uit het verleden, kan deze applicatie dat ook doen. Dus zo heb je verschillende doeleinden waarvoor deze applicaties gebruikt kunnen worden. En het mooie van deze applicatie is, deze applicaties leren constant. Dus hoe meer vragen er worden gesteld aan deze applicaties en antwoorden er worden gegeven, dus hoe meer je er worden gegeven, dus hoe meer je ermee werkt, of hoe meer ze gebruikt worden,

En als in principe zijn ze deze applicaties aan de scholen. En hoe meer ze gebruikt worden, hoe slimmer ze worden. Snap je dus? Ik weet nog in het begin, toen deze kunstmatige intelligentie applicaties toegankelijk werden voor het breder publiek. Want ze waren er eigenlijk al. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar toen ze voor het eerst aan het begin toegankelijk werden voor het breder publiek, waren ze niet zo slim. Dus als je, ik zeg maar, geef maar een gek voorbeeld. Als je bijvoorbeeld dan zo'n applicatie zou vragen van wat is 1 plus 1? En die applicatie zou dan bijvoorbeeld zeggen 1 plus 1 is 3. Dat is natuurlijk fout. Maar als je maar door de tijd heen zijn ze deze applicaties verder gaan verscherpen. Waardoor ze iets slimmer zijn geworden. Dus nu geven ze gewoon als antwoord 2. Dus dat is in de loop van de tijd wel gebeurd. Dus ze zijn heel erg slim en toegankelijk voor het breder publiek. Dus om dan terug te komen op de jongeren. En het zijn, ik ga me dan focussen op de studenten, want daar wordt ChatGPT bijvoorbeeld ook heel veel gebruikt. Als zij bijvoorbeeld een opstel moeten maken. Weet je, vroeger zou je er dagen over doen, je inlezen in bepaalde onderwerpen om een opstel te maken. Ik weet nog, in mijn periode, dat ging je op Google en dan gingen we vaak genoeg naar Wikipedia. Om daar de informatie op te zoeken. Nou ja, nu is het ook een beetje achterhaald, trouwens, Wikipedia. Omdat een ieder bijna zo'n beetje aanpassingen kan brengen aan teksten. Dus het is niet heel erg vertrouwelijk. Maar feit is, punt is, we gingen op Google en toen zochten we het onderwerp op. Gingen we ons inlezen. Verschillende zaken zochten we zo op. We bestudeerden het. En zo pakten we de belangrijkste deeltjes eruit en maakten dan met onze eigen creativiteit zelf een tekst. We zetten alles zo in elkaar en dat deden we allemaal, ik zal niet zeggen handmatig, want natuurlijk gebruik je een computer. Ik wil het bijna niet eens een primitieve manier noemen, maar als je het vergelijkt met de manier waarop het nu gebeurt, ja, we zijn nu stappen verder. Maar goed. Dat gebeurde er vroeger, dus je moest wel enige tijd erin gaan stoppen. En doordat je tijd erin stopt, word je ook een beetje wijzer, toch? Want ik ken een, ja, het is geen gezegde, maar ik weet, een van mijn docenten, die zei dit vaak, een student die leert het best door zelf te onderzoeken. En doordat wij zelf op onderzoek uitgingen over bepaalde onderwerpen, ja, zo werden wij wijzer. Want het bleef je bij natuurlijk, toch? Als je zelf gaat onderzoeken, dan blijft dat je bij. Dus dat deden we. Dus we dragen toch wat, heel wat kennis over bepaalde onderwerpen. We zetten het toen in elkaar en zelf alles handmatig intypen. Ja, bepaalde dingen copy-paste je wel zo'n beetje. Maar veelal intypen en je maakt het tot je eigen. Maar wat we nu zien, bij een opstel bijvoorbeeld, is dat je, zeg maar wat, moet een opstel gaan over de geschiedenis van Suriname. Wat je kan doen, je schrijft dan, je downloadt zo'n applicatie. Meestal, veelal is het ChatGPT. En dan typ je dan je opdracht in de applicatie. Dus je toetst bijvoorbeeld in, kun je een opstel maken van 500 woorden over de geschiedenis van Suriname. En wat die applicatie dan doet vervolgens, hij neemt je opdracht. Hij gaat dan eigenlijk in zijn, ik roep het een database aan informatie door. Hij gaat het net af en dan zoekt hij de beste en geschikte informatie. En dan maakt hij voor jou dan een zo'n opstel van 500 woorden. En dat gebeurt allemaal binnen een minuutje zelf, ja. Soms kan het iets wat langer duren hoor, maar meestal is het veelal is het binnen een minuut, heb je dan je opstel van 500 woorden. Dus waar het enkele jaren geleden nog 2, 3, 4, 5 dagen zou duren,

om een opstel in elkaar te zetten, duurt het nu maar 1 minuut. Dus je begrijpt dat dat heel veel makkelijker is. En dat daarom studenten, jongeren, gauw geneigd zijn om, daar, om dat aan te grijpen. Dus en wat je dan daarbij mist, is dat dat proces van zelf onderzoeken, zelfkennisverrijking, dat proces ontbreekt dan. Dus de studenten die dan gebruik maken van ChatGPT slaan dat proces over. Dus en eigenlijk zijn is zo'n opstel, ja, zo'n opdracht is veelal bedoeld zodat studenten zelf op onderzoek uit kunnen gaan, bepaalde competenties zelf gaan ontwikkelen, competenties zoals of laat me zeggen vaardigheden hoor, zoals onderzoeken, analyseren, evalueren, vergelijken, snap je? Dus die competenties, die ontwikkeling van die competenties mist zo'n student die gebruik maakt van ChatGPT of andere AI-applicaties. Dus daar begint het al een beetje mank te lopen. En niet alleen bij opstellen gebeurt dat hoor. Je kan het tegenwoordig ook gebruiken bij simpele rekensommetjes. Je kunt bijvoorbeeld die ook gewoon een foto maken. En zo'n applicatie die lost het gewoon voor je op. Ja, zonder dat je verder hoeft te denken over de som. Je maakt een foto. Je hoeft hem al helemaal niet te begrijpen, die som. Maar je maakt gewoon een foto en zo'n applicatie. Die lost het dan voor je op. Wat je dan krijgt is dat studenten hun hersenen minder geneigd zijn om harder te werken. Snap je? Je moet je hersenen trainen als je slimmer wilt worden. En met de komst van ChatGPT onder andere gebeurt dat in principe weinig. Er zijn wel methodes om dit tegen te gaan. Toch zo kun je... op een van de eerste manieren is... als je gewend bent om ChatGPT te gebruiken... kun je wel zien, gelijk of merken... dat bepaalde teksten zijn gegenereerd door ChatGPT. Ze hebben bepaalde kenmerken. En zeker ook als je je studenten kent... Als bijvoorbeeld docent. Je weet hoe iemand praat, hoe iemand schrijft. Want I don't know. Je is toen een student. Je zit meestal al een kwartaal met zo'n student. En je weet wat de student zijn of haar kwaliteiten zijn. Dat kan je wel zien. Bijvoorbeeld een dergelijk opstel dat door ChatGPT is opgesteld of gemaakt. Dat niet overeenkomt met wat de student de vorige repetities heeft gepresteerd. Of hoe de student is in de klas. Je gaat bijvoorbeeld woorden tegenkomen die misschien niet eens worden gebezigd door zo'n student. Het komt bijvoorbeeld niet eens voor in de vocabulaire van zo'n student. Dus dat zijn enkele zaken, zo op enkele manieren althans, om op te merken dat zo'n student dan ChatGPT heeft gebruikt. Andere manieren zijn dan ook weer, je hebt ook van die applicaties die kunnen scannen en kunnen nagaan welke bronnen of hoe de student zo'n opstel heeft gemaakt. En het kan dan ook verifiëren als een student dan gebruik heeft gemaakt van ChatGPT. Dat heb je ook. Een ander ding is bijvoorbeeld ook bronvermelding. Bij bepaalde opdrachten op school moet je de bron vermelden. En als je iets hebt gegenereerd met AI en je dan een bron moet vermelden, is dat soms moeilijk. Maar tegenwoordig kun je dat ook omzeilen als je ChatGPT vraagt om ook de bron te vermelden. Dan doet hij dat ook. Dus het wordt moeilijker met de dag. Die ChatGPT applicaties die worden alsmaar slimmer. En de studenten die blijven, ja, ik zal niet zeggen ze blijven dom, maar hun ontwikkeling die loopt minder hard. En ook als we kijken naar de afgelopen jaren in het Surinaams onderwijs, hebben we ook kunnen zien dat het niet altijd vlekkeloos is verlopen. Zeker de COVID-19 periode heeft
heeft een hele grote invloed gehad op het Surinaams onderwijs. Scholen die lagen stil. We waren simpelweg niet voorbereid op zo'n pandemie. De gevolgen waren direct merkbaar. Studenten, zeker van de lagere school, leerlingen van de lagere school, die liepen meteen een achterstand op. Die gevolgen zijn tot nu toe merkbaar. Ze hebben gelijk een achterstand opgelopen. Doordat de scholen dicht waren. Doordat er afstand onderwijs gegeven moest worden. Snap je, leerkrachten waren ook niet voorbereid daarop. Niet getraind daarvoor. Dus het was een beetje een help jezelf situatie op dat moment. We hebben op een gegeven moment ook de implementatie gekregen van doorstromen. Dat heeft ook heel wat roet in het eten gegooid. We hebben na die periode ook niet goed weten te herstellen, snap je? Er is wel moeite gemaakt, doorstromen bijvoorbeeld is gestopt. En alhoewel het doorstroombeleid eigenlijk een goede bedoeling had... want in het buitenland, in bepaalde landen, is er wel sprake van een doorstroombeleid... en daar doen leerlingen het heel goed... Maar in Suriname is dat niet heel goed gelukt. Ik denk dat dat eigenlijk een taak is voor het ministerie van Onderwijs... om na te gaan, te evalueren hoe dat beter moet. Maar de afgelopen jaren hebben we een beetje damage control gedaan... om eigenlijk de studenten, onze jongeren... eigenlijk op te krikken op het niveau waarop zij moeten zijn. Want er zijn nog steeds leerlingen op de lagere school... En dat heb ik me laten vertellen door onderwijsdeskundigen... die niet kunnen lezen en rekenen. Dus dat is wel een kwalijke zaak. En als je zaken als ChatGPT erbij krijgt... dan maakt dat de situatie nog erger. Dus dat is geen positieve ontwikkeling. Maar als we over positief praten... ChatGPT en AI, kunstmatige intelligentie, kan wel positief aangewend worden. Snap je? Zeker als we kijken naar de toekomst. De wereld gaat richting kunstmatige intelligentie. Natuurlijk zijn er bedreigingen, maar er zijn ook opportunities. Als we kijken naar bijvoorbeeld zaken die geautomatiseerd zullen worden. Bepaalde zaken zullen... Bepaalde diensten althans zullen niet meer verleend worden door mensen, maar door kunstmatige intelligentie, door computers. Computers zullen bepaalde diensten overnemen, bepaalde banen. Maar natuurlijk, als computers zulke zaken overnemen, dan heb je wel mensen nodig die deze apparaten onderhouden. Dus daar zit een stukje opportunity voor mensen om zich te scholen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast... helpt kunstmatige intelligentie ook om bepaalde werkprocessen te optimaliseren, te verbeteren, te versnellen. Dus je moet wel weten hoe je dat kan implementeren in je werk, in een bepaald beroep. Ben je ambtenaar en moet je, een lijst produceren. Met mensen namen en gegevens. Waar je dat toen handmatig moest invoeren... kun je nu gebruik maken van kunstmatige intelligentie... om dat sneller te doen. Dus daar liggen er enkele opportunities. Maar natuurlijk moet je weten hoe je dat moet gaan implementeren. Want het is niet 1, 2, 3, à la dol implementeren. Nee, je moet duidelijke afspraken maken hoe dat te implementeren. Ik ben vergeten om te vermelden aan het begin van dit programma. En ik kijk dan even op mijn telefoon, want ik verwacht twee gasten. Alhoewel die er nog niet zijn. Ze zijn onderweg, heb ik begrepen. Ze zijn er nog niet. Maar ik verwacht twee gasten, die komen zo meteen eraan. En met hun zal ik dan verder praten over deze twee onderwerpen. Als ik ze toch even snel voor me haal, het eerste onderwerp, de impact van kunstmatige intelligentie en social media op de ontwikkeling van jongeren in Suriname. En de tweede stelling, Suriname biedt onvoldoende toekomstperspectieven voor jongeren. Daarom zijn zij genoodzaakt om hun leven in het buitenland op te bouwen.
Blijven we toch even bij het eerste onderwerp. Kijken we dan naar het tweede gedeelte. Social media. Social media. Eigenlijk hebben we al heel veel erover gezegd. Maar then again dringt het bij bepaalde delen. En zeker de doelgroep jongeren nog niet door. Wat allemaal de gevaren kunnen zijn van social media. Social media die is al heel lang met ons. En bepaalde jongeren zijn geboren met social media. Hebben op heel vroege leeftijd al zo'n account gehad op een bepaald platform. Denk maar aan Snapchat, Instagram, Facebook. En als je daarmee opgroeit, word je eigenlijk gelijk blootgesteld aan de wereld. En dan de ongefilterde wereld. Dus je krijgt alles te zien. Ook de regenbogen en maneschijn. Maar ook de andere kant van de wereld. Denk maar aan seks, drugs, alcohol, geweld. Je wordt dan aan al die zaken blootgesteld. Snap je? Dus social media kan goed zijn. Zeker als je als persoon, als mens, als jongere in contact wil staan met familieleden, vrienden, kennissen, schoolgenoten, dan is social media wel een heel goed middel om dat te gebruiken. Maar aan de andere kant zijn er ook gevaren. Maar als we toch even blijven bij het positieve, je ontdekt de wereld sneller, de wereld wordt kleiner voor je, weet je. Je kunt nu bellen met iemand in Nederland, in Duitsland, in Japan. Je kunt vrienden maken over de gehele wereld. Je krijgt nieuws sneller, informatievoorziening wordt sneller, efficiënter en beter. Weet je, als iets gebeurt in de Verenigde Staten, is het binnen een mum van tijd, staat hij op Facebook bijvoorbeeld, en dan kun je dat waarnemen. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer naar het nieuws te kijken op televisie, buitenlands nieuws bijvoorbeeld, om bepaalde zaken te weten. Nu kun je dat alles ook vinden op social media. Ben je fan van, ik zeg maar wat, sommige jongeren zijn geïnteresseerd in, ik zeg maar, auto's, kleding, merken, snap je? En dat alles kun je op social media ook vinden. Dus het heeft wel zijn voordelen. Je kunt ook communities opbouwen op social media. Denk maar aan mensen die een interesse hebben, gemeenschappelijke interesses hebben. Ik haalde daarnet een voorbeeld van auto's aan. Zeg maar wat hoor. Bijvoorbeeld op Facebook heb je van die groepen waarbij met een bepaald specifieke onderwerp bijvoorbeeld. Ik zeg maar uit een drag race groep. Dus jongeren die op Facebook zijn, die gaan zich dan aansluiten bij zo'n groep. En die komen dan in contact met mensen met dezelfde interesse. En zo kunnen ze van gedachten wisselen, kennis delen, verder werken aan gemeenschappelijke doelen, projecten, etc. Dus social media het heeft zijn voordelen. Kijken we dan naar jonge ondernemers. Die hebben in de meeste gevallen niet heel veel geld, middelen beschikbaar, financiële middelen beschikbaar om zichzelf te promoten. Maar door middel van social media kun je dat op een goedkopere manier doen. Het is laagdrempelig. Je hebt niet heel veel nodig. Je hebt misschien alleen een telefoon nodig om te filmen en voilà. Je kunt dan je product al promoten op social media. Waar dat vroeger moest gebeuren op de televisie of via de radio, de traditionele media, etc. Kun je dat nu doen op social media, via social media. Zo kun je heel veel meer mensen bereiken. Toch, je kan de hele wereld bereiken. De hele wereld gaat open voor je. Dus dat zijn enkele voordelen van social media. Ook informatievoorziening. Ook veel mediabedrijven gebruiken social media. Ook de overheid gebruikt social media om mensen te bereiken. Dus de hele wereld gaat open. Het is makkelijker, het is sneller. Het zit in je telefoon natuurlijk. Dus er wordt gretig van gebruik gemaakt. Maar dat heeft ook een keerzijde. Want
mensen die heel veel social media gebruiken, weet je. Je kunt bepaalde negatieve zaken, gewoontes gaan ontwikkelen. En dan denk ik aan bijvoorbeeld FOMO. FOMO, dat is F-O-M-O, is een afkorting. Ik ben de exacte naam ben ik even kwijt, maar het komt erop neer. Is de fear of missing out of being let out. Dus wat ontwikkeld wordt eigenlijk, is een negatief ding hoor, is dat mensen die te veel social media gebruiken, een bepaalde angst ontwikkelen om buitengesloten te worden of bijvoorbeeld informatie te missen. Bepaalde mensen die willen bij alles op de hoogte zijn. Van alles op de hoogte zijn. Bij de nieuwste trend, de nieuwste ontwikkelingen. Kijk maar naar Facebook. Soms zijn er 2, 3, 4, 5 ontwikkelingen in 1 dag. En bepaalde mensen, het is zodanig in hun brein, in hun systeem, hun gedrag geïmplementeerd dat ze moeten de moussab alasani. En als ze één ding niet weten, worden ze een beetje gek. Als ze even hun telefoon hebben, worden ze gek. Want ze moeten op Facebook zijn om te weten wat er gaat gebeuren. Of wat is gebeurd. Of welke nieuwe trend er is. Van wie wordt er nu een grap gemaakt. Soort lafoudé, soort nieuw takide. Dus ze moeten van alles op de hoogte zijn. En het is een bepaald gedrag dat zich door de jaren heen is gaan ontwikkelen. En het heeft een negatief effect, omdat het een verslaving creëert. Toch? En het is, je hebt verschillende verslavingen. En eigenlijk hoeven we niet te diep daarop in te gaan. Want een verslaving is over het algemeen slecht. Ja, het is slecht. Dus je krijgt minder tijd voor andere zaken. Want als je de hele tijd op social media zit, wanneer krijg je tijd om eigenlijk de belangrijke dingen in het leven te doen of de simpele dingen hoor. Ik denk maar aan huishoudelijke taken. Als je de hele tijd daar zit, otenjokisting, fusiba osso, of om vaat te wassen, of om te studeren, kijken we naar jongeren. Wanneer krijg je dan de ruimte daarvoor? Snap je? Wanneer krijg je bijvoorbeeld, als je kinderen hebt, wanneer krijg je dan ruimte voor je kinderen? Wanneer maak je tijd vrij voor ze als je de hele tijd op social media zit? Dus dat zijn enkele nadelen van social media. En als we ons toch beperken tot jongeren, ik zei het aan het begin al, dat gedeelte van blootstelling. Je jongeren worden op vroege leeftijd eigenlijk al blootgesteld aan informatie die nog niet voor hun bestemd is. Snap je? Je kan nu op Facebook gaan en je kunt daar videomateriaal, foto's tegenkomen van mensen die vermoord worden. Alles wordt daar geplaatst. En dan zul je wel zeggen, ja, maar Facebook heeft toch community-richtlijnen. Ja, dat klopt. Facebook heeft community-richtlijnen. Maar die zaken worden nog steeds daar geplaatst. En wat doet Facebook bijvoorbeeld? Ik praat dan... ze hebben dan zo'n manier om afbeeldingen... Hoe zegt men dat ook met een mooi woord? Die een beetje afstotend zijn, te blurren. En dan gaat Facebook je dan vragen, wil je naar die afbeelding kijken? En dan mag je dan zelf kiezen. Je mag dan klikken, want alles staat daar voor je, netjes geregeld. Als je toch naar die afbeelding wil kijken. En als je ja klikt, dan ben je dan op zo'n afbeelding. En dan kan je zien wat daar staat. En zo heb je vele hoor. Er zijn zelf pagina's die zich hebben gecommitteerd om videomateriaal te posten waarbij mensen worden vermoord. En elke dag wordt er dan zo'n nieuwe video vertoond. En snap je wel wat dan de impact is op zo'n kind als hij wordt blootgesteld aan zulk materiaal waar mensen worden vermoord? Welk gedrag het motiveert? Dus if you be watching, dan kan een probleemgedrag ba. En hij komt dan zulke beelden tegen. Dan snap je waarin het kan resulteren, toch? En kinderen bijvoorbeeld in de puberteit, die willen van alles doen en bijhoren. Dus het kan fatale gevolgen hebben. En daarnaast heb je ook
hoe zeg je dat, Facebook-pagina's. Niet alleen op Facebook hoor, je hebt tegenwoordig heel wat platformen. Maar ik focus me sterk op Facebook. Heb je ook pagina's die seks promoten? Denk maar, ik weet nog, een paar maanden geleden was er een hele live van een aantal uren, waarbij een vrouwspersoon eigenlijk zonder kleding te zien was op video. En heel veel mensen, ook in het buitenland, die keken ernaar. En het was gewoon live. En Facebook heeft het gelaten. Dus zo'n jongere, zo'n kind die op Facebook zit, die komt deze beelden dan tegen. En kinderen houden van experimenteren. Dus je snapt wel welke richting het op kan gaan. Toch? Want even als je was aan het op Facebook en het kan onschuldig zijn, kan je misschien scrollt hij gewoon. Want je hoeft bepaalde pagina's niet eens te volgen. Het kan gewoon op je tijdlijn verschijnen. Dus if zo heb je dit op Facebook en scrollt, weet je, een beetje onschuldig en hij komt zoiets tegen en nou op loekoe. En misschien zegt hij niet aan een of ander ouder dat hij dat is tegengekomen. En hij kan het ook gaan experimenteren. Dus het kan zeker consequenties hebben. Ik kijk dan even als mijn gasten er dan al zijn. Even kijken. Laat me even kijken, pap. Nee, ze zijn nog onderweg. Ben even kijken. Nope, de gasten zijn nog onderweg. Dat gaat op dit moment niet. Even bij social media. Je hebt nog andere platformen, zoals Snapchat bijvoorbeeld. Daar plaatsen mensen ook heel wat zaken. Zaken die niet bestemd zijn voor minderjarigen. Ja, zaken die niet bestemd zijn voor minderjarigen worden daar geplaatst. En je hebt dan ook zoiets als streken. Daar kunnen verschillende mensen video's, afbeeldingen voor elkaar versturen. Die gelijk verwijderd worden eigenlijk. Maar then again, kinderen kunnen worden blootgesteld aan die zaken die niet goed zijn voor hun ontwikkeling. Blijven we nog toch even bij social media. Ja, de tijd die erin gaat. Heel veel jongeren zijn op social media en het kan een verslavend effect hebben. Snap je? Waar ze de tijd zouden moeten gebruiken om te studeren. Vinden ze het nu leuker om met vrienden te chatten, te appen, te bellen, of op Facebook te scrollen, of te streken, of om een nieuwe post te plaatsen op Instagram, of om een brief te lezen op Facebook of op X. Ja, toen was het Twitter. Die tijd gaat er ook wel zitten. Er kan ook gedragsverandering plaatsvinden. Dat zei ik daarnet al. Zoals FOMO, Fear of Missing Out. Dat is een angstig gevoel dat wordt opgebouwd. Waarbij jonge mensen, mensen over het algemeen, bang worden om bepaalde informatie te missen. Daarnaast kan het ook ongewenst gedrag stimuleren. Denk maar aan de verschillende personen die actief zijn op social media. Je hebt daar rappers, je hebt daar criminelen, je hebt daar bekende mensen. Maakt niet uit. En al die mensen zijn vrij in het plaatsen van hun content. En ja, natuurlijk heeft Facebook richtlijnen, zoals ik daarnet zei. Maar niet altijd worden die richtlijnen adequaat toegepast. Dus de richtlijnen zijn ook een beetje blurry, want iemand die staat met een wapen wordt niet verwijderd van Facebook. Snap je? Dus je hebt dan ook van de verschillende muziekvideo's die geplaatst worden, waarbij men eigenlijk geweld promoot. En
iemand die niet beter weet, een jongere dus die niet beter weet, kan dat makkelijk gaan overnemen. Dus die zaken heb je en daar zouden we voorzichtig mee moeten zijn. Dus, en ik weet, bepaalde ouders, het is soms moeilijk om, om die telefoon weg te halen. Want een nieuw verschijnsel, ik zal niet zeggen nieuw, zit al een aantal jaren, is dat jonge kinderen al op jonge leeftijd, denk maar aan peuters, kleuters, al worden opgevoed met zo'n tablet. Dat wordt gegeven met de bedoeling dat zo'n kind zich dan stilhoudt. En dat zo'n kind eigenlijk rustig blijft, niet gaat huilen en niet te veel aandacht gaat zoeken. Maar wat krijg je op een gegeven moment? Zo'n kind ontwikkelt dan een verslaving voor die tablet. En het kan ook negatieve gevolgen hebben, zeker voor zijn verdere ontwikkeling. Natuurlijk, het heeft ook positieve zaken, want je hebt van die leerrijke programma's. Die kinderen leren tellen, die kinderen leren spreken, bepaalde woorden leren uitspreken, spellen. Basiszaken bijbrengen bij kinderen. Dat alles is er. Maar als die controle ontbreekt, want dat gebeurt vaak genoeg, kan zo'n kind makkelijk belanden op verkeerde sites of pagina's die geen informatie weergeven die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van zo'n kind. Dus dat heb je. Dus we moeten voorzichtig zijn, inderdaad. Het kan niet genoeg benadrukt worden. We zien dan in het buitenland, en ik kijk dan naar Frankrijk, waar het parlement heeft besloten om social media eigenlijk te verbieden voor kinderen jonger dan 15 jaar. En dat hebben ze gedaan om de negatieve invloed van social media op de jeugd. Soms moet het zo. Zeker als we ook kijken naar de school, waarbij elke student met een telefoon rondloopt. En die telefoon is misschien goed om contact te maken met je ouders hier en daar. Of om snel een sommetje op te zoeken. Of om een onderwerp even na te trekken op internet. Maar daarnaast is er ook social media die de aandacht afleidt. Want waar bepaalde studenten zouden moeten opletten in de klas, zijn ze misschien op WhatsApp. Waar ze een som zouden moeten maken, zijn ze misschien op Snapchat. En een ander fenomeen ook, is ook dat studenten nu eerder een foto maken van het bord, van het schoolbord, in plaats van de sommen op te schrijven in een schrift. Snap je? En ik hoor bepaalde mensen al zeggen, maar je moet dan meegaan met de technologie. Maar onderzoek heeft ook uitgewezen dat als je sommetjes opschrijft, als je zaken opschrijft van het bord, dat je die sneller onthoudt in plaats van een foto te maken. En ik praat uit eigen ervaring. Meestal gaan we niet terug naar die foto. Die foto wordt gemaakt en blijft ergens in een galerij hangen, in de foto's app hangen, maar pas dicht bij de repetitie gaan we op zoek naar de verschillende foto's. Dus dat heb je natuurlijk ook. Het is inmiddels bijna 11:15. Ik kijk even als mijn gasten er al zijn. Even kijken als mijn gasten er al zijn. Nee, mijn gasten die zijn er nog niet. Nou, we gaan dan verder met de tweede stelling. Kijken we naar de tweede stelling. Want eigenlijk moet ik niet over alles praten. Hè? Want als mijn gasten komen, moeten ze ook de ruimte hebben om het onderwerp verder te bespreken. Want ik moet ook alles aan doen. Er is geen stof meer om over te praten. Kijken we dan naar het tweede onderwerp. Suriname biedt onvoldoende toekomstperspectieven voor jongeren. Daarom zijn zij genoodzaakt om hun leven in het buitenland op te bouwen. Nou, goed. Even kijken.
Even kijken. Nou ja, Suriname biedt onvoldoende toekomstperspectieven. Nou, het hangt er vanaf hoe je kijkt naar die stelling. Natuurlijk, elke stelling heeft voor- en tegenargumenten. Natuurlijk, wat wijst de praktijk en de realiteit uit? Je kan optimistisch zijn, maar ja, je hebt ook mensen die pessimistisch of ja, realistisch zijn. Maar als je het aan mij vraagt, de toekomstperspectieven die zien er redelijk uit. En dan is dat gewoon optimistisch bekeken. Maar natuurlijk, iedereen heeft een andere mening. Ja, toekomstperspectieven voor jongeren om hier in het land op te bouwen. Nou, kijk. Als je over opbouwen praat, denken de meeste jonge mensen aan een huis bouwen, een auto kunnen kopen, verder studeren en een goede baan vinden om vervolgens mijn leven goed voor te zetten, snap je? Een gezin, gezin zich stichten en al dat soort zaken. Als we bij het begin beginnen, denk maar aan een huis bouwen. Wat kost een stukje perceel nu in Suriname? Wat kost een perceel in Suriname? Dan kijk je al gauw tegen de 20.000 dollar of euro's aan. En de meeste salarissen die sluiten niet aan op die prijzen. 15.000 tot 20.000 euro, dat is veel. Voor iemand die nog op school zit of die pas de school heeft afgemaakt. Weet je, je moet daar nog gaan werken of misschien moet je nog de school betalen. Want ook studeren kost veel. Als je tot de middelbare school studeert, valt dat nog redelijk mee. Maar zodra je verder gaat, zie je dat je veel meer moet gaan neertellen. Zeker voor de particuliere bacheloropleidingen. Daar moet je veel meer gaan neertellen, veelal in dollars. Kijken we naar de verschillende scholen, UNASAT, FAR, ABC, Janssen en Partners. Daar moet je al in dollars en euro's betalen. Ja, bepaalde zijn goedkoper dan de andere. Er zijn mogelijkheden, maar natuurlijk, je begrijpt, als je op jonge leeftijd, ik zeg maar wat, 20 jaar, 21 jaar, al zelfstandig probeert te leven, kan dat best zwaar worden. Ja, dan het is bijna onmogelijk om op zo'n jonge leeftijd op eigen benen te staan. Je bent nog steeds afhankelijk van ouders, terwijl in het buitenland jongeren op leeftijd van 18, 19 eigenlijk al zelfstandig wonen, werken, naar school kunnen gaan, zelf een uitkering krijgen van de staat ter ondersteuning. Weet je, om zo'n jongeren te motiveren om de school verder af te maken en ze krachten te geven in het opbouwen van die maatschappij. In Suriname zien we echter een ander beeld. Snap je, als je een huurhuis moet betalen, de meeste huurhuizen, die zijn al vanaf 200, 300 euro. Een salaris, het gemiddeld salaris, is 15.000 SRD uit mijn eigen observatie. Let wel, het kan daar lager zitten of misschien zelf hoger. Maar het gemiddeld salaris is 15.000 SRD. Als je de huur moet betalen, 200 euro... 200 euro, snelle berekening, maar laten we nemen, maal 40, dan kom je op 8000 SRD. 15.000 min 8000 SRD, dan resteer je nog 7000 SRD. En dan moet je daarmee nog zorgen dat je de school betaalt, dat je eet, dat je internet hebt, dat je drinkt. Dat je kleine dingetjes koopt voor jezelf, zoals okselstiek, toiletpapier, tandpasta, zeep, shampoo. Je moet je haren knippen en al dat soort zaken. Nou, 7000 SRD, die is gauw op. Je moet vervoer nog betalen. Dus dat geld, dat sluit dan niet aan. Snap je? En als je dan nog moet gaan bedenken dat je daarnaast ook moet gaan sparen.
voor een perceel kan dat ook best moeilijk worden. Want van waar hou je geld over om nog te sparen? Kan je wel sparen? Ja, nee, je kan niet sparen. Je kan sparen als je echt tijdberig gaat leven. Maar het wordt een moeilijke klus, een moeilijke opgave. En het wordt dan zeker een stressfactor. En als je daarnaast ook nog de school hebt, is dat alles moeilijk te combineren. En dan praten we nog steeds over het verkrijgen van een perceel. Of het kopen van een perceel, hoor. Want percelen zijn gewoon duur. Je moet hard werken ervoor en goed sparen. Ja, want ik kan ook wat drangen, maar ik vind sparen, door harmonie. Dus daar heb je dat ook. Je wilt een auto kopen, dat gaat misschien wat makkelijker. Je kan starten met de tweedehands. Je kan een lening proberen te zoeken. Bij de bank of in een bankfinanciering. Dus dat gaat wat makkelijker. Maar then again, je gaat ook moeten sparen en keihard moeten werken. Dus bepaalde leuke dingen die ga je dan achterwege moeten laten. Dus if you make one holiday, if you make one feast holiday of elk weekend. Als je elk weekend bij het VAT zat. Of bij Revive in Torarica, of bij Boca, of Dibor, of Colors, of Old Garage, of bij Club Next. Ja, Karkong. Dan ga je het niet halen om te sparen voor die auto die je zo graag wilt. En dan komt dat stukje bij kijken van prioriteiten stellen. Nou, maar aan de andere kant, het zijn nog steeds jongeren. We praten nog steeds over jongeren. En ook hun hebben eigenlijk, want ik hoor ze al zeggen op de achtergrond, we hebben ook het recht om te leven en om te ontspannen. Want in een karoko, guascoro, daar ontspan je niet. Nou, dat is een verkeerde combinatie. En dat zal op termijn werken aan jouw mentale weerbaarheid. Dus ontspanning is zeker nodig, maar ontspanning kost ook geld. En ammonie dat je hebt van nodig voor bouw op in alibi. En voor bouw op in alibi, dat doe je om het alleen maar makkelijker voor jezelf te maken. Toch? En als je dan kijkt naar de vele uitdagingen, en dan praten we nu sect over het kopen van een auto. Toch? Je gaat sparen. Je gaat elke dag, elke maand dan dollars aan de kant moeten zetten om dan een bankfinanciering te forceren om vervolgens een auto te kunnen kopen. En dan komt dat ander aspect, toch, want we praten over het toekomstbeeld, gezin stichten. Nou, jezelf onderhouden kost al heel veel. Daarnaast moet je dan ook een partner vinden. En dan kunnen jullie wel, en dan volgt natuurlijk een kind, toch? Zo maken we dat rijtje af, of dat is het verloop, althans. Misref na abib tjengete, maar kinderen verzorgen of opvoeden, althans, het kost wel wat. Het gaat niet in je koude kleren zitten, toch? Vanaf de zwangerschap gaat het je kosten, want dan moet zo een dame naar controle gaan. Zo'n dame moet dan voorbereidingen beginnen te treffen. Even op je kinderkamer, dan moet je zoiets gaan inrichten. Even op kleren, dan moet je dat ook nog gaan kopen. En het is, het komt wel eens voor dat familieleden en vrienden helpen daarin, hoor. Maar ik denk niet dat het normaal moet zijn. Ik denk dat we allemaal moeten werken om zelfstandig te zijn, toch? Gewoon om tambouw, familie en vrienden, et cetera. We moeten proberen om zelfstandig te worden in het leven. Dus op een gegeven moment, je hebt treffen de voorbereiding. Zeker als je een kind wilt hebben in deze tijd, toch? Je moet kleren kopen, kinderspulletjes kopen, speeltjes, kinderbedje, laken, hoesje, alle die soort staan moet je kopen. Een papfles in aanloop naar dat kind, toch? Dus als je dat, en vrouwen, die moeten dan ook aparte kleding voor zichzelf gaan kopen, toch? Zwangerschapkleding. Ik weet niet te veel daarover. Maar de voorbereidingen worden wel getroffen. En die voorbereidingen kosten ook allemaal geld.
dan komt dat kind natuurlijk. En dan moet je dan verder voor zorgen dat het kind te eten heeft. Dat kind op tijd naar de dokter gaat. Dat kind voldoende spulletjes heeft, zoals babyolie en poeder en al dat soort zaken, speeltjes en zo. Dus dat alles kost geld. Ik weet niet hoeveel een blink melk, babymelk nu kost. Pap, die dingen waren al toen de tijd al 200 sterren voor een blik. Ik kan het mis hebben. Misschien is die prijs nu gewijzigd. Maar het was rond die prijs, ja. Dan heb je dat. En dan moet je kind natuurlijk ook nog naar school gaan. Dan komen er ook extra kosten bij. Dus, en als je zelf in het leven nog niet hebt opgebouwd, ja, dan kan het een hele uitdaging zijn, een hele klus, om dat voor elkaar te krijgen. En zo lees je nou, heb je het niet in handen, want zo lees je Blitjing Kong onverwacht. Dan zit je gelijk voor die uitdaging. En dan kan het best lastig zijn, toch? Zeker in een economie zoals die van Suriname. Waarbij zaken gewoon duur zijn. Of althans het salaris van de meeste mensen niet toereikend is. Om een bepaalde basisbehoefte te voorzien. Dus dat zijn allemaal uitdagende zaken. Kijk ik dan toch even terug naar de tijd. En mensen, jullie mogen ook appberichtjes sturen hoor. Want misschien heb ik iets overgeslagen. Of misschien zeg ik iets juist anders. Dan mag je ook uw inzichten met mij delen. Ik kijk even hoe ver mijn gasten zijn. Ze zijn er nog niet. Dus we kijken dan even naar de appberichten. Maar als u iets wilt delen met ons, mag dat altijd. Laat me kijken. Hier, pap. Nee, pap. Nee, we gaan toch even verder. Ja. Over toekomstperspectieven gesproken. Natuurlijk is eigenlijk de roep van het buitenland. Die is aantrekkelijk. Want daar heb je meer mogelijkheden om jezelf verder te oriënteren. Maar laten we ons toch even beperken. Laten we blijven bij Suriname. Want daar heb je ook dat stukje van de arbeidsmarkt. Die goed moet aansluiten op de studie van jongeren. Want je kan studeren en studeren kost geld, zoals ik daarnet al zei. De meeste hbo-scholen in Suriname die vragen al in valuta voor opleidingen, voor simpele bachelorsopleidingen, wordt al heel veel geld gevraagd. En ik zeg veel, omdat dat geld vaak genoeg niet rijmt met het salaris dat de mensen ontvangen. Dus dat is relatief veel. Want Kadevi Betana buitenland, daar is het makkelijker om zo'n bedrag te betalen. Want daar verdien je dat geld wel. Maar in Suriname verdienen we dat geld niet, toch? Dus dat is al duur. Dan moet je nog heel wat andere zaken bij betalen. Denk maar aan schoolboeken. Denk maar aan vervoer. Al dat soort zaken moet je bijbetalen, zelf bijbetalen. Maar goed, waarop ik wil komen is dat die arbeidsmarkt soms niet goed aansluit, toch? Want je kan heel veel betalen voor een studie, maar als je dan bent afgestudeerd, waar ga je werken? En ja, de meeste opleidingsinstituten die zorgen wel voor een stageplek en dan ligt het dan aan jou om dat verder uit te werken en op te pakken. Maar als dat niet lukt, ga je dan werken in een bepaalde sector waarvoor je helemaal niet gestudeerd hebt. En soms al heb je gestudeerd voor een bepaalde sector, word je dan ook niet betaald
naar de internationale maatstaven voor zo'n sector. Snap je? Dus dat zijn enkele uitdagingen waarmee de meeste mensen, de meeste jongeren, de meeste studenten ook zitten. Ik weet nog in mijn periode, we zaten ICT en op een gegeven moment na die studie zijn heel wat studenten in hele andere branches gaan werken. Hele andere branches. Simpelweg omdat er, de vraag is er wel. Maar het is niet wat ze hadden verwacht qua betaling enzovoorts. Heel wat zijn ook vertrokken naar het buitenland voor een betere betaling, betere ontwikkeling, toch? Qua studie ook, voorzetting van een studie. Want niet alles is ook beschikbaar in Suriname. Dus je bent dan genoodzaakt om te vertrekken naar het buitenland. Maar ja, als je die roep is aantrekkelijk, toch? Zeker als er zaken daar beschikbaar zijn die in eigen land niet beschikbaar zijn. En ik denk bijvoorbeeld aan, je had toen zo'n studententoelage van 1000 SRI op maandbasis. Dat is op een gegeven moment ook gestopt. Wat de exacte reden is, is vooralsnog onbekend. En bepaalde praten dan over, bepaalde mensen die praten dan over een verkiezingsstunt. En we willen niet geraken in die politieke sfeer. Maar dat is wel jammer als er politiek gespeeld wordt met de behoeften van jongeren. Snap je? Want dat is wel een goed ding. Een goed initiatief. Want met dat geld stimuleer je wel dat jongeren de school blijven bezoeken. En zeker als tegen de achtergrond dat heel wat van de Surinaamse bevolking niet hooggeschoold is. En met hooggeschoold bedoel ik, heel veel mensen hebben hun middelbare school niet afgemaakt. En zijn ook niet verder gegaan naar de universiteit. Dus op een gegeven moment kun je een gebrek krijgen aan kader. En dan heb je brain drain nog aan de andere kant. Dus je gaat dan, dan afhankelijk worden van buitenlands kader. En die moet je dan duurder gaan betalen. En daarbij komt ook dat andere aspect. Dat buitenlands kader in principe geen gevoel heeft voor het land. Over het algemeen toch. En dat ze eigenlijk ook. Daarnaast zien we ook het fenomeen dat als zulke mensen voor je komen werken. Dat een deel van het geld gewoon teruggaat naar het buitenland. Dus die zaken moeten we wel gaan voorkomen. Ik heb begrepen, mijn gasten die zijn er bijna. Ze zijn er bijna. Dan kunnen we even verder babbelen met de gasten. Over deze twee onderwerpen. Dit is nog steeds Lim FM 91.7. Het is 2 minuten over de klok van 11. En we zijn bezig met het jongerenprogramma. In dit programma worden de zaken, problemen die jongeren raken besproken in een luchtige setting hoor. Niet te strak en niet te formeel, maar lekker in een rustige setting. We wachten nog steeds op onze gasten. Gaan we door met het tweede onderwerp. Toekomstperspectieven voor jongeren in Suriname. Waarom zouden jongeren in Suriname moeten blijven? Kijken we dan even verder. Want dan heb je natuurlijk de olie- en gassector. Die opkomende is. En we denken in 2028 dat we dan de eerste olie uit de grond zullen pompen. En dan daarmee gelijk gepaard de eerste inkomsten zullen krijgen. Maar voor 2028 moet er voorwerk gedaan worden. Zeker als we de jongeren van Suriname ook bij willen betrekken in die sector. Snap je? En waarom is dit belangrijk? Het is belangrijk, want if we no trek de jongeren van Suriname erbij. En als je de zaken niet in place brengt, dan zullen de meeste banen in die sector ingevuld worden door buitenlanders. En zoals ik dat daarnet al zei, buitenlanders hebben heel, over het algemeen heel weinig gevoel
voor het land waarin zij werken, toch? Gastarbeiders of Vaiwankarding expats, hoe je ze ook wil noemen. Heel veel geld gaat terug naar hun land van oorsprong. Daar wordt dat geld dan geïnvesteerd en niet in Suriname. En natuurlijk, de buitenlanders, op een gegeven moment ga je ook een scheefgroei krijgen van die samenleving. Want de buitenlanders verdienen moro dan de reguliere bevolking, de rest van de bevolking, om het maar even zo te zeggen. Dan krijg je een scheefgroei waarbij eigenlijk je degradeert de burgers voor je eki kondre op financieel gebied, toch? Want als bij de buitenlanders komt, je mag het opschrijven, maar de meeste zaken zullen duurder worden. Want die buitenlandse maatschappij die gaan goed betalen in dollars. We zien het al in Guyana. Dus om de lessen voor dappen, de fouten die ze hebben gemaakt, die moeten wij niet opnieuw gaan maken. Dus, dus dat ga je ook krijgen. Dus wat er nu moet gaan gebeuren, is dat jongeren zichzelf zodanig moeten gaan positioneren dat ze ook in aanmerking kunnen komen voor die banen. En als ik de berichten zo volg, zullen er bij kan 5 tot 6.000 nieuwe banen geschapen worden. We zijn gebleven bij het invullen van banen van de olie- en gassector door Surinaamse jongeren. Ja, dus jongeren moeten zich zodanig positioneren om in aanmerking te komen voor die banen. En hoe doe je dat? Je moet dan studierichtingen uitkiezen die aansluiten op die banen. Dus als er wordt gevraagd naar het technisch personeel, dat NONOD in Lukuba, voldoet aan technische studie. Dan ga je bijvoorbeeld naar LTS, minusap, als het nog zo heet, want door de jaren heen is alle soorten naamsverandering. Maar dan ga je naar LTS, dan ga je naar NATIN, PTC, dan ga je naar ADEC en dan doe je geologie. Dat zijn de technische richtingen die aansluiten op de olie- en gassector. Daarnaast heeft Staatsolie ook zo'n in samenwerking met het NATIN en het ministerie van Onderwijs zo'n richting op het NATIN, zo'n oil and gas richting, toch? Waar jongeren speciaal worden opgeleid voor die industrie, voor die sector. Dus dat heb je natuurlijk ook. Ook heb je daarnaast enkele particuliere bedrijven, toch? In hoeverre je ze moet vertrouwen, kan vertrouwen, dat is voor ieder om na te gaan. Maar je hebt ook van die particuliere bedrijven die zich inzetten om mensen op te leiden voor die sector. Dus als je zo een flyer tegenkomt of zo'n post van zo'n dergelijk bedrijf, ga onderzoeken. Probeer om zo'n studie te volgen, zodat je ook in aanmerking kan komen voor zo'n baan, toch? Daarnaast heb je ook dan de toeleveringsbedrijven die heel belangrijk zullen worden. Dus, en dat is dan voor de jonge ondernemers. Ik zeg maar wat, if a bedrijf op bijvoorbeeld eten van Odo, Nyang van Odo, dan moet je als bedrijf je zodanig kunnen opschalen, of je moet in staat kunnen zijn om daaraan te voldoen. Toch? Dus zo kun je jezelf ook voorbereiden. Want je gaat bepaalde certificeringen nodig hebben om te kunnen leveren. Want je begrijpt, zijn bedrijven, zijn internationale bedrijven met internationale standaarden. Dus door iets wat los gaan. En dat kan soms een beetje lastig zijn voor startende ondernemers. Zeker als je pas in het vak zit of pas in de sector, daar moet je nog heel veel verkennen, toch? Staatsolie was ook gestart met zo'n Blue Wave program. En ik weet niet wanneer de volgende editie is, maar het is zeker aangeraden voor jongeren, voor jonge ondernemers althans, om zich in te schrijven voor zulke dingen, toch? Want er gaat geld gemaakt worden, maar natuurlijk moet je kennis hebben om ook mee te kunnen profiteren, mee te kunnen eten. Want het gaan de slimste zijn onder ons die mee zullen eten. En ik zie mijn eerste gast al. En Brochura.
Brochura. Boeshura. Ja, Boeshura. Yes, zit. Mijn tweede gast die komt eraan. En met hen zullen we dan verder praten over deze twee onderwerpen. Ik heb heel veel al gezegd. Maar deze gasten zullen dan verder Fadema Itakasan met een mooi woord elaboreren op het

0: die studenten ook te accommoderen. Zo heb je ook de NOB, toch? De Nationale Ontwikkelingsbank. Die staat aan de Koppenamenstraat tegenover NIS. Daar kan je ook terecht voor leningen, financiële middelen, om je studie voor te zetten, toch? Je kan ook wel lening, want ik zei daar het al. Studeren aan een HBO-instelling, aan een HBO-instelling kan best duur zijn. En de prijzen zijn al in US dollars en euro's. Dus if you know about money, kan je bij de NOB terecht om dat geld te verkrijgen. Je hebt AHP, Affordable Housing Project van de overheid ook. Dan kan je ook in aanmerking komen om eigenlijk huisvesting te regelen voor jezelf. Nou, mijn gasten die zitten er al. Laten we ze dan toch even introduceren. We beginnen bij... jullie hebben beide groen aan, dus ik kan niet zeggen... De mevrouw in het groen, maar... Boshura, yes. Mevrouw Hasselbank, stel je netjes voor.
1: Nou, goedemorgen. Iedereen, mijn naam is Boshura.
0: Yes.
1: Boshura Hasselbank. Ik ben een jonge, ambitieuze dame. Ja, vrijwilliger. Ik doe vrijwilligerswerk. Ik ben ook ambtenaar. En daarnaast... Ja, ik heb een passie voor werken met kinderen, werken met jongeren. En daarom ben ik ook hier.
0: Yes, nice. En Benito... Ja. Benito Anipa is het, hè?
2: Ja, ja.
0: En je had ook zoiets naast je naam, Manomi Vergitasan.
2: Ja. Ja, goedemorgen Suriname van mijn kant. De naam is Benito Atipa. Ik ben de man die de daad bij het woord voegt. Ik geloof in het heelal, ik geloof in het universum. Ik geloof dat wij mensen, dat wij hier op de planeet zijn om naam en ziel waar te maken. Dank u wel.
0: Yes, nee, nice. Ik heb vanmorgen eigenlijk min op Takasan zo, maar de... Onderwerpen zijn met jullie gedeeld. Kijken we naar het eerste onderwerp. De invloed van social media. En kunstmatige intelligentie, AI, op de ontwikkeling van jongeren. Benito, we beginnen bij jou. Wat is jouw historie dat? Hoe kijk je ernaar?
2: Nou, de invloed van social media. Ik zou zeggen, feitelijk ligt het aan... hoe jij als individu ermee omgaat. Ja, sorry hoor. Ja, ik denk dat het daaraan ligt. Want als we het zo moeten bekijken, jongeren... Ja, dankjewel. Ja. Hangt er vanaf hoe jij als individu ermee omgaat. Want uiteindelijk bepaal jij hoe jij ermee omgaat en wat jij ermee wil bereiken. Ik bijvoorbeeld, ik ben ook een jongere, maar ik maak ook gebruik van die dingen, van die nieuwe technologieën. Maar ik probeer het op een goede manier te maken, wat uiteindelijk zou leiden tot iets wat in ieder geval te maken heeft met positiviteit. Begrijpt u? Dus indien ik het woord zou moeten delen daarover, kan ik best wel zeggen dat jij als individu, dat jij verantwoordelijk bent, hoe jij ermee omgaat. Uiteindelijk moet jij ervoor zorgen dat het... positief afloop op een of andere manier. Dus dat is het, als het aan mijn vrouw.
0: Yes. En Boshura? Boshura, mijn god. Ik ga nog zeker 2 weken nodig hebben om die namen goed uit te spreken. Ja. Maar natuurlijk, jij studeert ook nog, hè? Gebruik je AI wel eens op school?
1: Ik wil echt zeggen nee hoor, maar ja.
0: Ja,
1: ja, ik gebruik het. En weet je, kijk, AI is niet meer weg te denken. Heel veel dat ontwikkeld wordt, heeft een deel van AI. Ik ga niet zeggen dat het per se gestimuleerd wordt binnen het onderwijs. Maar het is niet per se verboden. En ik denk dat wanneer we het hebben over werken met AI... bijna zullen we niet meer kunnen zeggen, je moet het niet gebruiken. We moeten ons gaan focussen op hoe moet je het gebruiken. Want het verschil gaat liggen in hoe. Toch? En refereren naar de school. Sommigen, op mijn niveau, ik doe een masteropleiding in HRM.
0: Oké.
1: Er wordt je geleerd. En zo toevallig, bij elke module, hè, leggen ze je uit, ze benadrukken hoe je het moet gebruiken. Sommige mensen zijn gewend.

0: om hun onderwerpen gaat gooien in ChatGPT of gooien in Copilot, gooien in Gemini. Mm-hmm. En dan ga je gewoon pakken wat het je geeft. Maar dat is niet hoe je het moet gebruiken. Mm-hmm. Als je moet ook verifiëren. Dan je moet ook verifiëren wat het je geeft. Er zijn manieren hoe je je vraag kan stellen. Dat om te checken van oké, is wat het me geeft werkelijk wat ik nodig heb? Je moet ook gaan denken. Het is niet gewoon je stopt het daar zo
1: en klakkeloos overnemen.
0: En dan pak je zo eerst het eerverslag en dan liever je het in. Nee. Het is makkelijk, het is gunstig, maar we moeten echt gaan focussen. En zeker die jongeren en iedereen die studeert. Ja. We moeten echt gaan focussen op hoe ik het gebruik, hoe we het gebruiken. En niet vergeten dat we... Het vervangt niet je denkvermogen. Het vervangt het niet. Het kan het alleen helpen aanscherpen. Mm-hmm. En daarom moet je meedenken. Yeah. Je moet het niet alleen voor je laten denken.
1: Nou, dat stuit dan op mijn eerdere verklaring hier in het programma, waarbij ik heb gezegd dat ChatGPT en de andere artificial intelligence applicaties eigenlijk ervoor zorgen dat jongeren in hun denkvermogen of althans hun ontwikkeling eigenlijk achtergehouden worden. Omdat ze dat stukje van zelfonderzoek analyseren eigenlijk overslaan en dan gelijk grijpen naar het makkelijkste.
0: Ja, oké. En het is ergens een beetje waarheid wat je aangeeft, maar dan kom ik toch terug in die hoe. AI is een beetje... Het helpt ons het voorwerk doen met het analytische. Het heeft het gevaar waarbij het misschien de creativiteit van de jongeren van ons weghaalt. Maar daarom zeg ik meedenken. Het gaat je geven wat je vraagt. Maar je moet ook even zelf weten van oké, maar is dat werkelijk wat ik wil hebben? Is dat de richting waar ik wil opgaan met mijn thesis? Met je verslag of met je speech of whatever. Is dat de boodschap die ik echt wilde overbrengen? En dan als dat het niet is, dan ga je verder nadenken en je gaat samen denken. Als we naar AI kijken en aan denken en ervan uitgaan van ik ga AI het werk voor me laten doen, eigenlijk zijn we al verkeerd bezig.
1: Oké.
0: We moeten het samen doen. Je moet het niet voor je laten doen.
1: Ja, Benito.
2: Ja.
1: Je gebruikt jij AI ook wel, want je bent ook hogeschool.
2: Nou, om eerlijk te zijn, feitelijk, kijk, ik vind dat het eigenlijk, je mag het gebruiken, maar het ligt eraan hoe jij het gebruikt. En feitelijk, wat je feitelijk eruit haalt. Bij een simpel voorbeeld, ze heeft het daar net aangehaald. Bijvoorbeeld, je zoekt een bepaalde informatie wat nodig is, wat je feitelijk nodig hebt. Maar je moet, wat ik mis in het hele gebeuren van ChatGPT en al dat soort dingen. Kijk, men gebruikt zijn of haar tijd niet genoeg om te filteren. Mm-hmm. Van is dit echt van toepassing? Bijvoorbeeld. Is het nodig en is het echt van toepassing? Filteren, onderzoeken, en zelf analyses maken en al dat soort dingen. Gaan analyseren, onderwerpen analyseren, al dat soort dingen. Alvorens je het klakkeloos overneemt. Maar dat mis ik. Uh-huh. En zelf bij hoogdeskundigen is het feitelijk te zien dat ze gebruik maken van die dingen. Maar het is gewoon letterlijk dan... Zelf analyses maken en vervolgens onderbouwen en al dat soort zaken. Filteren, goed filteren. Ik leg nadruk erop, goed filteren. Omdat uiteindelijk dat het beste is. Dan alleen bijvoorbeeld klakkeloos overnemen en al dat soort dingen. Dus ik zeg van, kijk, dat wat u daarnet ook zei. Ik vind ook van, feitelijk, het is namelijk zo dat
1: Benito, de jongeren... Ga je even corrigeren hoor. Je mag gewoon je zeggen hoor. Mijn oren zo.
2: Maar ja, het is een publiek iets. Maar ja, daar komen we straks. Oké.
1: Ja. Ik ben nog jong, dus...
2: Ja, ik mis dat niet.
1: Dan ben ik aan barbacore.
2: Mis... Ja. Ja, dus dat is dat ding eigenlijk, Jamal. Dus... Jongeren worden feitelijk lui om te onderzoeken.
1: Mm-hmm.
2: Kijk, een simpel voorbeeld. Toen ik op de lagere school zat, had je nog niks van AI en al dat soort dingen. Ik denk jij ook.
1: Mm-mm.
2: Nee, zelf op de middelschool niet, toch?
1: Ook niet.
0: No.
2: Vanaf middelbare school, eigenlijk vanaf die midden examenklas na ten, mijn begin verstaan, mijn begin isabi, toch? Mm-hmm. Maar feitelijk, jongeren worden lui om zelfonderzoek te doen. Mm-hmm. Een simpel voorbeeld. Op de middelschool in de vierde klas zou meteen goed wanneer je zover was om feitelijk een verslag in orde te maken, zou je zelf onderzoek gaan doen en al dat soort dingen. Ik kan me nog huigen, ik ben zelf helemaal naar Coroni geweest, want ik had de onderwerp volgens mij tatakoling in de vierde klas. Migwa Coroni, Migona, Ascoro, Pamamborsbeelden, al dat soort dingen. Dus het gevoel om zelf op stap te gaan om te onderzoeken, dat is beter. Die informatie is beter en waardiger dan dat je het gewoon gaat overnemen van het internet. Laten we eerlijk zijn. Begrijp je? En dat kan je meer vertellen. En beter vertellen ook. Maar gewoon, je tikt wat informatie bijvoorbeeld van AI en ze filteren niet, geloof maar ze stoppen het gelijk. En
0: dus
2: bam.
0: Weet je dat, man? Ik vind het heel mooi dat meneer Toilet aanhoudt. Want hij sprak en ik had nadenken en dacht van, wacht even. Als ik werkelijk zou moeten reflecteren op mijn onderzoeksvaardigheden, is het werkelijk ook gewoon gekomen door echt dingen in de praktijk uitvoeren. En dan, ja, daar kan misschien ook het gevaar een beetje liggen in AI te veel gebruiken. Het ontneemt jongeren de vaardigheid om te kunnen onderzoeken. Toch? Want als mensen, look, we hebben een neiging om gemakzuchtig te zijn. We willen, als, hoe makkelijker het is, hoe efficiënter, des te beter. Ik snap dat wel. Ja. Maar als we gaan kijken naar die vaardigheid die ermee gepaard gaat, dan ja, misschien moeten we het ook een beetje variëren. Want er is iets dat de ervaring je meegeeft dat AI je niet bij kan brengen.
1: Ja, nou, dan hebben we dat. AI natuurlijk geeft dat zijn gevaren, maar ook zijn voordelen. Yeah. En dan hebben we ook nog dat andere gedeelte, social media. En social media, dat hebben we al heel lang hoor. Ik weet. Niet nu, aan was af, no.
2: Nee.
1: Maar Benito, wat zijn voor jou de voordelen van social media? Feitelijk heb je story dat.
2: Ja, nou, social media is feitelijk een platform waar mensen hun ideeën, hun inzichten kunnen delen met de wereld. Begrijpt u? En als ik over mezelf moet praten, hoe ik het ervaar, kan ik best wel meegeven van, kijk, ik ervaar het goed. Ik deel mijn inzichten, ik deel mijn ideeën op het platform. Mm-hmm. Met de bedoeling om anderen te mogen inspireren, vooral. Dat is het allerbelangrijkste. Dus voor mij werkt het goed als ik het vanuit een ander bril zou bekijken. Op die manier. Dus ik zou best wel zeggen, ik ervaar het goed. Want uiteindelijk ligt het aan jou als individu.
1: De gebruiker.
2: Precies. Hoe jij het gaat gebruiken en wat jij ervan gaat maken. Dus that's it.
1: Ja, en
2: er valt hier niet echt veel te praten daarover. Want al wie is media moet ik, voor mij is het goed. Uiteindelijk als ik alleen ben, bepaal ik hoe ik ernaar kijk en hoe ik het gebruik.
1: Yes. Ja, brochure, ik zie je ook vaak op social media.
2: Ja, ik zie dat ook.
0: Waar zie je jullie wel?
1: ik zie wat, denk Snapchat, man. Ik zie soms een story langskomen.
0: Sommige plekken ben ik
1: Ja, Facebook zie je vaak genoeg in een blazer.
0: Een
1: groene blazer, als ik het goed heb.
0: Uw groene blazer is
1: waar die groene blazer?
0: Bekend van de Rotary Club van Paramaribo. Ik ben fellow bij de Rotary Club van Paramaribo. Het is een serviceclub waarbij we projecten doen. Voor de samenleving en ook gewoon jong leiderschap wat stimuleren, helpen vormen. En we doen heel veel projecten, dus ja, dat snap ik dat jullie zeggen dat in die hoedanigheid jullie me vaker
2: zien.
0: Yes. Maar dus ik luister en kijk, wat ik als eerst wilde delen, we moeten niet vergeten als mensen, we moeten niet vergeten hoeveel impact wat we consumeren heeft op ons zijn als persoon.
1: Yes.
0: Because dat is hoe ik kijk naar social media. Ik heb gekeken verleden. Ik was volgens mij vanaf 2011 ben ik op Facebook. Wow. En toen. Begin. Met Messenger en zo.
1: Toen was het anders, hè?
0: Toen was het anders.
2: Jij was ook niet te vaker op.
0: Volgens mij was ik toen nog vaker op dan nu. Dus volgens mij vanaf ik kom worden druk. Het is zo druk met advertenties en dit en een heleboel toxic stuff. ik denk in mezelf, nee, liever niet. Want ik heb geleerd, maar ik heb ook gemerkt, zeg van, alles waar je zelf mee voedt, beïnvloedt je. Het beïnvloedt je onbewust en dan laat alles een bepaald wat, merkteken en je denken, je neemt het mee. Het helpt je denken vormen. En ik denk van, oké, maar hoe draagt dit bij aan mijn ontwikkeling? Like, hoe maakt dit me beter? En hoe, wat, om even te blijven op Facebook, want dat is wat hier zeker in Suriname veel meer gebruikt wordt, denk ik. Wanneer je online bent, wanneer je zo zit achter je telefoon, hebben we gewoon de neiging om te denken van, het lijkt alsof Suriname, alsof heel Suriname op Facebook is. Wanneer 5 mensen of 6 mensen iets hebben gezegd, je hebt iets groot to the release, je hebt hetzelfde bericht gezien, je krijgt de indruk alsof heel Suriname denkt dat. Of iedereen denkt dat. Maar dat is nog niet iedereen. Dat is nog niet geheel Suriname. En je moet wel het onderscheid kunnen maken in, er is een wereld daarbuiten. Er is een wereld daarbuiten. Er zijn nog meer mensen daarbuiten. Niet omdat het alleen daar wordt gezegd, wil zeggen dat het per se een norm is of het is iets. En ja, zo kijk ik ernaar hoor. En ik ben heel bewust. Ik ben echt bewust. Ik ben bewust. Ik probeer nu. Nu hebben we een smart telefoon die smarter zijn, right? Dus dan kan ik kan meten hoeveel uren ik op social media ben. En dan soms geeft het me signalen van, hé, deze week ben je te veel op Facebook geweest. Ik heb te veel gescrolld. Dus dan probeer ik een beetje minder te zijn. En echt, ook de kwaliteit met mensen en die interpersoonlijke relaties stimuleren. En minder daar te zijn. Want soms in de avond, ik kijk naar reels en al die dingen. Dus ik heb het ook. Maar ik ben bewust dat soms pak ik mezelf van, boy Bushura, je zit echt al een uur hier te scrollen. En dan gooi ik de telefoon en dan ga ik iets anders doen. Praat met mijn broertjes of met mijn moeder gaan. Een telefoontje maken of zo. Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Maar de kinderen eigenlijk, hè. Jonge kinderen. We praten nog steeds over de jeugd hoor. Jonge kinderen die worden vaak genoeg ook gewoon blootgesteld aan alles dat daarop verschijnt.
0: Ja.
1: En aan het begin zei ik het al, je hebt mooie dingen, leuke dingen, educatieve dingen.
2: Precies.
1: Maar dan heb je ook content die bijvoorbeeld geweld stimuleert, drugsgebruik, alcoholgebruik. Wat is jullie opvatting daarop? Benito, ik begin dan met jou.
2: Om het woord te delen daarover. Kijk, om eerlijk te zijn. Daar hebben we het over jonge kinderen. Jonge kinderen. Kijk, het is namelijk zo. Ik denk dat het begint bij de opvoeding thuis. Ik denk dat ouders, jonge kinderen die gaan vanuit beneden 16 jaar. Ja toch? Ik denk dat ouders feitelijk erop moeten toezien dat ze feitelijk dat ze de toegang beperken voor jongeren. Begrijpt u? Desnoods is er sprake van ik ga controleren wat mijn kind doet of wat voor filmpjes ze bekijkt op zijn of haar mobiel of op een of andere manier. Maar geloof me, het is echt afleidend en kinderen vooral, ze kiezen sneller voor het negatieve. Wat ik heb opgevallen.
0: Ik denk als mensen gewoon in general.
2: Ja, maar kinderen meer. Jij gaat nog een beetje evalueren en filteren van, maar kinderen meer. Begrijpt u? Dus dat is het zo een beetje. En het is ook te zien. Ik heb zelf neefjes, als het ware. Het is ook te zien van, soms kijk je, soms je loopt verder maar je doet. Maar je ziet dat die minder positieve dingen meer aandacht trekt dan die positieve dingen.
1: Maar wat zie je in uw gedrag?
2: Nou, om eerlijk te zijn, het gedrag gaat gepaard met wat ze zien. Om eerlijk te zijn. Het is heel simpel, Jamal. Het is heel simpel. Dus het begint bij de opvoeding. Ik denk de ouders vooral, want het is taak van de ouders om erop toe te zien van wat doet mijn kind. Ik zie dat hij of zij telkens op zijn of haar mobiel scrollt. Wat doet hij? Waarmee is hij bezig? En al dat soort dingen. Want ik geloof dat uiteindelijk het aantal tijd wat een kind, waarmee een kind bezig zou kunnen zijn op een mobiel, om dat te vergelijken moeite met de tijd waarmee hij of zij bezig zou zijn met zijn of haar schoolwerk. Ik denk dat dat meer weegt, begrijp je? Ja. Precies, dus dat is het zo'n beetje.
1: Ja, nee, brochure.
0: Ja. Ja, de ouders. De ouders, de opvoeding. Kijk,
1: jullie zelf hebben geen kinderen, hè?
2: Nee. Ik heb wel. Ik ben vader.
1: Oké. Okay. Ik heb het zo aan de spot gevraagd.
0: Ja, exactly.
1: Nee, dus ik dacht van, misschien weet je wat er...
2: Ja.
0: Nee, ik heb neefjes. Ik heb neefjes, ik heb broertjes. Ik ben een oudste kind.
1: Oké.
0: Okay. Zo. Mooi. Ja, dus dan zie je allemaal opgeleerd. Dus je ziet wat de ontwikkelingen, met zich meebrengen. Om even verder te borduren op wat Benito heeft aangegeven in de opvoeding. En basically kom ik terug op, we moeten bewust zijn wat we consumeren. En met kinderen nog meer. En nog voorzichtiger ook gewoon. Want op basis van de fase waarin ze zijn, misschien een beetje pedagogiek, die kinderen, wanneer ze opgroeien, je hebt een fase waar ze ontdekken. En volgens mij tot, ik weet niet of het is 12 of 16 jaar, je leert je identiteit nu gaan vormen. Je ontdekt, je gaat consumeren, je gaat pakken. En dat gaat, je gaat pakken, je gaat opnemen en dan ga je kijken om dat je eigen te maken. En dat vormt een beetje wie ze zijn. Dus alles waar ze aan blootgesteld worden, bewust, onbewust nemen ze het mee. Dus wanneer het komt op kinderen, moeten we voorzichtiger zijn waar we ze aan blootstellen. En die ouders zouden meer een daarop kunnen toezien wat ze toelaten en wat niet.
2: Maar niet alleen.
0: Weten we ook wat het klimaat eigenlijk nu is voor ouders in de samenleving. Als ze niet 2-3 banen hebben. De druk is soms veel.
1: Ja.
0: Toch? Het is zwaar om echt te controleren. Die apparaten bieden wel de mogelijkheid. Sommige applicaties kan je parental control om bepaalde dingen te blokkeren en zo.
2: Ja.
0: Ik ben niet van mening dat goed genoeg of genoeg gepromoot wordt. Dus moeten we dat ook gaan doen. Het kan beter. Maar dat kan ons helpen. Ja. Waar misschien die ouder niet kan, die applicatie, al die beperkingen om die kinderen een beetje binnen bepaalde lijnen te houden.
2: Ja.
0: Maar waar dat niet kan, dan wil ik het bijna brengen naar een favoriet part van mezelf, zijn die buurorganisaties die kinderen andere mogelijkheden geven om zich te expressen. andere mogelijkheden geven om bezig te zijn. Want alleen op social media zijn, alleen scrollen en kijken, vorm ik ze niet goed genoeg.
2: Ze
0: moeten andere vaardigheden leren. En ze kunnen dat het best leren wanneer ze naar buiten gaan. Wanneer ze met andere kinderen bezig gaan zijn. Andere leeftijdsgenoten in contact gaan komen. Aan dingen bijdragen die groter zijn dan zichzelf. Dan helpen we ze echt vormen in de burgers die we ook gewoon nodig hebben in Suriname.
2: Ja.
1: En dan als we dan... overstappen naar de tweede stelling, of althans onderwerp. Suriname biedt onvoldoende toekomstperspectieven. Jongeren zijn daarom genoodzaakt hun leven in het buitenland op te bouwen.
0: Ja.
1: En ik weet, jullie zitten beide, ik hoor daar een masteropleiding, maar ik denk dat jij ook een HBO-studie doet. Dus, wat zijn jullie plannen, Benito?
2: Mijn persoonlijke plannen?
1: Ja.
2: Nou, om eerlijk te zijn...
1: Of je gaat toe?
2: Nee, mijn ogen, man.
0: Ben je toch nog wat gaat? Nou, dat is hier.
2: Nee, kijk...
1: Het is geen schande, hoor.
2: Nee. Mijn ogen. Kijk, behalve dat ik van het land houd, heb ik ergens het gevoel van... Ik ben niet een type die zou zeggen van, het gaat nooit meer goed komen... Begrijp u? Ik denk dat het aan Surinamers zelf ligt. Surinamers zelf bepalen als het goed komt of niet. Begrijpt u? Dat het nu niet goed of dat het nu minder goed gaat, betekent niet dat het in de toekomst nooit goed zal gaan. Maar, daar komen we wel weer erop neer van, hoe zijn we in staat om die veranderingen te brengen? Wat gaan we allemaal moeten doen? En wat kan beter, wat gaat minder nu, wat kunnen we veranderen en hoe kijken we naar de toekomst. Om eerlijk te zijn, om al die dingen te evalueren, op een lijn te zetten, kan ik best wel zeggen dat het uiteindelijk aan de Surinamers ligt. Mm. Begrijpt u? Maar ik...
1: Ja, nee, is goed. Ik bedoel, je maakt je ogen helemaal dicht.
2: Ja. Dus dat is het zo'n beetje.
1: Mm, maar je denkt wel dat het goed komt?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat het feitelijk, ja, het komt wel goed.
1: Zie je toekomst hier in Suriname?
2: Ja.
1: Overbodige vraag eigenlijk.
2: Nou, ik zie mijn toekomst wel in Suriname.
1: Nou, goed.
2: Ja.
1: Dan de persoon die naast jou zit, zij is bezig met haar master, dus ze zit ook al toekomst hier zitten. Wat geeft je hoop?
0: Dat is wel een mooie vraag. Wat geeft me hoop? Ik liep wel, we kwamen naar hier zo en ik zei altijd aan boy, soms voel ik me moedeloos.
1: Ja.
0: Maar moedeloos wanneer ik kijk naar hoe bepaalde dingen nu gaan en die systemen. Dus wanneer ik kijk naar de samenleving, ik kijk naar de samenleving als een samenstelling van systemen. Dat is het. Mm-hmm. Er zijn systemen in place mm-hmm. die ons laten opereren en mm-hmm. doen wat we doen, hoe we dat doen.
1: Mm-hmm.
0: En dan mijn mening, ik heb naar een paar systemen gekeken hoe dingen werken en ik denk van oké, they don't benefit us. They don't benefit us enough. Het
1: mm-hmm.
0: werkt niet goed genoeg voor ons.
1: Mm-hmm.
0: Voor ons als jongeren, maar ook gewoon niet voor ons als Suriname. Bepaalde dingen doen we jaar en dag op dezelfde manier. Dezelfde manier. Maar
1: mm-hmm.
0: wat voor andere resultaten biedt het? Als ik kijk naar... Kijk hoor.
1: Mm-hmm.
0: Heeft basislevensbehoeften, right? Als je voeding, onderdak en... onderwijs. En dan kijk ik naar, oké, de ontwikkelingen op die mm-hmm. primaire behoeftes hier zo voor mm-hmm. ons. Hoe ziet het eruit? En dan, ik denk van boy. En dan ja, kan ik me moedeloos maken.
2: Yeah, yeah.
0: Ik kan me moedeloos maken. Yeah. Maar dan kijk ik naar, oké, er is hoop. Er is hoop. Yeah. Maar, dan moeten we wel meer, ja, die hoop komt met die bewustwording. Die bewustwording dat als samenleving we het anders moeten willen. Er moeten genoeg mensen opstaan en het andere afdwingen van leiders. Want leiders gaan je geven, wat je wil. En mm-hmm. als het nou voor mij niet is, als het voor mij niet voordelig is of niet is wat ik wil,
1: mm-hmm.
0: wil niet zeggen dat het niet is wat de rest wil. We leven in een democratisch land.
1: Yeah.
0: Als de meerderheid dat wil, gaat dat het zijn. Dan ben ik misschien in de minderheid. Maar het is wel democratisch besloten dat dat de richting is. Dus wat moeten we anders gaan doen? We moeten elkaar meer gaan wat? Er moet meer bewustwording komen in, hey, we moeten anders gaan denken. We moeten niet meer tevreden zijn wanneer mensen ons een vis geven. We moeten afdwingen dat onze leiders ons gaan leren... Om te hengelen.
1: Ja.
0: Leer ons te hengelen.
2: Ja.
0: We willen niet meer afhankelijk zijn.
1: Mm.
0: Ja, en als je goed kijkt naar die jongeren, ergens schreeuwen we dat al een tijdje.
1: Mm.
0: Misschien zijn er niet genoeg mensen die dat schreeuwen. En als we niet genoeg die zelfstandigheid afdwingen, dan gaan mensen ons afhankelijk blijven houden. Ik wil dat je me versterkt, zodat ik zelfstandig kan zijn. Ik wil een huisvesting hebben. Ik wil, mm-hmm. ik wil sterk zijn om zelf te kunnen voorzien in mijn voeding. Toch? Mijn onderdak, mijn onderwijs. Ik wil mogelijkheden hebben, zodat ik kan move, zodat ik beter kan bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname.
1: Ja, dat mis je.
0: Dat mis ik. En we moeten als jongeren, het is een breed platform, als jongeren... moeten we onze leiders daarop attenderen. We moeten ze aangeven, ongeacht welke leiders, we moeten aangeven, we willen niet meer afhankelijk zijn. Ik wil niet afhankelijk gehouden worden. Help ons zelfstandig zijn. Bouw die systemen die ons zelfstandig maken. Vorm die systemen die ons onafhankelijk maken. En dan gaan we allemaal sterker worden als landen en dan gaan we kunnen creëren.
1: Ja.
0: Want omdat we niet zelfstandig genoeg zijn, niet onafhankelijk genoeg zijn, dan kan ik niet creëren voor anderen.
1: Ja,
2: nee.
0: Dus dat is waar voor mij die verandering moet komen. En als we echt daaraan kunnen gaan werken, dan heb ik meer hoop. Ik heb een beetje hoop, maar dan heb ik meer hoop.
1: Benito, je hebt nooit gedacht om weg te gaan. Denk je dat je het beter zou hebben met de diploma's die je hebt in het buitenland?
2: Dat is een mooie vraag. dat is wel een mooie vraag. Ja, om eerlijk te zijn en realistisch te blijven, wel. Om eerlijk te zijn, kijk, het buitenland, het is de realiteit. Het is de keiharde realiteit dat het buitenland meer mogelijkheden of meer kansen biedt. Dat weten we allemaal, begrijpt u? En dat we vandaag aan de dag als Suriname mindere kansen bieden aan jongeren vooral, vergeleken met het buitenland, is het feitelijk door onszelf te doen als Surinamers. Waarom ik dat zeg? Kijk, om zo te beginnen. Suriname bestaat voor ongeveer 93% uit bos. Begrijpt u? Kijk, we zouden meer kunnen doen. Met name, een simpel voorbeeld. We hebben een tekort aan productiebedrijven, Jamal. Begrijpt u? En behalve dat. Kijk, het is niet zo verzekerd voor jongeren. Een simpel voorbeeld. Een student vanaf de basisschool, vervolgens op Milo, weet ik veel, middelbare school, gaat naar school met de bedoeling om zijn of haar best te doen. Ik doe mijn best. Oké, wanneer ik ben afgestudeerd, wil ik een baan. Maar de garantie is er niet echt. Want ik ken vele mensen, bijvoorbeeld met universiteitsdiploma, FAR-diploma, maar die werken gewoon normaal in een bij een pompstation of al dat soort. Ik ken die mensen, begrijp je? Dus het systeem moet zodanig geregeld worden, zodat het automatisch zo is, bijvoorbeeld. Als ik een diploma heb, als ik ben afgestudeerd, moet ik een baan vinden. Maar dat missen we hier. Of het hoeft niet zo te zijn van als ik geen netwerk heb, dat minoma feno auroko. Het hoeft niet zo te zijn, begrijpt u? Want hoeveel mensen gaan netwerk kunnen hebben? Sommige mensen zijn terughoudend. Ja, maar nou, babbeltum zeggen, maar niet dat die slecht is, maar begrijpt u? Soms is het een papliepel, begrijpt u? Dus dat is het zo'n beetje. Afhangen. Precies, dus dat is het zo'n beetje, Jamal.
0: En dan wil ik toch aanvullen met, los van dat je de zekerheid moet hebben om een baan te kunnen vinden, creëren. Wat kunnen we zelf creëren? Want we weten dat misschien, ik betwijfel het hoor, dat er niet genoeg plek is voor iedereen in die systemen die er nu zijn. Maar wat kan gecreëerd worden? Hoe versterken we mensen om werkelijk die arbeidsmogelijkheden te creëren? We willen veel meer kansen creëren voor jongeren hier, right? Wat ontwikkelen we? Sinds jaren en dagen praten we over kom loco. Om mijn fabriek op Abino. Omdat we even kijken, kassafels. Wat doe fabriek?
2: Ja, verschillende dingen. Man.
1: Ja, ja.
0: Nee.
1: Is er niet, hè?
0: We moeten meer gaan creëren. Meer gaan creëren, meer gaan bieden. Meer perspectieven bieden, zodat jongeren ook hier zo hun tijd en hun kennis willen gaan investeren aan de opbouw van Suriname.
1: Ja, en wat zeg je omgeving, hè? Want ik weet, toen ik op de Milo school zat, op een gegeven moment zijn heel wat van medestudenten vertrokken. Hoe zit het met jouw omgeving, jouw directe kring, jouw vrienden?
0: Ja, misschien verdeeld hoor. Ik ken mensen die zijn weggegaan. Omdat, als het beter is aangeboden en daar biedt hun meer zekerheid. Because at the end of the day willen we allemaal beter zekerheid hebben, right? En dan gaan ze weg. Maar ik heb aardig wat kennissen die zeggen van hé, ze hebben hoop in en ze willen bijdragen aan de groei en de ontwikkeling hier in Suriname. Ook gelet op onze perspectieven nu met oil en gas en de spin-off die het gaat hebben. Yeah. Het biedt mogelijkheden. Moeten we daarin nog begeleid worden? Ja, of course. In de type sector of toch alles gewoon technisch voorbereidend om ook te kunnen profiteren van de kansen die stroming gaat bieden. Moet er daarin begeleid worden, er zijn. Maar het is een beetje verdeeld. Het is een beetje verdeeld, eerlijk gezegd.
1: Alright. Nee, nou goed. We gaan dan richting het einde, Benito. Is er nog wat dat jij wilt meegeven, zeker aan de jongeren van Suriname?
2: Ja, sowieso. Ik zou zeggen, jongeren van Suriname, word positief en blijf positief.
1: Oké.
2: En uiteindelijk ligt het aan jou als individu. Jouw leven ligt in jouw handen. En het is jouw verantwoordelijkheid als individu om ervoor te zorgen dat je wat ervan maakt. Maar natuurlijk in de positieve zin.
1: Mm-hmm.
2: Yes, dankjewel.
1: Oké. En Boshura?
0: Ja, voor mij, wat wil ik zeggen aan de jongeren? Ik wil zeggen, je bent slim, je hebt kracht, je hebt talent. Je kan bijdragen aan de groei, we kunnen samen Suriname mooi maken. Maar laten we geloven in die droom, dat we het samen kunnen. Laten we onze leiders verantwoordelijk houden. Laten we beter afdwingen. Ja, laten we beter afdwingen om echt die kans te creëren voor onszelf. Om echt een leven hier te kunnen bouwen in Suriname. Ik wil zeggen, geloof in jezelf. Geloof in jezelf, geloof in je kracht. En hoe zeg je die dingen?
2: Mm-hmm.
0: Werk aan jezelf in de zin van, doe kennis op.
1: Mm-hmm.
0: Versterk jezelf. Daar ligt mijn boodschap. Versterk jezelf in kennis en vaardigheden. Je kennis en je vaardigheden kan niemand van je weghalen. Men kan zoveel zeggen, zoveel doen. Je kennis en je vaardigheden kan niemand van je weghalen. En we kunnen het alleen maar beter inzetten om onszelf en onze omgeving beter te maken.
1: Oh, oké. Nee, dat is nice. Zelfontwikkeling, hè? Competentieontwikkeling voor jezelf. En Benito natuurlijk. Positief ingesteld zijn.
2: Zeker. Kan, moet ik nog wat bijvoegen?
1: Nee, het hoeft niet, maar als je dat wenst, mag dat altijd. Nou goed, beste mensen, we zijn dan aan het einde gekomen van dit programma op zaterdag 25 juli. Het is bijna 12 uur, het jongerenprogramma op Lim FM 91.7, limfmsu.com. Dat is voor de mensen die luisteren via de radio. We gaan eruit voor wat betreft dit programma. En wij zien u natuurlijk bij de volgende aflevering. Ik heb gezeten met Benito Atipa en Boshura. Hasselbank. We gaan eruit. Ik wens u een fijne dag verder. En natuurlijk blijft u afgestemd op Lim FM 91.7.

0: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: Erik alias Winter als
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Improser, Safety Through Innovation.

0: Goedendag, welkom bij nieuws op Lim FM 91.7 en limfmzu.com. Vandaag is zaterdag 1 augustus. In deze nieuwsuitzending krijgt u de hoogtepunten van de afgelopen week gepresenteerd. Cedric van Samson, parlementariër namens de VAP, heeft onlangs uitspraken gedaan waarvan veel personen aanstoot hebben genomen. In een interview met Frans Pinas op Standvaste Radio zei Van Samson onder meer: en daarom moeten we nooit meer een vrouw hebben als president. Nooit meer moeten wij deze vergissing maken. Na erop gewezen te zijn door de interviewer, probeerde Van Samson deze stelling te staven door aan te geven dat kritiek op mannelijke presidenten harder is dan bij vrouwen. In de Nationale Assemblée hebben de vrouwelijke parlementariërs dit ter discussie gesteld. U hoort de volgende leden: Roselli Cotino en Tatjana Lusje.
1: Maar voorzitter, wil ik het ook nog ter afsluiting een speciale aandacht vragen en een beroep doen op onze parlementsleden, voorzitter. Dat wanneer wij uitspraken doen en uitlatingen doen, voorzitter, dat wij eerst te raden gaan. We zijn parlementsleden, voorzitter, en niet zomaar parlementsleden. Als parlement zijn wij lid van IPU, Interparlementaire Union. Een organisatie die zich zeker sterk maakt voor de positie van vrouwen in de politiek, voorzitter. Voorzitter, dus het siert een lid uit uw college niet, voorzitter, wanneer die verontrustende uitlatingen doet op het adres van de vrouw, voorzitter. Voorzitter, de kracht van de vrouw moeten we niet onderschatten. En laten wij ervoor waken en ervoor zorgen dat dit soort uitspraken nooit meer in de ether gaan, voorzitter. Yes. Voorzitter, als een lid uit uw parlement iets tegen een specifieke vrouw heeft, noem de naam. Maar neem de kracht van de vrouw in het algemeen niet mee. Niet mee, voorzitter. Ik doe een beroep op dit parlement. Omdat wij lid zijn van IPU en dit schandalig is als het internationaal gaat. I advocate for women.
2: Voorzitter, het heet pas prima wanneer het bij de deur is van de VHP-fractie. Ja. Wanneer het andere mensen overkomt, is het geen prima. Wanneer het andere mensen overkomt dat stukjes worden weggehaald uit interviews en die worden gebracht, is het geen vreemde. Als nu het lid van Samson zegt, ja toch, dat hij een bepaalde, dat de president geen vrouw moet zijn of dat vrouwen geen president moeten zijn, voorzitter, dan kan je dat stukje weghalen, nooit meer een vrouw, dan ga je de vrouwen hun stem horen, ja. En dan gaan die vrouwen niet stilzitten. En dan kan je het vreemde noemen, maar het is gezegd. En dan hebben we geen zin in een hele lange interview van hoeveel minuten. Maar die uitspraak heeft gehinderd en die vrouwen hebben er allemaal daarop gereageerd. En dan kunnen we het vreemde noemen, of hoe we dan ook willen. En dan mag je je persoonlijk feit nemen, ja, maar het is gezegd en we zijn er tegen.
0: Na schorsing en tussenkomst van de voorzitter, wat Van Samson niet op andere gedachten brachten, hebben de vrouwelijke parlementariërs de vergaderzaal verlaten uit protest. Buiten de zaal stonden zij de pers te woord.
3: Als we een opzijcampagne hebben in Suriname, dan kunnen we niet aan de ene kant hebben dat we vinden dat een vrouw geen president meer moet worden van het land. En we trekken het dan even verder. Dan is het dan niet alleen om een president, maar vrouwen zijn in sleutelfunctie, belangrijke functies in het land. En niet omdat je vrouw bent, betekent dat je een bepaalde beroep niet kan uitoefenen. We proberen juist in de samenleving geen onderscheid te maken in wel een mannenberoep of een vrouwenberoep. En dan kunnen we niet hier zo zitten en accepteren dat een parlementslid, dit maakt niet uit als je het niet in het parlement hebt gezegd, je hebt het gezegd buiten het parlement, maar je bent een parlementariër. Het is een uitspraak gemaakt door een parlementariër. Het is niet gewoon een uitspraak gemaakt door iemand, noem maar op, maar het is een uitspraak gemaakt door een parlementariër. waarbij we wereldwijd geen onderscheid proberen te maken in mannenberoepen en vrouwenberoepen. We pikken dit niet als vrouw.
4: Ik sta solidair met mijn collega's. Als vrouw ben ik ook voorzitter van een vrouwenorganisatie, waar ik andere vrouwen leer om hun ambities na te jagen. En als het geachte lid zo'n uitspraak heeft gedaan, dan kunnen we dat niet accepteren. Elk vrouw, elk meisje heeft het recht om te dromen om welke functie dan ook te bekleden in dit land. Als het nou president is, of minister, of parlementariër. Elk meisje, elk vrouw heeft het recht om te dromen. En verder zijn we ook lid van internationale organisaties die vrouwenrechten respecteren. Dus ik zou zeggen aan het geachte lid, als mocht het zijn dat hij zo'n uitspraak daadwerkelijk heeft gedaan, dat hij het corrigeert en recht trekt. Want wij als volksvertegenwoordiger, wij vertegenwoordigen ook de vrouwen in Suriname, alle vrouwen in Suriname. En als de vrouwen zich gekwetst voelen, dan zijn we gefaald in onze job als volksvertegenwoordiger.
5: Als hij kritiek wilde leveren, moest hij zeggen mevrouw Simons. Maar hij moet niet zeggen, er mag nooit meer een vrouw. Daar gaat het om. En wat er al omheen wordt gezegd, interesseert me niet. Hij heeft gezegd, nooit meer een vrouw. En daar gaat het om.
0: Ook Ashna Kanai heeft zich uitgesproken over de uitspraak gedaan door Van Samson.
6: Dit geeft dus weer aan dat

0: dan van die uitspraak zelf. Dat is één. Twee, ik vind dat deze solidariteit die is getoond van vrouwen onder elkaar, dit moeten we, is prijzenswaardig. Is prijzenswaardig. Het is jammer dat de vrouwen van die organisatie, waartoe de man zelf behoort, niet hebben geparticipeerd aan dat protest, want dat geeft aan dat voor hun niet op de eerste plaats is het vrouw zijn, maar kennelijk het lid zijn van een politieke organisatie waarin elementen zijn die niet een vrouw respecteren. En in elk geval niet groot genoeg zijn om te kunnen zeggen van, weet je, misschien heb ik het niet zo bedoeld, maar ik bied me verontschuldigingen aan.
1: Jurist Jennifer van Dijk-Silos was ook niet te spreken over de uitspraak. Zij trok de conclusie dat er een gebrek is van intellectuele kennis bij Van Samson.
2: Ik was zo verbaasd. We praten over een politicus van een grote partij die aan de regering heeft gezeten, in de regering heeft gezeten, die zo'n uitspraak doet. En het geeft zoveel aan van het karakter van die partij, ook al zou hij op persoonlijke titel hebben gesproken. Het zegt wel iets van de leden van de partij. Nota bene, tijdens de afgelopen verkiezingen, een prominente vrouw van die partij ging voor het presidentschap. En dan kijk je wat er nu gezegd wordt door een lid van die partij. Het zegt wat, naar mijn gevoel is een indicatie van, en het gaat om een assembleelid van die partij, een kaderlid van die partij. En dus het is niet gewoon een lid die ergens onderin in de structuren zit. En daarom zegt het wel iets. Kan het iets zeggen, kan het een indicator zijn, dan moet ik voorzichtiger uitdrukken ten opzichte van die partij. Het kan een indicator zijn van hoe de partij denkt over vrouwen. Daar moeten we een goede leerles uithalen. Ten aanzien van meneer Samson of van Samson, hoe hij heet. Die man is zo door de mand gevallen. Hij is gewoon een vrouwenhater. Hij is totaal niet meegegaan met de tijd. Hij beseft niet dat vrouwen gelijkwaardig zijn. En niet gelijk, maar ze zijn gelijkwaardig. Hebben dezelfde intelligentie. Hebben dezelfde domheid. Hebben dezelfde dingen. We zijn mensen allemaal. En als meneer Van Samson als assembleelid dit verkondigt, als onderdeel van de trias politicas dit verkondigt, is het een grote schande voor dat orgaan, voor dat instituut DNA. Meneer Van Samson weet niet waar hij over praat. En ik wil hem niet beledigen, maar ik ontkom er niet aan dat er wat ontbreekt aan zijn intellectueel denkvermogen.
1: Karin Rivos, trekker van de Ook Zij-campagne, vindt het jammer dat er op dit niveau dergelijke uitspraken worden gedaan. Zij hoopt dat er vanuit de partij van Van Samson, de VAP, corrigerende maatregelen worden getroffen.
3: Nou, ik heb natuurlijk eerst het fragment gehoord in Bakanatori. En ik dacht, dit is gewoon onacceptabel. Onacceptabel. Wat een niveau. En toen kreeg ik het volledige interview toegestuurd met meneer Pinas. En het is gewoon helemaal niet verdraaid. Of geëdit wat meneer Samson beweert op ABC. Alsof het zou verdraaid zijn. En dat is gewoon niet zo. Nog erger. Erger nog. Ik vond dat interview nog erger dan dat fragment dat ik heb gehoord op Bakanatori. Dat is mijn eerste reactie. Ik vond mevrouw Kanhai erg diplomatisch als ze spreekt over intellectuele armoede. Het is erger dan dat. Ik vind het niveau zo laag. En heb echt respect voor meneer Pinas, die meneer Samson corrigeert in dat interview. En blijft corrigeren. En hij houdt gewoon niet op. Hij probeert het te staven met allerlei onzin. Allerlei rare grapjes die je vroeger had op het grappig programma wat hij op de radio had. Nou, misschien moet hij dat weer gaan doen. Want dit is gewoon onacceptabel. We hebben een overtuigende campagne gevoerd, onderzoek gedaan van de VN.

0: en gebruik van Indonesië, van India, wat er gebeurt wanneer vrouwen penetreren in bepaalde instituten van staat, hoe de corruptie totaal afneemt en dat men het stap voor stap doet, rustig. En hij zegt het ook, het is stil, ja, het is stil. Vanaf 26 mei vorig jaar is het stil, want men was blij dat er iemand komt te zitten die in elk geval weet hoe en wanneer ze moet optreden. En dat het een vrouw is, ben ik blij, heel blij. We hebben gewoon een van de beste die daar zit als president. En als meneer Van Samson politiek wil voeren, moet hij dat vooral doen. Ik vind het schandalig naar de vrouwen, die capabele vrouwen.
1: Cedric Van Samson die liet het niet enkel bij de uitspraak, maar ging daarna in verschillende interviews in op de zaak en probeerde zijn context nader uit te leggen. In een van de interviews uitte Van Samson zijn misnoegen op de manier waarop de vergadering is geleid door de voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin. Van Samson sprak over het overtreden van conventies door uitspraken gedaan buiten het parlement ter discussie te stellen in een openbare vergadering. Daarbij zou Van Samson hebben aangegeven dat hij zijn fractiegenoot Mahinder Yogi kan begrijpen wanneer die zegt dat Ashwin Adin de slechtste voorzitter is. We maakten contact met Adin en hij reageerde als volgt.
2: Weet u, we kunnen niet in de middeleeuwen blijven leven, toch? Ik bedoel, men haalt continu aan. Ik heb het nooit zo gezien, we hebben het nooit zo gemerkt. Deze is de eerste voorzitter. Men denkt dat we nog in de middeleeuwen moeten blijven leven. Nu zijn we liever in een modernere tijd. We gaan de discipline strakker moeten maken. Men doet alsof het reglement van orde in steen vergebeiteld staat. We hebben al gezegd, er zijn zoveel tekortkomingen in het reglement. Ik moet zoveel keer opvangen met brugmaatregelen. En kennelijk wil men in de oertijd blijven staan, toch? In de oertijd blijven leven. Je hebt al met zoveel wijzigingen, zegt al, de zaken moeten veranderen. Ik heb strikt volgens het reglement van orde gehandeld. Ik heb strikt volgens de grondwet gehandeld. En dat is het probleem. Als men zich niet wil houden aan de grondwet, wil men zich niet houden aan het reglement van orde. Want men is jarenlang steeds meer gaan afwijken van het reglement van orde. Om mensen tegemoet te komen, praat maar meer en zeg maar wat je wil. En dat is orde, dat is geen ordehandhaving. En ik heb gezegd, je gaat de lat hoog leggen, we gaan de discipline terugbrengen. En overal waar er tekortkomingen zijn in het reglement die eventueel misbruikt kunnen worden en afgeweken van kunnen worden, ga ik het vernieuwen, zodat het helemaal duidelijk is wat de orde moet zijn. Dus er is geen enkel conventie, geen enkel internationale nog nationale conventie vertrapt of overtreden. En als men de grondwet niet kent en men kent het reglement van orde niet, dan moet men gewoon gaan instuderen. Educatie is al een probleem, toch? Dus men moet zich gaan instuderen en wat het reglement zegt en wat de wetgeving zegt. En dan gaat men zelf tot de conclusie komen dat ik aan het rechte eind heb.
1: Gerald McIntosh, de voorzitter van de Bond voor alle werkers, is onlangs op bezoek geweest bij de vicepresident Gregory Rusland om te praten over dringende zaken werknemers rakende. Volgens McIntosh gaat het behoorlijk mis bij de callcenters. Naar zijn zeggen worden werknemers gewoon ontslagen, zonder grondige reden. Hij doet daarom een beroep op arbeidsinspectie om harder op te treden.
3: Bepaalde werkgevers zijn doel, de man doet een beroep op de wani. Weet je, bij die callcenters worden mensen bijna elke dag met ontslag gestuurd. En dat is maar raak, te met takasani. Maar is gewoon de waarheid. En ze pakken die mensen, weet je wat ze doen? Motegi. De maïtijden is maar komen brief tekenen met wederzijds goeds vinden. Gaan we uit elkaar. Dat tekenen die jonge kinderen, want er werken meer jonge kinderen bij die callcenters. Jonge kinderen, om het zo te zeggen, zijn kinderen die pas van de middelbare school zijn geslaagd.
1: Ja.
3: Die daar een baan vinden. Dat tekenen ze met wederzijds goeds vinden. Omdat ze niet weten dat die callcenter toestemming nodig heeft van de ontslagcommissie als je iemand wil ontslaan. Dus ze pakken die mensen met bepaalde woorden. En dat is mijn teken. En als je hebt getekend, ik wil ontslagcommissie, maar je vond het goed toch met wie er steeds goed vinden. Begrijp je? En dat soort dingen vinden we, dat arbeidsinspectie beter aan werk moet doen om die controle uit te oefenen.
1: Robbie Holband, de directeur beroepsonderwijs op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, verklaarde tegenover LIMFM dat er geen sprake is van financiële malversaties op het MIO 2. Vorige week kwam de directeur van de school in opspraak nadat de verificatiecommissie aan de bel trok middels een persconferentie over financiële misstanden. Daarbij kreeg de verificatiecommissie ondersteuning van het syndicaat voor onderwijsgevenden, Wie Sastree.
4: Na elk jaar, gedurende dit jaar, de verificatiecommissie wordt ingesteld om na te gaan als betalingen correct zijn gepleegd. En als de verificatiecommissie is ontdekt, is het normaal dat de verificatiecommissie het directoraat, de inspectie, de dokter stelt, waarna wij interne controle vragen om te gaan kijken. Dat is de normale procedure. Dus het spijt ons en het doet ons wel pijn dat de verificatiecommissie zo'n stap heeft genomen om het publiekelijk te maken. Het is een normaal proces binnen de scholen, dat verificatiecommissies worden ingezet. Elk jaar op alle scholen worden verificatiecommissies benoemd om gewoon boeken na te gaan. En te kijken van, is alles volgens de regel gebeurd. Dus dat is het proces. En daarom is het geschreven naar de bond. Omdat de bond het volgens mij heeft aangegeven. En is het geschreven naar de bond. Laat me dit ook direct zeggen. Want we hebben het rapport van interne controle vrijdagmiddag laat gekregen. En het rapport wijst uit. Alle betalingen die zijn verricht. Er bonnen zijn. Dus we kunnen niet praten over malversatie. Er heeft geen malversatie plaatsgevonden op die school. Alle betalingen die zijn verricht. Zijn in de interne controle duidelijke bewijsstukken voor teruggevonden. Wat er wel speelt, is dat er niet altijd conform de procedure de regels van het ministerie is gehandeld. Dus daar gaan wij nu naar kijken van wat is nu, welke stappen gaan wij daarvoor nemen. Maar dus ik moet wel heel duidelijk aangeven, er heeft geen malversatie plaatsgevonden op die school. En ik vind het jammer dat iemand zo door het slijk gehaald wordt en zo genoemd worden, terwijl de bewijsstukken er daar liggen. En ik denk dat als de verificatiecommissie, het probleem dat zij hadden kennelijk is dat ze niet door de stukken konden komen. Maar dan moet je toch wel voorzichtig zijn in het aangeven van wat je denkt dat er is, denk ik. Hoor.
1: We maakten hierna contact met de voorzitter van het syndicaat, Jolanda Kerdijk. Zij plaatste vraagtekens bij de verklaring van Holband.
5: Hij zegt dat er geen vorm van malversatie is teruggevonden. No?
1: Ja.
5: Volgens interne controle. Maar dat het gaat om, hoe noemt hij het, procedurele fouten. Ja, zoiets. En kijk, als je praat over procedurele fouten, kunnen die fouten een vorm van malversatie zijn. Dus ik weet niet waarover hij praat. Dan wil ik een voorbeeld geven. Wat ik denk dat hij ziet als procedurele fout. Tijdens die persconferentie hebben we aangegeven dat er een financieel verslag is doorgestuurd voor het ministerie, toch? Ik denk ergens in maart, hou me ten goede hoor, maar ergens in maart. En de verificatiecommissie is mei gestart met hun onderzoek, weet je, om het financieel rapport zo'n beetje in orde te maken, alles wat hun bevindingen en zo. Maar ze hebben toen gehoord dat er al een financieel verslag is opgestuurd voor het ministerie. En zij zijn helemaal niet op de hoogte gesteld daarover. Dus ik zie dat misschien als een procedurele fout. Misschien weet die meneer niet dat de verificatiecommissie op de hoogte moest worden gesteld en dat ze inzage moesten hebben in dat verslag. Weet je, en dat zij ook hun bevindingen konden meesturen. Het kan een fout zijn. Ja toch? Maar wat ik mij niet kan voorstellen, is dat deze fout is gemaakt en dat de school niet op de hoogte is gesteld. Dus dat de verificatiecommissie van de school niet op de hoogte is gesteld van deze fout. Want waarom komt er een financieel verslag zonder informatie van de verificatiecommissie? Ja toch? Dan moet je aan gaan kijken, wat speelt er? Waarom weten die mensen niks? Wat is de intentie daarachter om dat verslag op die manier door te sturen?
1: Chef verkeer, hoofdinspecteur Rabesh Bandhu deelde met Lim FM de cijfers van het aantal verkeersdoden over dit jaar. Inspecteur Bandhu gaf aan dat het Korps Politie Suriname de verkeerscontroles opvoert om de veiligheid terug te brengen.
6: We hebben nu tot gisteren, vroeg in de ochtend, hebben we de laatste verkeersdoden gehad. En dat maakt dat we nu komen op een aantal van 55 verkeersdoden. Waaronder 46 mannen en 9 vrouwen. En als we die statistieken zo mogen nagaan, ligt het aan het rijgedrag van de bestuurder. Veelal hebben we de politie is al bezig, de politie is dagelijks bezig om de verkeershandhaving te intensiveren en de mensen erop te dwingen om zich te houden aan de naleving van de verkeerswet en regelgeving. Alleen ter bevordering van de verkeersdiscipline onder alle categorieën weggebruikers. Desondanks merken we dat we bij de verkeerscontroles vaak genoeg bleek dat de bescheiden van het voertuig in orde zijn, maar aan het rijgedrag, daaraan moet de politie of de bestuurder zelf heel veel gaan doen om dat op peil te brengen. Dus de reden waarom de politie in aanloop van de komende vakantieperiode met betrekking tot de verkeershandhaving de verkeershandhaving heeft geïntensiveerd.
1: De resultaten van het onderzoek naar de massale vissterfte in de Saramaka-rivier zijn vooralsnog niet bekend. We spraken de directeur van de Nationale Milieuautoriteit van Wessa Geoffrey, die aangaf dat de water- en bodemmonsters naar Frans-Guyana zijn verzonden voor verder onderzoek.
7: Wij hebben wel nu wat resultaten binnen, voorlopige resultaten. Als het gaat om de watersamples, hebben we voorlopige resultaten binnen. De overige resultaten die wachten we nog even af.
1: Jullie hebben de resultaten binnen van de watersamples. Wat zeggen de resultaten?
7: Ja, maar niet volledig. Niet volledig. We hebben de waterresultaten binnen, maar die zijn nog niet volledig, omdat er nog een twee of drie onderzoekendingen nog moeten plaatsvinden. En op basis daarvan hebben wij dan een algehele beeld wat de resultaten dan aangeven.
1: Oké, maar wat zeggen de voorlopige resultaten? Wat zeggen de voorlopige resultaten?
7: Dus dat zeg ik u toch. De andere onderzoek die we nodig hebben ten aanzien van het water moet nog binnenkomen. Als we dat hebben, dan hebben we een compleet beeld. Dan kunnen we op basis daarvan nog een hele goede inhoudelijke conclusie trekken.
1: U hebt aangegeven, de samples zijn naar het buitenland gestuurd. Mogen we weten naar welk land en naar welk laboratorium de samples zijn gegaan?
7: Ja, tuurlijk. De samples zijn wel gestuurd naar Pasteur Instituut in Frans-Guyana. En vervolgens zijn bepaalde dat niet verder geanalyseerd kunnen worden, zijn ze verder gestuurd naar Frankrijk.
1: En wat kost dat de staat Suriname allemaal, of althans de NMA?
7: Dus dit is allemaal gefaciliteerd via het ministerie van Volksgezondheid, PAHO. Die zijn allemaal ingekomen om ons hiermee te faciliteren.
1: In de Nationale Assemblée zijn er ook kritische vragen gesteld aan de minister van Olie, Gas en Milieu over de vissterfte in de Saramaka-rivier. U hoort de volgende leden, Jennifer Vreedzaam en Deu Sherman.
8: Voorzitter, ik zie de minister van Olie, Gas en Milieu niet in de zaal. Ik weet niet, is hij in het buitenland, voorzitter? Voorzitter.
9: De minister van Ad Interim is in de zaal. Ja.
8: Voorzitter, ik heb het over de minister van, Olie, Gas en Milieu, voorzitter. Voorzitter, we hebben vragen hier gesteld in DNA over de vissterfte, voorzitter. We hebben gevraagd naar rapportages van NMA, voorzitter. We hebben die nog niet gekregen. En ik vertik het, voorzitter, om via de pers informatie te vergaren. Ik vertik het, voorzitter. Voorzitter, waar zijn die inspectieverslagen van NMA? Welke procedure is gevolgd, voorzitter? Is de minister geweest naar het rampgebied? Heeft de minister de bedrijven, de goudbedrijven, de mijnbouwbedrijven al in kaart gebracht? En wat is de relatie met Juspol om na te gaan of inderdaad zaken zijn niet goed zijn, voorzitter? Voorzitter, wij zijn al 7 weken lang. 20 juni, kan ik me nog herinneren, was de eerste telefoontje. 7 weken lang zijn we bezig, voorzitter. En het kan niet zo zijn dat we nog praten over vermoedelijk, waarschijnlijk, voorzitter. Voorzitter, ik vraag aandacht hiervoor. En dit is een grove nalatigheid van de minister. En ik vraag, voorzitter, via u. En ik vraag de regering dat dit, voorzitter, dit rampgebied tot een nationale prioriteit wordt verklaard, voorzitter. Een nationale plan wordt uitgezet, voorzitter, hoe we dit gaan aanpakken. Want ik zie dat de minister dit niet aan kan op zijn niveau, voorzitter. Ik vraag aandacht hiervoor.
9: Een milieuramp, ecologische ramp die zich gaat uitmonden in een waarschijnlijke humanitaire ramp. Beide zijn hele serieuze, acute zaken die direct aandacht behoeven. Dus ik weet niet wat de orde gaat zijn als u de president gaat uitnodigen, als wie gaat uitnodigen. Maar ik denk dat er hierop wel direct antwoord moet komen. We kunnen niet wachten en nalaten om de issues aan te halen. En vanuit de regeringszijde, de hoogste leiding van het

0: U bent direct geroepen naar de DNA omdat u de milieuminister bent, maar volgens de taakstelling bent u niet de milieuminister. En mijn vraag is, wie is op dit moment de milieuminister? Want het is nog niet geregeld. Wanneer wordt dat geregeld? Dank u wel.
1: Ja, dan komt de kwestie weer van taakstelling. Ik ben blij dat het steeds naar voren komt. Er is nog steeds geen nieuw staatsbesluit en ik geef dat elke keer aan. En ik handel als minister van Milieu. Ik kan niks anders zeggen. Ik neem de verantwoordelijkheid op me. Ik weet dat ik op glad ijs me begeef. En ik moet inderdaad kijken wat kan ik wel en niet tekenen. Het is een zorgpunt en elke keer vraag ik dat ook aan de, dus inderdaad aan de, met name de president, om dit recht te trekken. Omdat je ziet het nu ook. Eigenlijk had ik niet hier hoeven te zijn. In principe toch? Maar ik ben er wel. Ik ben er wel. Oké.
2: President Jenny Simons heeft samen met een ministerdelegatie, bestaande uit de minister van Olie, Gas en Milieu, Patrick Brunings, en de minister van Volksgezondheid, André Misikaba, een bezoek gebracht aan het dorp Pikisaron, een van de getroffen dorpen door de vissterfte. De districtscommissaris van Para, Patrick Kensenhuis, gaf ons de volgende informatie over het bezoek.
3: De aanleiding van het werkbezoek, u weet dat een paar weken terug we geconfronteerd zijn geworden met de verontreiniging van een deel van de Saramaka-rivier. Waarbij ook de mensen van Pikisaron, maar niet alleen mensen van Pikisaron, ook de mensen van Totikampu, Stantigrong, Haarlem, slachtoffers zijn geworden van de situatie dat ze dus niet konden vissen meer of leven van de visvangst uit de Saramaka-rivier, omdat een aantal dode vissen zijn aangetroffen. Blijkt dat het water, het rivierwater, verontreinigd is en men is daarmee bezig. Dus dat is een ramp. En de president brengt in dit kader een werkbezoek. Ze zal dus een meeting hebben met met de structuren daar in een Pikisaron en omgeving.
2: Ja, hoe moeten wij dit zien? Is het gewoon een oriëntatiebezoek? Ze gaat praten met de mensen daar. Zal dat alleen gebeuren?
3: Het is dat ze zich fysiek plaatselijk aanwezig zal zijn om te zien en zelf aan te horen wat de situatie is en hoe de situatie daartoe is.
2: Ja. En die zei,
3: dus je moet het plaatsen in als een oriëntatie, fysieke oriëntatie.
2: En zal zij alleen komen of zullen er meerdere mensen komen? Denk maar aan de ministers.
3: Ik denk dat ze dus zeker vergezeld zal zijn met een aantal ministers.
2: Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken gaf tijdens het persmoment van de wekelijkse Raad van Ministersvergadering aan dat er ruim 1448 personen van de loonlijst van de overheid zijn afgevoerd. Naar zeggen van de minister wordt hiermee ruim 200 miljoen SRD op jaarbasis bespaard.
4: We hebben geconstateerd dat 2000 zoveel mensen onvindbaar zijn. En we hebben toen een registratie gehouden om ze een laatste kans te geven om zich aan te melden. Van die 2154 waren 39 gekomen. Dus het betekende dat 2000 zoveel niet zijn gekomen, niet zijn bij die registratie gekomen. Dus het traject was dan inzetten om die mensen hun salaris te blokkeren, maar ook ze uit de overheid dienst te krijgen. En ik mag u vertellen dat we behoorlijk zijn opgestoten wat dat betreft. Natuurlijk is het een moeilijke traject. En de overheid moet zich altijd houden aan wetten en regels. Dus wanneer mensen zeggen, blokkeer alles. Je kan inderdaad blokkeren. Maar dan verlies je zo'n rechtszaak. Je moet de procedure in acht nemen. En dat doen we. Van die 2154 en 39 mensen zijn wel geweest. Dus van die groep hebben we op dit moment 1253 salarissen

0: al geblokkeerd. Ja? En dan nemen we mee die groep vanuit Binnenlandse Zaken zelf. 172 salarissen zijn ook geblokkeerd. En die groep van geestelijke, zoals ik had aangegeven, op die zitten we op 96. Dus het komt erop neer dat in de afgelopen maanden we 1448 salarissen hebben geblokkeerd of mensen uit die overheidsdiensten hebben gehaald.
1: Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen is tijdens de Raad van Ministers ingegaan op de ontstane situatie te Sarakreek. In het volgende fragment hoort u meer.
2: Kijk, ik kan praten over mijnbouw. Waarover u het heeft, waarschijnlijk heeft te maken met een stukje verantwoordelijkheid van de justitiële autoriteiten. Ik weet in elk geval op welke concessie, zoals we dat in de volksmond noemen, welk mijnbouwrecht, het een en ander zich heeft afgespeeld. Het gaat de concessie van het bedrijf, als ik het goed heb, Sarakreek Resources. Het is een mijnbouwrecht dat bestaat sinds eind jaren 80, begin jaren 90. Door zoveel regeringen zijn gekomen en gegaan, altijd verlengd geworden. De concessie waarop de heer Lipousam toen bezig was. Dus op dat mijnbouwrecht is het gebeurd. Ik kan praten over de mijnbouwactiviteiten. Maar als u specifieke vragen heeft over de arrestatie en vrijlating en dat soort dingen, ik denk dat de minister van Justitie en Politie daarop zou kunnen ingaan. Er is een mijnbouwrecht. Die mijnbouwrechthouder is actief. Maar op die concessie heb je ook heel veel illegalen die bezig zijn. En op een gegeven moment weet ik dat er sprake was van een veiligheidsdreiging. Trouwens, eerder dit jaar is die ondernemer ook beroofd geworden, heeft hulp ingeroepen. Maar goudconcessionarissen moeten voor hun eigen veiligheid zorgen en dat gebeurt overal in het binnenland. Het overgrote deel van de goudconcessionarissen die zorgen ervoor dat ze wel security hebben.
1: Henk Fraser is afgelopen week aangesteld als de nieuwe bondscoach van het Surinaams nationaal elftal, Nacho. Fraser, die zelf topclubs in de eredivisie heeft getraind, heeft nu als primaire taak het wereldkampioenschap van 2030 te behalen met Suriname.
3: Niet zo onbelangrijk is denk ik ook de spelers. Ik heb een bepaald traject mee mogen maken. En geloof me, ik kan heel veel spelers benoemen die zo trots waren om het shirt te dragen, om voor Suriname uit te komen. En ik heb te veel meegemaakt dat we denken in Nederlandse Surinamers of Surinaamse Nederlanders. Ik heb zelfs een jongen als Fase gezien, die ik van dichtbij meegemaakt heb bij de club. En die zo bizar, bijzonder vond om voor dit land uit te komen. Dat kan ik jullie eigenlijk niet beschrijven. En dat geeft mij aan dat we, als wij trots zijn op het embleem, als wij trots zijn op het logo, trots zijn op het land, elkaar gaan helpen. Want wij willen heel graag vermaken, zoals mijn voorgangers dat ook hebben willen doen. Er zullen wedstrijden zijn waar we dat misschien niet kunnen brengen. En dan hebben we de steun nodig. Dus ik denk, de mensen die hier al zitten, de mensen dadelijk in het stadion, wij als spelers, staf en de mensen die ons nauwlettend in de gaten houden, Brian, daar gaan we ons stinkende best in doen. En nogmaals, ik ben er heel erg blij mee, heel erg trots, heel erg vereerd. Ik heb nog niet heel veel mensen kunnen vertellen dat ik deze stap mag maken. En nogmaals, voor mij voelt het heel erg als... Ik zal niet zeggen, de cirkel is rond, daar hebben veel grotere trainers benoemd. Maar ik ga niet ontkennen dat vanavond ik een lekker drankje ga doen, omdat ik meer dan geregeld thuis mag zijn. Ik ben trots op mijn werk in Nederland, Maar ik denk dat niemand in Nederland mij kan ontnemen het gevoel van trots om hier te mogen zijn. En nogmaals, ik begrijp echt oprecht dat ik me moet bewijzen, zoals mijn spelersgroep zich dat dadelijk zal moeten doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij er alles aan gaan doen. En ik hoop echt op de steun van een ieder.
1: Advocaat Karel Hockahin heeft op 15 juli een brief gestuurd naar de procureur-generaal om haar te vragen wat de stand van zaken is met betrekking tot de gedetineerden die gratie hebben gehad van de president. Het gaat in deze om een groep van meer dan 100 gedetineerden die vorig jaar november en juli van dit jaar gratie hebben gekregen. Echter is dit nog niet ingewilligd door de procureur-generaal.
4: We hebben dus in de brief de PG gesommeerd om dus over te gaan tot het uitvoeren van die gratie van de president. Oh, u bent er, een moment. Van de president. En de PG moet binnen een hele termijn dus dat doen. En dat is nog steeds niet gedaan. En wat we kunnen doen is dus dat ik dan een collega ga aanspannen tegen de procureur-generaal. Alleen zo kunnen we haar bewegen, bewegen om dus met een dwangsom eraan verbinden, dat de PG dan haar werk doet zoals het zeg maar gedaan moet worden. Ja, nogmaals, de PG kan ik begrijpen dat ze onder druk werkt. Ik kan ook begrijpen dat het om heel veel gedetineerden gaat. Desalniettemin, ja, behoort zij binnen de termijn een aanvang te maken met die gratieverzoeken materialiseren, uitvoeren. Ja, ze moet een aanvang ermee maken. Maar ze heeft nog steeds bij de gedetineerden van Santo Boma is er nog geen aanvang gemaakt met de uitvoering van de gratie van de president. Dus het rest mij alleen maar om dus dan te wachten op morgen. Dus die hele story... gaat namelijk over het verschuiven van die VI-datum naar een eerdere datum. Dat is die interpretatie die bij de mensen dus zeg maar problemen geeft. Maar als je naar die wetgeving kijkt, als je kijkt naar wat de wet zegt, dan moet die VI-datum worden verschoven naar een eerdere datum. Dus als iemand VI zou hebben op 30 februari en met die gratie, dan wordt zijn VI-datum een eerdere datum, zeg maar januari of zo. Snap je? Dus zo moet je het zien.
1: Ambassadeur Ashna Kanhai heeft in Bakkanatori erop gewezen dat Suriname nauwkeurig te werk moet gaan met het ratificeren van het grensprotocol met Frankrijk. Om specifiek te zijn met Frans-Guyana. Volgens Kanhai is slechts ongeveer 2/3 deel van de grens opgenomen in het akkoord. Zij vreest dat er een soortgelijke situatie als die van Tigri kan ontstaan.
5: Ik vond het belangrijk om vandaag toch even hier te zijn en de aandacht te vragen dat wanneer we praten over de grenzen van ons land, dat we wel moeten beseffen dat de oostgrens van ons maar voor een derde ongeveer vast is gelegd. Zo heeft de kolonisator ons verlaten. En niet anders. En nu zijn we dan zover in 2021 gekomen om een verdrag te maken. Ik zal mijn persoonlijke mening over het verdrag niet vertellen vandaag. Maar ik heb wel een aantal zaken waarvan ik denk, misschien moeten we dat wel meenemen. En dat is, wie is verantwoordelijk, of wie is het orgaan waar we naartoe gaan, de instantie waar we naartoe gaan, wanneer er bijvoorbeeld er een verschil is van mening, of wanneer er een overtreding is van het verdrag. Daarin is in het verdrag niet voorzien. Weet je? En hoe moet die geschillenbeslechting plaatsvinden als er een geschil is? Ik zeg dus dat we, wanneer we gaan overgaan tot ratificatie van het verdrag, waarin eigenlijk de markering van de Lawa als grens, toch? En wat is ook nog gehanteerd? De equidistantie, dus het midden van de Lawa eigenlijk, is in dat verdrag van 2021 aangewezen als te zijn de grens, dan zou ik zeker even kijken naar evaluatiemomenten, omdat er is gebruik gemaakt bij het vaststellen van deze grens, is er gebruik gemaakt van digitale coördinatiepunten. En dat heeft te maken met eigenlijk de buigingen en de loop van de rivier. Weet je, er zijn eigenlijk heel veel wat men noemt krullen in die rivier, in de Lawa.
6: Dus dat verdrag is niet waterdicht?
5: Ik denk het niet. Ik denk en ik vind ook belangrijk dat we nu een voorbehoud maken en zeggen, we gaan niet over de bronnen van de Lawa twisten.
6: Mm.
5: Want wij zeggen dat uiteindelijk die rivier, die de Marowini, de grens is. En dan moeten we niet op een moment krijgen dat de Litani de grens is. Want dan hebben we hetzelfde als wat we bij Tigri hebben.
1: Sherwin Fallis, de directeur op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, lichtte in gesprek met Lim FM toe hoe het ministerie de dienstverlening naar burgers toe probeert te verbeteren. Gelijk daarbij geeft hij aan dat het ministerie momenteel bezig is om het bestand van sociale uitkeringen op te schonen.
7: De afgelopen periode heeft u gemerkt dat dat mensen op social media klaagden dat ze uit het bestand zijn gehaald en die hebben niet ontvangen, dat hebben niet ontvangen. Wat wij hebben gedaan is dat het systeem aan de hand van de criteria's, met name bij KKV, automatisch bijvoorbeeld mensen die onder 21 zijn of mensen die gehuwd zijn, etcetera, waarbij beide partners kregen, is dan in het systeem verwerkt, waardoor het systeem automatisch de mensen weghaalde. Dat is één. Twee, doordat dat niet goed gecommuniceerd is geworden, en daar doen wij onze verontschuldigingen voor, doordat dat niet goed gecommuniceerd is geworden, zijn de mensen die gedupeerd zijn geworden, als het ware, teleurgesteld geraakt en boos geworden. Wat hebben wij gezegd? Van luister, van sociale zaken luister. Wij gaan eerst naar de belanghebbenden kijken. Zijn ze inderdaad mensen met een beperking of zijn het mensen met zwakke huishouden? Zijn ze inderdaad gehuwd? Zijn ze inderdaad hoofd van een gezin? Oké, als u dat bent of u bent dat, dan gaat u geen KKV krijgen. Maar die communicatie, daar zijn we nu mee bezig, zodat we dat goed communiceren met de doelgroep.
1: De stichting Amazone Markt Suriname onder leiding van mevrouw Yosine Alumatoke heeft de rechtszaak tegen de president gewonnen. De stichting Amazone Markt kon zich niet verenigen met het besluit van het kabinet van de president om de organisatie van Inheemse Dag 9 augustus toe te wijzen aan Stichting Apache en stapte hierom naar de rechter. Raoul Suedo, de voorzitter van Stichting Apache, wist Lim FM meer informatie te geven over de nieuwe ontwikkeling in deze zaak. Zo wordt de Palmentuin nu in tweeën gedeeld.
8: Wij waren niet in een rechtszaak, dus niemand zou ons moeten benaderen, want wat is gewonnen? Dat vraag ik me af. Ik bedoel van er is toegezegd, zoals ik het heb vernomen, is er toegezegd dat de mensen een stuk in de Palmentuin kregen om ook hun activiteiten te doen. Toch? Maar ik bijvoorbeeld, ik weet niet waar het eigenlijk om gaat. Voor ons is belangrijk dat wij als vergunninghouder en degene die eerst hadden aangevraagd, toch, de hele tuin hadden aangevraagd. Het was wel belangrijk voor ons dat er een duidelijkheid kwam in die communicatie. En dat is ook geschied, want zo hoort het. En wij hebben natuurlijk ook, we hadden er geen moeite mee dat mevrouw Aluma een stuk in de tuin kreeg. Het moet wel duidelijk zijn wat is, toch? Dus om duidelijk te stellen, ik ga gewoon praten over mijn organisatie. Als je vanuit Combi komt, toch, vanaf die eerste goed vanuit Combi, toch, vanaf die eerste goed, is het heel complex naar voren tot de hoofdingang. Daar gaan wij dus onze activiteiten ontplooien. Begrijpt u? Dus alleen de laatste strook, daar is dus niet van ons om te organiseren, maar vanaf die Massasa Palmetuin, vanaf Tico Income B, a eerste gotro zei kisi per de trio op de tenti, vanaf apis dat ik gona visseef voor een kabinet, links en rechts, a heer visie gedeelte speeltuin, pa podium de, a heer gedeelte dat die apache o doeding activiteiten voor ding. Toch? Dus apis dat die, ja, ik heb toegestemd dat no, samenwerking, maar ik bedoel van, if als we gaan trafasi, dat unie nog maar bemoeien aan apis dat die, want met dat kette wel iets, unie nog bij abwaar rechtsakt die voor unie.
1: Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, benadrukt dat buschauffeurs die roekeloos rijgedrag vertonen, aangepakt zullen worden. Volgens Fernie Prior, directeur op het ministerie, wordt de mogelijkheid ook bekeken om de politie de bevoegdheid te geven om busvergunningen in te trekken.
9: De vormen van roekeloos rijgedrag dat veel voorkomt bij deze route is het rijden op het fietsenpad, haatrijden, allerlei gevaarlijke manoeuvres uitvoeren op de weg, waardoor je kan zeggen het leven van de passagiers in gevaar kan komen. Wat de reden kan zijn, is ik denk er is een soort hosselcultuur bij de chauffeurs op de route PL. Ik denk dat het ook misschien te maken heeft met het aantal busvergunningen dat zijn uitgegeven op deze route. PL heeft de meeste busvergunningen. Dus ik denk blijkbaar, iedereen probeert dan zo een beetje te hosselen. Dus dat zij hun bussen kunnen vullen met passagiers vandaar. De maatregelen dus die het ministerie neemt dus om deze, om dit gedrag te voorkomen, is sowieso wanneer je bent betrapt op roekeloos gedrag, word je geschorst. De kans groot dat je wordt geschorst voor de eerste keer. De tweede keer kan je weer worden geschorst. En de derde keer is de kans groot dat jouw buschaufferskaart wordt ingetrokken en mogelijk ook je vergunning. De afgelopen periode hebben we dus gesprekken gehad met de politie, ook met het ministerie van Justitie, hoe we samen kunnen werken. Je begrijpt, de politie is ook verkeershandhaver, om het zo uit te drukken. Maar ik denk dat ze bepaalde bevoegdheden missen als het gaat dus om de buschauffeur, zoals bijvoorbeeld het in beslag nemen van hun vergunningen en buschauffeurskaart. Dus de bedoeling is dus dat we de politie zeg maar die bevoegdheid, die toestemming willen geven om dat ook te kunnen doen.
1: De woordvoerder van het Korps Brandweer Suriname, Olten Pinas, attendeerde de samenleving om extra voorzichtig te zijn in de grote droge tijd met brandveiligheid. Wij brengen u het volgende fragment.
10: Ja, als we kijken naar de droge tijd, de beste manier om de samenleving zich kan voorbereiden, is om te luisteren naar de boodschap van de brandweer. Gisteren hebben we een woningbrand gehad, waarvoor we net spraken. De oorzaak is nog niet bekend, maar naar zeggen van omstanders is men gewend daar veel te branden. Maar ik wil niet te veel op ingaan, ik wil het onderzoek niet bemoeilijken, maar gezien het weer zijn de meeste mensen bezig er schoon te maken. Men gaat dan veel branden en vaak loopt het uit de hand. Dus laten we daarmee beginnen om te luisteren naar de boodschap van de brander om helemaal geen vuil af te branden. Het is helemaal verboden. Niet in een kuil, want zo'n vraag ben je, maar meneer, ik doe netjes in een kuil of in een vat, of langs de straat, op de berm. Het is gewoon verboden. Het is gevaarlijk en ook niet goed voor de gezondheid.
1: Ja, En heer Pinas, ik weet nog, vorig jaar hebben wij begrepen van de brandweer dat er niet meer zal worden uitgerukt voor grasbranden en of vuilbranden waarbij woningen niet in gevaar zijn. Is dat nog steeds van kracht?
10: Ja, dat is nog steeds van kracht. We rukken wel uit naar gras en vuilbranden. Maar er moet gevaar van woningbrand aanwezig zijn. Wat doet de gemeenschap nu? Voor een heel kleine grasbrand of vuilbrand, die je zelf met de voeten zou kunnen betrappen, belt men de brandweer op en men geeft aan dat er 3 woningen in gevaar zijn. En het al is overgeslagen naar 1 van de woningen. En als ze ter plaatse komen, dan zie je een heel kleine vuilnisbrand. U begreep dat het lastig is. Omdat te voorkomen slijtage en onnodig uitrijden, hebben we wat extra, manschappen ingezet. Bikers, die gaan elk jaar de straat op. Maar we hebben ons bikersunit wat uitgebreid. En die gaan dan preventief, zowel repressief optreden hoor.
1: In de maand juli zijn er ruim 22 zelfmoordgevallen geregistreerd. Dit nieuws heeft grote delen van de gemeenschap geschokt. De onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, Raj Yannanan Singh, die van huis uit psycholoog is, zei in Bakanatori dat een van de beste manieren om zelfmoord te voorkomen is door te praten over problemen waarmee men zit.
11: Het is inderdaad aan de hoge kant. Het valt me ook op dat in 2024, je in de maand juni, bijna ook net zo'n situatie hebt gehad. Hè? Waarbij ook net zoveel suïcidale gevallen er zijn geweest. Kijk, je moet bedenken dat in het jaar we rond de 200-300 pogingen wel eens krijgen. Althans, wat aangemeld wordt. Dus er zijn er nog veel meer. Maar als je dit is aangemeld, dan weet je het niet. Maar het is gemiddeld 200-300. En je zit tussen de 8 en de 12 suïcides per 100.000. Dat wil zeg maar de Wereldgezondheid Raad de cijfers een beetje doorgeven, de WHO. En andere liggen rond de 16. Bij ons was het al over de 20. En natuurlijk moet je goede statistieken hebben om te kunnen weten, is in Nikeri inderdaad veel hoger dan Paramaribo of elders. En hoe gedifferentieerd is dat? Maar het is, het blijft hoog. En ja, ik begin het idee te krijgen alsof wij in Suriname veel minder toleranter aan het worden zijn. Dat we soms veel te snel impulsief willen gaan handelen. En ik weet niet waarom de hulp die wel zo aangeboden wordt, waarom men niet zo makkelijk die hulp wil opzoeken. En de hulplijn is natuurlijk zoals iedereen die kent, je gaat naar de huisarts. En de huisarts is wat dat betreft wel makkelijk te bereiken. Je geeft aan wat het probleem met je zit en die wordt dan doorverwezen. Maar begin alvast te praten erover en dat lost veel meer op. Elke keer dat je erover praat, haalt het wel een stukje van die emotie eruit, die emotionele lading die dat ding heeft. Hè. Praat erover en anders is het gewoon professionele hulp.
1: De voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Revelino Eijk, zit wederom in de race voor het voorzitterschap. Eijk, die de groep De Vernieuwingsbeweging leidt, hoopt de verkiezingen van de enige andere groep in de strijd, groep De Haan, te winnen.
12: Je moet weten, vroeger was Kootman na 10 jaar en meer dan met de inwarrang. Vooral in bepaalde stuitrangen. Wij hebben gezorgd ervoor dat die mensen werden hersteld. Met natuurlijk de bedoeling, ook al had je die opleiding nog niet gevolgd, gewoon vanwege het feit omdat die overheid niet in staat was om op tijd die opleiding te verzorgen, dan moet je die mensen alvast bevorderen. Natuurlijk moest het KPS dan die mensen op tijd de opleidingen weer aanbieden. Maar ook een heleboel andere rechtspositionele zaken hebben wij weten te doen. En waarom mensen wederom op ons moeten stemmen, Cliff? Kijk, dit alles en nog veel meer wat we hebben gedaan, hebben wij niet gewoon gedaan. We hebben het gedaan met, en zo noemen we het, hè, kennis, kunde en karakter. Wij zeggen, wij kennen het, toch? Het is een samenhangsel, kennis, kunde en karakter. Je moet het kennen, je moet het kunnen en je moet ook het karakter hebben
6: om het te kunnen doen.
12: Om het te kunnen doen, toch? En wij hebben altijd getoond dat wij dat karakter hebben. Wij hebben dat leiderschap, wij hebben die daadkracht om gewoon bijvoorbeeld aan welke korpsleiding daar ook zit. Als we je moeten zeggen, je bent fout, dan ben je fout. Als je afgelijk, dan heb je gelijk. Als het nou de minister is, we hebben het ook gezien bij de vorige minister. Op een gegeven moment, de Ushitak bepaalde zijn Noma City, hebben we ook gezegd van, hey, wij gaan niet verder met u. Wij gaan het vertrouwen niet opzeggen. Ik weet niet of je het nog weet. 4 jaren lang hebben we niet met de vorige minister gesproken. Alles ging rechtstreeks via die president. Toch? Wij hebben gezegd, die daadkracht hebben we. We hebben een fondering gelegd de afgelopen 10 jaar, Cliff. Wij weten hoe stevig ons fundament is. En we weten wat wij daarop kunnen bouwen. Wij weten dat wij niet een laagbouw daarop gaan bouwen. Dat we bouwen een high-rise pot naar tap. Toch? En vandaar dus dat wij zeggen aan onze mensen, wanneer u gaat stemmen 15 augustus, moet u in elk geval ervoor zorgen dat u uw eigen belang ten eerste voorop stelt. Want wanneer je een bondsbestuur kiest, Cliff, is het niet voor 5 dagen... 5 weken, 5 maanden. Het is voor 5 lange jaren. Wanneer je een bondsbestuur daar zet, dat niet deugt. Toch? Dat in een poring.
1: Tot zover het nieuws op de zaterdag. Bedankt voor uw aandacht.

0: If you want a professional junta, na improser im deniman. If you ready for start na a new stable job. If you ready for rock up the PG bedrijf na a ambassade. If you ready for the man city Comoro Hinkwa opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners, na a de moro nyung tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de

Wijnestraat 23 bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 1 augustus, à la condresoep met rund, masala bang bang, sperrips uit de oven met aardappel en gevulde sopropo. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247, take-out only, restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Het is vandaag vrijdag 31 juli, de laatste vrijdag van de maand. Goedenavond, lieve luisteraars. Het weekend heeft zich weer aangemeld en jij bent natuurlijk nog lekker afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Ik ben Salfana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie en productieve week achter de rug hebben. Ik zei het al, het is vandaag vrijdag en dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. En jullie weten het, in dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokoes op dit moment in Swedish Ranang te horen. Heb je net aangeschakeld, welkom erbij. Luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Laten we nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Lim Radio. Voordat wij van start gaan met de lijst van deze week, weet je dat wij altijd eerst even een recap doen van de lijst van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week kwam nieuw binnen op nummer 10 Coca Body van Frenna O'Deal en Wizkid. Op nummer 9 hadden we Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly, Girl Next Door. Op nummer 8 Let Me Be van The Second Voice. Op nummer 7 stond Ira Star met Tornado. Op nummer 6 stonden Valiant en Shensia met My Turn. Op nummer 5 hadden we Is It Love van Tyla. Viga Luga en Nano stonden op nummer 4 met Two Face. Op nummer 3 hadden we Frenna met Starlife. Nummer 2 was Kankan 3 met Konami. En onze nummer 1 van de vorige week was Psycho met Checkmate. Dat was even een herhaling van onze top 10 van de vorige week. En wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, dan moet je gewoon lekker blijven luisteren.
3: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Het is nu dan echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week. En we starten zoals altijd met plek nummer 10. Ook deze week hebben wij een nieuwkomer op de lijst en het is eentje van Pareltje en het heet Crazy For You.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Ja, een echte love song van deze parel, of van pareltje. Ze komt nu binnen op nummer 10 met Crazy For You. De vorige week kwam deze...

0: Dat is onze nummer 9 van deze week. Frenna, Odile en Wizkid met Coca Body.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Ze stonden op plek nummer 4 de vorige week. Deze week gaan ze maar liefst 4 plekken achteruit en staan op nummer 8. Ik heb het over Bigaluga en Nano. Deze week op nummer 8 met Two Face.
2: You know, so if you got a partner who stop hanging with you, don't think he ain't talking about it. Don't think it's just, oh man, I ain't talking to him in a minute. We good. No, he talking about
3: it. Yo, Nano. 8.

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. Yo, hurry, pick up your goddamn self now. Two gangster focus.
1: Yo, girls, I put the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: The music just feels so good. You're on to number one.
4: Dat is onze nummer 8 van deze week. Two Face van Bigaluga en Nano. Deze jonge dame staat voor de derde week op nummer 7. Ik heb het over Iris Star met Tornado.

is onze nummer 7 van deze week, Tornado van Ira Star. 91.7 Lim FM, je bent nog lekker afgestemd en je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10. We zijn inmiddels beland bij plek nummer 6 en ja, deze pokoe gaat 2 plekken vooruit. De vorige week op nummer 8, deze week op nummer 6. Ik heb het over The Second Voice met Let Me Be.

0: Vibes. The music just feels so good. You're on the number one.
1: That is on the number 6 van deze week. Let me be van The Second Voice. My Turn van Valiant featuring Shensia gaat ook een plekje vooruit. Staan deze week op nummer 5.

Dat is onze nummer 5 van deze week. My Turn van Valiant featuring Shansia. Zo, deze gasten stonden 2 weken lang op nummer 2. Helaas gaan ze deze week 2 plekken achteruit en staan op nummer 4. Ik heb het over Kankan 3 met Konami. MUZIEK

0: Dat is onze nummer 4 van deze week, Konami van Kankantri. We zijn intussen beland bij de top 3, maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10, nieuw op de lijst, Pareltje met Crazy For You. Op nummer 9, Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. Op nummer 8, Bigaluga en Nano met Two Face. Op nummer 7 staat Iris Star met Tornado. Op nummer 6, Let Me Be van The Second Voice. Op nummer 5, Valiant featuring Shensia met My Turn. En op nummer 4 hebben wij Kankantri met Konami. Dan gaan wij nu lekker verder met de top 3 van de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM. En wie is onze nummer 3 van deze week? Nou, hij is niet vooruit en ook niet achteruit gegaan. Stationair op nummer 3 deze week, Frenna met Starlight.
1: 1, 2, 3.

0: Dat is onze nummer 3 van deze week, Star Life van Frenna.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Zo. Tyla maakt een enorme sprong vooruit. De vorige week stond ze nog op nummer 5. Ze gaat 3 mooie plekken vooruit deze week en staat op nummer 2 met Is It Love.
2: Nummer 2.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week. Is It Love van Tyla. Ja, het blijft altijd een spannend moment wanneer ik jullie moet vertellen wie wij op nummer 1 hebben. Nou, hij is tot op dit moment onverslagen, want voor de 3e week staat deze meneer op nummer 1 op de Phenomenal Top 10. Ik heb het over niemand minder dan Psycho. Hij staat deze week wederom op nummer 1 met Check Me.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterburg.
4: Number 1.
5: Number 1.
6: En hier is hij dan, nummer 1.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de derde week op een rij. Psycho met Checkmate. We hebben deze week een nieuwkomer op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook 1 pokoe uit de lijst is. Uit de lijst deze week Machine Gun Kelly featuring Wiz Khalifa met Girl Next Door. Ze stonden in totaal 8 weken op de lijst. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op Lim. En als je deze aflevering gemist hebt, geen nood. Vanavond

0: 91.7.
1: Oké.
2: Rattan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, Safety Through Innovation.
4: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 1 augustus, à la kondresoep met rund, masala bang bang, sperrips uit de oven met aardappel en gevulde sopropo. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247, take-out only, restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
5: Hier hoor je het anders en beter.
6: Bofu Sabi, ala satra bakana, na Lim FM, kulturu leri. Vanaf tuyuru, we leri fumakandra.

0: door die Arkiman Fulim FM. Mijn naam is Cher Hooghout en ik ben Baka na Pistori voor Kulturu Leri. Kulturu Leri, ik ben Sabi, na een programma PW Tak Abra Kulturu. En in Sranang, wat moro kulturu, wat uno apuang, wat moro smasaitanja na een differente kulturu. En today, we up one spesrutus ma wa umas ma wa misi sa doro ina studio DC fukongi atori nangami abra akulturu fu de foswang sabetang tapadoti sawekar Suriname. Lek fau bes sabi da ina lasa programa brada der geldorop bende e ubetak furu abra akulturu fu ding krioros ma. En furu kadoro si furu sami no be sabi serefi furu sam bem sabi en pemi be man put mi koni mi puting mi sitak ek u geniet fu aflevering disi en mi de seker tak u geniet fu atra aflevering disi ina aflevering disi mi abi amisi misi Harriet Frimsam Yuruya. En temetaki abra a misi disi, da metaki abra de ingi brada nanga sisa fu unu, nanga den tam presi, nanga alasanif ding sa ego abra kulturu. Dus bij deze, mevrouw Harriet Frimsam Yuruya, heet ik u welkom in de studio van Kulturu Leri.
1: Ja, ja. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Mevrouw Hoogwoud.
0: Ja, mevrouw Hoogwoud.
1: Ik groet ook iedereen, de luisteraars, heb ik begrepen, want het is een radio-uitzending.
0: Ja, radio en kijkers hebben, want het was in live.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oké, nou, dat is een verrassing. Maar, oké. Miwantaki dan Grantangi, die Mikisa gelegenheid, voor contact met Chintori.
0: Ja.
1: En laat me alvast van tevoren zeggen, Anouan in beretori, zodanig.
0: Ja.
1: Maar ano alla bere, ano alla sane mi magtaki.
0: Ja.
1: Respecti fasi.
0: Natuurlijk.
1: Informatie uitwisselen.
0: Ja.
1: En sande van nodo. Tratori daim abi toestemmen van
0: natuurlijk,
1: nodo.
0: Natuurlijk.
1: Nou, no, mi ab toestemmen, ja, met actie, tak na want to bigisma.
0: Mooi zo.
1: Maar, hij is gelimiteerd.
0: Natuurlijk. Nee, met taki grand taki taki door in een studio voor gieden tori die zijn aan mij en natuurlijk alles aan we doen aan alle specifatie en tori zijn mag voor taki en tori zijn nog mag voor taki dat die wel die gie hoe antralisi en natuurlijk alles aan sa we tak ja zo na fu akoni fu misi fried sam yoruya en we tak en tangi taka doro tide en wo apwa hoe wa sweet. In Nederlands toch op het dak een kleine babbel met elkaar.
1: Ja, een kleine open babbeltje.
0: Met elkaar.
1: Met elkaar. Had je van nodig?
0: Ja.
1: Op die manier leren we elkaar kennen.
0: Natuurlijk.
1: En had je van nodig dat in wan Libi Makanda zoals Suriname,
0: ja.
1: Dat we sabi in feite, suma elip na wisi, na baka na visi.
0: Ja, voor mijn begrip, u schreef je aan de trouw aan moro, betreft voor mijn lip, like sweet, sweet, sweet fasi na nga makandra.
1: Na saade.
0: Na saade. Oké. In a programma die si wetak chin Serenantongo, maar wetak tu Nederlands angap chin Ingris tongo. Dus ik kan vier i vrij if i want taki in i Nederlands tongo anatrobi. Wanneer we het hebben over de geschiedenis van Suriname, begint het niet bij de koloniale tijd. Heel veel mensen denken dat het bij de koloniale tijd begint, maar het begint al voor de koloniale tijd, want Matulibis ma betanja sokba. En aningsa un kondrekisi Suriname, ano bending Suriname eti. Abe apantraning, abe jersaning, ma ano aning dati abe abi. En nading inheemse begi a kondre a doti pede betang, de beging aning Surin. Wat komt
1: Surinam.
0: Yes, Surinam. En mi want ta kwam tjinso abra atori dati. Sa yu ma verteer mi abra at pistori dati. Sa yu de bekaring Surinam en sang Surinam ben beteken eigenlijk?
1: Wel, voor begin atori disi dat mi moest dat eerlijk taki. Mm-hmm. Unu tori, dus een heemse tori.
0: Ja. Yeah.
1: San wi leri fu den bigisma tjinso.
0: Ja. Yeah.
1: Nanga Savilesi sa trasma scrivi over ons. En le fai taki na na favileri nen geschreven geschiedenis over de Surinen.
0: Yeah.
1: Maar a culturu fu inheemse volken is niet bekend met het schrift. Sa usabi na overdrag, orale overdrag. En isabi je grokon, je de srapu. Maar als srapu op zouan de gawan zee dat er zijn nee kombakken. Dus we kunnen niet met zekerheid zeggen, maar ik kan u wel zeggen dat uit onderzoek door mijzelf ook is gebleken.
0: Yeah.
1: Dat bijvoorbeeld in het Surinaams Museum en er is een stuk geschreven in een boek dat artefacts, dus voorwerpen, daar liggen die geschonken zijn door Surinen.
0: Oké.
1: Dat is de eerste schrift dat ik heb gelezen. Yeah. Ik moet verder gaan onderzoeken.
0: Oké.
1: Dus zo is het. Maar, atori interessant, dus mijn begin eigenlijk zo. Ja, hè? Mijn schrift heeft in het Nederlands.
0: Ja. Yeah.
1: Want telis en bakken, dat je dacht, hé, als aan dat die aan de toemse zuiver, ja. Dat je verandering toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat is een werk en een heel interessant werk.
0: Ja.
1: Want zo verbeteren we corrigeren en we leven en wonen alert.
0: Ja, ja.
1: En spreken ook, bewust. Dus dat na een basis alleen zijn. Als de schrift heeft niet, het jari, en daarmee wat tegen, dan smaakt dat zijn in een verstand, kan die kapitein in wat vraag.
0: Yeah.
1: En dan want misschien het idee, of want daar is ons dat hij.
0: Yeah.
1: Maar ik heb in grote lijnen dus uitgezet om bepaalde begrippen te verduidelijken.
0: Yeah.
1: En daarmee schrijft hij atori dit zo. Me beginnen want je inleiden want me moest eigenlijk zijn fouet akatori.
0: Natuurlijk.
1: Nee, op 9 augustus zal de wereld herdenken dat er mensen zijn die als gevolg van onmenselijk gedrag van anderen onmetelijk veel te lijden hebben. Deze dag 9 augustus heet Internationale Dag van de Inheemse Volken in de Wereld. Zo moet ik beginnen op het zo dat ik dit zie. Want zou je dat ik dan zou of verstaan toe. Deze mensen die als het ware hun leven onder het juk van anderen moeten doorbrengen en daardoor veel te lijden hebben, zijn ook in ons land Suriname te vinden. Dit radiogesprek zal vandaag de schijnwerpen op deze mensen richten. Dus weet ik wat mooi te horen, hè, mevrouw?
0: Ja, ja, zeker.
1: Wel, wie zijn deze mensen? Wij looken in ons. Wat is er gaande in ons huis? Lieve mensen, wij hebben het over de eerste volken. De inheemse volken van ons land Suriname. De bedoeling van dit radiogesprek richt zich op een educatieve tour, zodat u meer over deze mensen, die ons eigen mede-Surinamers zijn, beter gaan leren kennen. Beter gaan leren kennen.

0: Surinaamse mens voortgebracht. Geschiedenis van de Surinaamse mens leert dat historisch gezien de maatschappij waarin wij thans wonen en leven twee momenten bestaan die niet vergeten mogen worden. Het betreft de inheemse maatschappij dat sinds begin der tijden bestaat en als van oudsher al zodanig ook functioneert.
1: Ja.
0: De andere maatschappij bestaat sinds 1650, maar functioneert vanuit onder andere wel, het is nou een pis eerlijkheid.
1: Ja, ja, ja.
0: Baka tongotak anarchie. Dus een toestand soms weer virilig, uno ableider in akondri. Nee. En daarmee vindt ik ook toe dat een toestand soms ai konleki weer bedrijf, vriendjes, politiek in plaats van tjara akondri, tiri akondri, na alles maar die den in zee op een rechtvaardige manier. En als we mek fout, una trobi. Maar we moeten bij zijn. We moeten meegeteld worden. Daarmee kan dat die nepotisme. Dus ik hoop dat aan het true. Dan wang. Biki wang kan contacten. Wel, isabi. Aan het zo ade. Maar ade trafasi dus. Woord je den wantra. Nee. Wantra begrip. Maar aan ons bewijs dat werkelijk aan het zo ade. Dus dit is nou alleen voor Atori. De inheemse cultuur heeft intussen bewezen onmetelijk en onvervangbare levenswaarde en bestaanszekerheid ten behoeve van het bestaan van mensen te bezitten. Deze waarden en bestaanszekerheid zijn vandaag de dag even valide in het bestaan en leven van de totale mensheid. Lespiki Arkiman. Bespreken wij inheemse volken van Suriname, ontkomen wij niet aan het totaal beeld van de maatschappij en haar vanzelfsprekendheid. Dat want taki uno kan tak over wans manena oso. Zonder of meer den trawan die erbij horen. Dus zo moet je alleen voor a tienso presentatie die zie. Kortom, we richten de schijnwerper op de eerste volken, dan wordt dan ook mede gericht op de Surinaamse mens. Omdat wij allen deel uitmaken van het geheel, namelijk het land en de samenleving. In feite bespreken wij dus onszelf, of anders gezegd, wij stoppen onze handen in eigen boezem. Dat is de geest van deze radiopresentatie. Laten wij iets waardevols, zinvol en leerrijk van maken.
1: Helemaal goed.
0: Oké.
1: Met dat alles gezegd, dat was een mondvol. Heel hartelijk dank daarvoor. En ik val gelijk met de deur in huis bij u. Welke volkeren hebben we in de inheemse gemeenschap? Want er is niet één stam, als ik het goed heb. En welke volkeren zijn dat?
0: Oké, ik heb dat eigenlijk een beetje dus aangepakt.
1: Ja.
0: Zodat we beginnen bij het begin. Isabi, mi ebrivi taki tamushi. Meki alasma. I weti i blaka i pchi i kron is de next man. Yuna wan libisma. Van dat uitgangspunt uit, mi kon tapa volgende conclusie. Natuurlijk want je studie, want je takim leersapsma na yusrevi.
1: Precies.
0: Fosi tak ato.
1: Precies.
0: Daarmee taken zo. Vanuit de vizier van de kosmos bekeken zien wij onder andere dat de mensheid als onderdeel van de natuur uit de schepping is voortgekomen en dat moeder aarde, dus Unu aarde, waaronder het grondgebied Suriname, Mama Suriname, Het

0: kosmisch element is waar de mens op moet wonen en leven. Dat want dat in een zweefal loopt toe.
1: Nee.
0: Als je een potpampis doet, dat je wereldlijk bisman moet staan. De allen hebben even zo, dat is één, daar moeten we leven.
1: Ja.
0: A historie, voor grondtapo ego verder. Het gedrag van de mens vanuit de wereldvisier bekeken, zien wij onder andere dat sinds het begin der tijden alle groepen over de hele wereld op de een of andere manier erin zijn geslaagd over een eigen grondgebied te beschikken. Allen hebben eveneens en naar eigen dunken en behoeften een bepaald soort woon- en leefwijze ontwikkeld en sindsdien in gebruik genomen, oftewel toegepast. De wereld van vandaag leert dat veel landen en of groepen van mensen als gevolg van een bepaald gedragsnorm, waaronder de wijze van wonen en leven, overvloed van hun natuurlijke hulpbronnen, zoals sinds begin der tijden het geval was, zijn daardoor kwijtgeraakt.
1: Ja.
0: Dit was het geval in de werelddelen, zoals die geschiedenis hoor.
1: Ja.
0: Afrika, Azië en Europa. Is naar wereldgeschiedenis voor 1492. Zo was de wereld toen.
1: Toen.
0: Onder andere was het juridisch systeem in deze werelddelen in handen van individuele personen die geschoold en rijk waren. De mensen, maatschappij in deze landen werd tevens ook gevormd en bestuurd door dezelfde groep mensen. In deze periode van voor 1492 vormden deze landen een eigen wereld dat stond onder leiding van Europa. Daar kan je dat ook toe zien.
1: Ja.
0: Van een grondtap bij de toen. Meki. Ik kan poti atra wereldgeschiedenis ook daarbij.
1: Ja.
0: Voor de andere Surinamers die erna zijn gekomen.
1: Ja.
0: Dus ik hoop dat me dat in het zo duidelijk.
1: Ja. Maar vandaag in dit programma hebben we het dus over de allereerste volkeren van ons die in Suriname zijn, die eigenlijk die Europeanen zijn komen aandrijven in Suriname, dat waren sowieso de inheemse. Zoals we weten hebben we de meerdere volkeren en ik zou graag meer daarover willen weten. We hebben de Waroos, als ik het goed heb. We hebben de Arawakken, als ik het goed heb. Dus over hun zou ik wat meer willen weten. Als er nog meerdere stammen zijn die in Suriname wonen qua de inheemse volkeren. Hoe leefden ze en organiseerden ze in de gemeenschappen? Hun kennis, hun geschiedenis, hoe werd het overgedragen? En alles een beetje over de inheemse. Want 9 augustus hebben we Ingidé. En er zijn natuurlijk mensen die popelen en zoveel willen weten. Graag willen weten over de inheemse gemeenschappen. Hoeveel er zijn. Als ze er nog, als bepaalde stammen er nog zijn. Als er bepaalde stammen, want volgens mij waren er 4 of 5 stammen als ik het goed heb. Alvorens de Europeanen kwamen. Hoeveel zijn er nu? Ik weet niet zo zeker. Maar als u me meer daarover zou kunnen vertellen.
0: Oké, dat stukje geschiedenis is dat, wat ik ook zei eerder, ons cultuur, inheems cultuur, kent geen geschriften.
1: Ja.
0: Dus het is gewoon een orale ronde.
1: Mm-hmm.
0: Maar we hebben ook daarvan wat overgehouden.
1: Ja.
0: Dus toen men kwam naar dit land, waren er niet stammen.
1: Mm.
0: In ieder geval 1492 waren er geen stammen, een groepje hier, een groepje daar. Nee, het westelijk halfrond bedroeg meer dan 3000 volkeren.
1: Oké.
0: En even zoveel talen.
1: Oké.
0: Even zoveel cultuurelementen.
1: Mm-hmm.
0: En Dus dat is waar de historie begint eigenlijk.
1: Ja.
0: Want ook dat deel was onbekend bij de andere mensen. Europeanen, Aziaten en Afrikanen.
1: Ja.
0: Dus dat moment, of dat maar in die periode, waren er twee werelden.
1: Mm-hmm.
0: En vanwege de omvang, het westelijk halfrond,
1: ja,
0: werd dat ook, tenminste ik noem het ook persoonlijk hoor, de wereld van inheemse volken.
1: Oké. Ja,
0: want er waren meer volken, meer talen, meer dit, meer dat,
1: mm-hmm,
0: dan de andere wereld.
1: Ja.
0: Dus ik betitel het als een wereld van inheemse volken.
1: Oké.
0: En in dat half rond was Suriname ook daar aanwezig, of is nog daar,
1: ja,
0: aanwezig, met ook de eigen bewoners.
1: Ja.
0: We hebben vanuit de geschiedenis geleerd dat er een aantal er zijn. En we praten dus dan niet over stammen, maar over volken.
1: Over volken, oké, correctie.
0: En de volken, waarom? Ze hadden hun eigen taal, mm-hmm, eigen leiders, eigen grondgebied,
1: mm-hmm,
0: eigen alles om zichzelf te besturen. En allemaal binnen het westelijk halfrond hadden ze wat dingen gemeen. Namelijk cultuurbeleving, dat onbekend was met privébezit van gemeenschappelijke tegoeden,
1: yeah,
0: waaronder grond.
1: Mm-hmm.
0: Een groot verschil met het westerse.
1: Yeah.
0: Dus in Oboma vinden we een pis grond voorbij of voor zeer bakken. Ja?
1: Ja.
0: De cultuur, dat is dus een cultuurelement. En ze hadden zelfbestuur en al dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dus dat was ook in Suriname. Nu, toen de koloniale mensen, ik noem het overrompeling wat ze hebben gecreëerd en,
1: ja,
0: gedaan. Waren de mensen natuurlijk verspreid over het grondgebied Suriname. En er was een oorlog, er kwam een vredesakkoord en tegen 1975,
1: ja,
0: toen zij vertrokken, hadden we heel wat inheemse volken ook nog. En ik noem dat de volken die koloniale overrompeling hebben overleefd.
1: Ja.
0: En vier grote volken, daarvan, mm-hmm, zijn dus de Kalinja, waar ik deel van uitmaak.
1: Ja.
0: De andere zijn Lokono's, dat wat in de Nederlandse taal Arawakken wordt genoemd.
1: Ja.
0: En dan heb je de Guayana's,
1: ja,
0: dat zijn mensen in het zuiden van Suriname.
1: Suriname, ja.
0: En de Trio's.
1: Ja.
0: Nou, in het Trio-gebied wonen de restanten van 12 volkeren.
1: Oh.
0: Omdat ze klein zijn geworden,
1: ja,
0: hebben ze van de trio gemeenschappen toestemming gekregen om in feite in cirkel hun woongebied te creëren.
1: Ja.
0: Maar samen met de trio's, de andere mensen, gebruiken ze dat heel gebied.
1: Okay.
0: Voor hun kostgronden en alles wat, yeah, zoals ze gewend waren.
1: Yeah.
0: Dus we praten niet over stammen.
1: Nee.
0: Maar het zijn kleinere groepen,
1: yeah,
0: die verkleind zijn geworden als gevolg van de koloniale overheersing.
1: Yeah.
0: En de vier grote groepen, die zijn dan twee waarvan die twee in het kustgebied te vinden zijn.
1: Ja.
0: En de twee andere in het zuiden van Suriname.
1: Okay.
0: Ze hebben allemaal hun eigen taal.
1: Ja.
0: Die ze nog steeds hanteren. Dus alle leefgewoonten
1: hebben ze nog steeds.
0: Maar de basis van de cultuur is gemeenschappelijk grondbezit.
1: Ja.
0: Grondoccupatie zou je kunnen zeggen, bewoning en gebruik.
1: Ja.
0: Vanwege ook de geografische ligging van zo'n woongebied heb je dus aangepaste zaken in de cultuur.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld in mijn dorp ga ik niet naar mijn kostgrondje met een boot of een koreaal. Terwijl de Wayanes, de trio's dat wel
1: dat
0: hebben.
1: Wel, ja.
0: En ze moeten dat ook doen.
1: Ja, klopt.
0: Begrijpt u?
1: Klopt, ja.
0: Dus daar zijn, dat zijn de kleine zaken. Ja, die verschillen. Maar het zijn volken. En ik kan misschien direct... ik heb iets over volken geschreven.
1: Ja.
0: Laat me dat gelijk. Uit het hoofd eigenlijk misschien... direct zeggen... Maar in ieder geval, de volken hebben we via de discussie op internationaal niveau ook kunnen bewerkstelligen dat we dat hanteren. Omdat koloniale overheersing dus,
1: ja.
0: Veel schade heeft aangericht.
1: Helemaal.
0: Heeft zoveel... volken doen verdwijnen.
1: Doen verdwijnen of gewoon uitgeroeid?
0: Iemand heeft me gezegd... ze voelen zich bedreigd wanneer je...
1: Zeg uitroeien.
0: Dus de specifieke dingen. Maar het is uitroeien.
1: Het is uitroeien. Als we eerlijk erover gaan praten en het gesprek gaan voeren... is het eigenlijk uitroeien. Want als er zoveel volkeren waren en we hebben nu 4 over... Dan is
0: 4 grote en zoveel kleinere.
1: En zoveel kleine. Ja, dan kan je dan wel over uitroeien praten. Ja.
0: Dus, maar in ieder geval ook het internationaal recht praat over volken.
1: Okay.
0: Omdat zij alles bezitten. Het gaat om complete volken die sinds het begin der tijden. U weet bij mijn introductie, zou ik zeggen, heb ik het verschil aangegeven dat die 2 groepen zijn ontstaan. Eentje, dus beide hebben naar eigen dunken en behoeften hun leefwijze bepaald.
1: Ja.
0: De andere die zijn, ze hebben datgene wat ze van de natuur
1: hebben gehad,
0: hebben ze verspild eigenlijk.
1: Mm.
0: De individuele mensen hebben gedaan wat ze denken, de politiek hebben gedaan wat ze hebben.
1: Yeah.
0: Maar wij, dus wij in eerste volken van Suriname, onze voorouders, hebben altijd vanaf het begin dezelfde methode gehanteerd.
1: Okay.
0: En op die manier wonen ze nu nog steeds. En zij hebben onder andere... waar wij nu in Suriname wonen... daar hebben onze voorouders eeuwen na eeuwen ook gewoond.
1: Yeah.
0: We hebben niets verkocht. Trouwens, het mag niet bij ons.
1: Nee, klopt.
0: Dat je moet verhandelen... en al dat soort dingen gaan creëren.
1: Mm-hmm.
0: Vandaar dat wij nu vechten, zou je kunnen zeggen...
1: Voor de rechten.
0: Dat we het daarop hebben.
1: Yeah.
0: Dus we wonen, we leven en we beschermen... het oorspronkelijk woon- en leefgebied.
1: Ja, dat jullie gekregen hebben.
0: Ja, en dat geschiet vandaag de dag nog steeds. En we hanteren nog steeds dezelfde cultuur.
1: Ja.
0: En dezelfde methoden. Dus als u nu, zoals Suriname, wordt overladen met goudmijnen, met activiteiten.
1: Ja.
0: Dat u kunt zich niet voorstellen wat men vindt bij het graven.
1: Ik kan me voorstellen.
0: Van de grond. En mm-hmm. dan hebben we daarbij, laat me dan op die manier zeggen,
1: mm-hmm.
0: dat er geen beschermende mechanismen in Suriname bestaat voor ons, om onze rechten als mens te beschermen.
1: Mm-hmm.
0: Dus wanneer ik met u nou in dispuut raak, en dan heeft u alle juridische mechanismen aan uw zijde.
1: Yeah.
0: Maar wat inheemse betreft, ik zal staan en mijn mond openmaken of zelf een houwer of iets nemen om mezelf zo
1: beschermen.
0: Maar ook ten aanzien van de archeologische fondsen die daar in de grond liggen, wat het ook mag zijn, die worden ook niet beschermd. Er is geen adequate wetgeving daarover.
1: Okay.
0: Dus er zijn een heleboel echt mooie en goede historische vindplaatsen, archeologische zijn die beschermd moeten worden, maar wie kijkt ernaar? Niemand. Ziet u waar de begrippen Oh, de twee begrippen.
1: Ja. Ik zie waar alles naartoe.
0: En nepotisme. Ja. Dat soort zaken.
1: Helemaal. Maar ik ga u even in de reden vallen. We gaan nu even naar een muziekbreak. We zijn zo terug. En dan gaan we het hebben over de rechten van de inheemse.

0: Injo wararo ne man
1: Welkom terug bij Kulturu Leri. Zoals u weet hebben we mevrouw Harriette Vreedzaam-Juruja in de studio. En ze heeft zoveel informatie en geschiedenis en koni in zich. Ik ben een beetje stil vandaag, jullie horen me wel. Maar ik laat mevrouw Juruja haar ding doen, omdat ze... Ik leer ook. Ik leer heel veel over de inheemse. Omdat ik heb geleerd dat er 4 stammen waren. Maar er, zoals we zien, zijn er meerdere geweest. We gaan het nu hebben over de rechten van de inheemse. En daarbij heb ik ook enkele vragen die ik aan mevrouw Juruja wil stellen. Wanneer het gaat om de rechten van de inheemse, zien we wereldwijd dat er nog steeds meer aandacht gevraagd wordt voor de rechten van de inheemse volkeren. Want het is een globaal probleem eigenlijk. Net als wat u zo net heeft gezegd, dat de gronden die de inheemse hebben gehad, hebben de inheemse gehad omdat ze al daar waren. Ze hebben het van de natuur gekregen. Maar zoals u ziet, is een ieder bezig. De rechten zijn veranderd. En globally bekeken zijn de inheemse echt bezig om te vechten voor hun grondrechten. Welke rechten hebben de inheemse volkeren? Want we weten dat ze recht hebben op grond, op dit tamprezi waar ze zijn, maar wat zijn de rechten? Zijn ze bekend in het rechtssysteem?
2: Oké, maar dat is inderdaad een kernpunt.
1: Ja.
2: En een kernaspect van ons bestaan als mens. Ik heb het als volgt verwoord.
1: Ja.
2: De wereldgemeenschap van vandaag beschikt over geschreven internationale normen en regels,
1: ja,
2: waaronder mensenrechten, die gelden voor allen. Groot en klein, oud, jong, ongeacht lichamelijk of geestelijke condities, ongeacht ras, religie, taal, cultuur, seks, etc. etc.
1: Ja.
2: Dus dat is wat voor ons is beschreven, schriftelijk vastgelegd.
1: Mm-hmm.
2: En dat is ook zo.
1: Ja.
2: Als we kijken hoe wij zonder geschreven wetten onze kinderen hebben opgevoed, of hoe wij zijn opgevoed geworden.
1: Ja.
2: Het gaat om geschreven wetten en regels ter waarborging van de rechten van de individuele mens, die sinds 1948 in de hele wereld van kracht is, dus ook in Suriname.
1: Ja.
2: En ik heb gezegd individueel. Nu heb ik ook eerder gezegd dat wij geen individuele mensen zijn in de zin van hoe wij wonen en leven en in feite totaal bestaan.
1: Ja.
2: Wij hebben een collectieve cultuur.
1: Ja.
2: Dat betekent dat wij ook op internationaal niveau wij ons best hebben gedaan om aandacht daarvoor te vragen.
1: Ja.
2: In 2007 heeft dus dan de Verenigde Naties, dus de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die heeft dus verklaard,
1: ja,
2: dat wij inheemse volken ook die rechten hebben zoals wij die eeuwen gebruiken en die wij ook sinds begin der tijden hebben gebruikt, dat we het recht daarop hebben.
1: Ja.
2: Dus met andere woorden, de collectieve rechten van inheemse volken is dus internationaal erkend.
1: Bekend, ja.
2: Erkend geworden middels, okay, een declaratie. De declaratie heet rechten United Nations, Verenigde Naties verklaring,
1: ja,
2: in zaken de rechten van inheemse volkeren.
1: Volkeren.
2: Okay. En misschien kan ik even 2 regels daaruit lezen voor u.
1: Ja, dat mag zeker.
2: Nou, het is een verklaring in zaken rechten van inheemse volken. En ik wil wel even een beginsel voorlezen ook.
1: Ja.
2: Geleid door de doelen en beginselen van het handvest van de Verenigde Naties en met vol vertrouwen in de nakoming van de verplichtingen aangenomen door staten in overeenstemming met het handvest, bevestigend dat inheemse volkeren gelijk zijn aan alle andere volkeren, tegelijkertijd erkennende het recht van alle volkeren om anders te zijn, zichzelf als anders te beschouwen en als zodanig gerespecteerd te worden. Dus if me kon nou no met in Messiah maar dingen, moet u dat kunnen respecteren.
1: Ja. Maar dat is en tenminste prachtig.
2: Uw hoofddoek is zo mooi.
1: Dank u
2: wel. Ik mag geen commentaar erop leveren.
1: Ja.
2: Dat betekent, is uw cultuur en ik moet respect hebben voor dat cultuur.
1: Ja.
2: En het eerste artikel alleen ga ik voorlezen. Dat, dus er zijn zoveel overwegingen. De achtergrond om te komen tot deze besluiten. Artikel 1. Inheemse volken hebben recht op het volledig genot als collectief of als individu van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden zoals erkend in het handvest van de Verenigde Naties, de universele rechten van de mens en alle andere internationale mensenrechten. Mechanismen, systemen enzovoorts. Ziet u, en dat is in 2007 aangenomen door de General Assembly. En de bedoeling is dus dat de Surinaamse wetgeving aangepast dient te worden naar dit, deze verklaring. Wat nog niet heeft plaatsgevonden.
1: Okay.
2: Waardoor de rechten van u wel boven de mijne staan.
1: Mm-hmm.
2: Maar wat ik heb ingeleid, dat ik verwacht dat u mij ziet als uw medemens. En hetzelfde geldt voor mij. En dat wij niet kijken naar wat anderen doen of misvattingen. Of wat door de overheid wordt weggelaten.
1: Mm-hmm.
2: Want het is onze plicht. Het is een verantwoordelijkheid van mens. De Surinaamse mens. Om te weten dat wij allemaal als mens gelijkwaardig zijn. Het verschil ligt dat de vrouwen meer andere soort wetgeving nodig hebben. Wij vrouwen. De kinderen van ons hebben ook andersoortige rekten waarmee we rekening moeten houden. Een lichamelijk beperkte mens heeft ook andersoortige rechten nodig. Weet u? Dat we allemaal dat weten, hanteren en daarvoor respect hebben. En dat door de Verenigde Naties. Tenminste, ze hebben dat ook gedaan. Dat op verzoek van ons inheemse. Want we hebben niet, we zijn niet opgestaan. En mensen hebben gezegd, oké, jullie hebben dat recht.
1: Nee, jullie hebben ervoor gevochten.
2: Ja. Eeuwenlang.
1: Ja.
2: En zoals we nu in Suriname ook doen.
1: Ermee dus bezig
2: dat,
1: zijn.
2: Ja, en dat is dus de mensenrechten.
1: Ja.
2: En dus Suriname heeft veel werk.
1: Ja.
2: In dat recht dat nu speelt is dat mede-Surinamers onze grond willen hebben.
1: Mm-hmm.
2: En de regering zegt bijvoorbeeld dat, dus in mijn dorp, hè, ik praat over datgene wat ik weet. En ik kan alleen
1: dat heeft ervaren.
2: Ja, mijn dorp met zekerheid zeggen. Ik heb een idee van over andere dorpen.
1: Mm-hmm.
2: Maar in mijn dorp, we hebben gezamenlijk besloten om onze woon- en leefgebied in kaart te brengen.
1: Ja.
2: Dat hebben we gedaan. En we hebben een deskundige gevraagd om voor ons te helpen.
1: Ja.
2: Of te leren hoe wij moeten leren om de omvang te berekenen en dat soort dingen. Wat we ook hebben gedaan. Nu, de staat Suriname en waarvoor de, onze huidige president staat en voor vecht en wil doordrukken, is dat zij bepaalt hoe groot ons woon- en leefgebied moet zijn, hoe wij moeten leven en wat ze zegt in haar conceptwet, dat zij ons toekent 5 kilometer vanaf, laten we zeggen, mijn woonhuis.
1: Ja.
2: Wil zij ons toekennen en dat moeten we accepteren. En we zeggen nee.
1: Ja.
2: Het kan niet. Wij hebben al die jaren, al de eeuwen, onze voorouders hebben daar gewoond. We hebben beschermd.
1: Begrijp ik helemaal.
2: En u kunt mij niet zeggen hoe ik moet wonen. Ik zeg toch aan niemand hoe zij moet. Of, ik dwing niemand om te wonen hoe ze leven.
1: Ja.
2: Moeten leven. Dus niemand moet dat ook bij ons doen. Dat is de situatie ten aanzien van rechten. En dan zien wij ook dat bijvoorbeeld dat de overheid concessies uitgeeft in de woon- en leefgebieden van inheemse volken.
1: Ja.
2: En een concessiehouder voor goudwinning gaat alles verwroeten.
1: Ja.
2: En als u nagaat dat de schepping heeft voorgebracht, moeder aarde voor ons om te wonen en te leven. En de mensen gaan in de grond roeten en alle mineralen daaruit lichten. Wat zal de kwaliteit van dat stukje grond worden voor de mens om op te wonen?
1: Ja, maar ook de rivieren die aangetast worden.
2: Alles wat men maar doet met moeder aarde.
1: Mm-hmm.
2: En dan verwacht men dat bijvoorbeeld ik dan niet erover zal praten.
1: Ja.
2: Ik wil en ik moet erover praten, want
1: natuurlijk.
2: Het is een pleeg, het is een verantwoordelijkheid. Want ik woon op dat stukje grond wat ik van mijn voorouders overgedragen heb gekregen. En de bedoeling is dat ik het overdraag aan mijn toekomstige generaties.
1: Ja.
2: En dat niet alleen bij inheemse, maar ook wij Surinamers.
1: Ja.
2: Als u een perceel heeft, u gaat toch ook ervoor zorgen dat uw kinderen niet dakloos worden.
1: En dat ook de grond gezond is. Dat u overdraagt
2: ziet u dus
1: aan uw kinderen.
2: Al deze aspecten gelden voor elk Surinaams mens.
1: Ja, klopt.
2: En wanneer wij praten over rechten, dan is het niet zo dat de koloniale heersers inheemse volken rechten hebben gegeven.
1: Ja.
2: Onze rechten hebben we zelf gecreëerd vanaf het begin der tijden.
1: Ja.
2: En er kleeft spirituele aspecten eraan.
1: Klop.
2: Omdat wij geloven dat moeder aarde is.
1: Mm-hmm.
2: En dat daarin een leven is. Omdat wanneer je gaat planten, een nieuw leven eruit komt.
1: Yeah.
2: Dat is onze filosofie. Dus we kunnen niet gaan broeten in de grond en alles net als wilde varkens gaan beschouwen en handelen. Dus dat zijn rechten, hoor.
1: Begrijp ik helemaal. Ik ben het eens met alles wat u heeft gezegd. Soms moeten we het hebben over de bitterzoete dingen die er gaande zijn. De besluiten die genomen worden. Ik begrijp. Trouwens, ik ben ook geen voorstander van goudwinning, maar het is er al. We kunnen er niets aan doen. Maar er zijn rechten die nageleefd dienen te worden. En eigenlijk heeft u alles al gezegd qua de vragen die ik u wou stellen. Maar het is helemaal goed. U heeft gesproken vanuit het hart. U heeft gesproken vanuit een punt van kennis. Vanuit een punt van uw collectief. En ik vind het helemaal prima. Wat zou volgens u de overheid en de samenleving, wat voor bijdrage zouden ze kunnen leveren aan meer erkenning en respect voor de rechten van de inheemse volkeren?
2: Oké, daar zijn ons land heeft diverse instituten.
1: Ja.
2: Laat me dan ook weer aan de basis, dat ik hou ervan om aan de basis te beginnen. Laat me dit zeggen, eerst de westerse wetenschap helpt ons om onszelf te ontwikkelen, naar school gaan, onderwijs en leren, alles wat we nodig hebben. En zij beginnen van bovenuit, omdat zij gestudeerd hebben, iemand gestudeerd. Zij beschikken over kennis en wijsheid. En dat is onwaar. Maar ze beschikken wel over de kennis omdat ze hebben geleerd vanuit boeken of van andere mensen. Maar de wijsheid.
1: Inzicht wijsheid.
2: Om die kennis toe te passen, dat ontbreekt. Dus de westerse educatiesysteem begint van boven. Wij inheemse, wij beginnen vanuit de basis. Ik zei al, we kennen geen geschriften. Dus wat wij hebben geleerd, van de voorouders hoe je moet omgaan met datgene wat je ter beschikking hebt van de natuur, van de schepping. Je moet daarmee leven en we hebben daarbij door de eeuwen heen zaken ontwikkeld.
1: Ja.
2: En spiritualiteit is één van ze. De relatie mens en natuur is niet zomaar van de grond gekomen. Dus ook, ik kan zeggen, de instituten, onderwijsinstituten, de kinderen op de basisscholen, de kleintjes die spelenderwijs leren, zij moeten weten dat op een spelende manier of wijze boeken ontwikkelen voor deze kinderen, waarbij ze geleerd worden dat bijvoorbeeld het mijnen in de grond niet goed is.
1: Yeah.
2: In die zin dat je niet overal, al weet je dat er goud hier is, dat je niet overal mag gaan eruit halen, want de basis van de grond van Moeder Aarde is samengesteld uit zoveel elementen met zoveel waarden dat voor de mens bestemd is en voor de groei, het leven, alle levende wezen. Zo moeten wij beginnen dus.
1: Yeah.
2: En dan kom ik tot het hoger niveau. Ik denk dat zo aan ADEC, onze universiteit. Een geoloog wordt geleerd hoe en wat de grond is.
1: Ja.
2: En zoals wij nu staan in Suriname, de goudkoorts met vernieling van A tot Z, vraag ik me af, is het niet mogelijk om bij deze studies toe te voegen de zaken die niet mogen.
1: Ja.
2: Dat is één. Dat betekent als iemand geoloog is, die ziet dat geologie in feite iets anders is, behoud van de grond, en dat er handelingen worden gepleegd, dat hij zijn stem moet laten horen. Dat is één deel. Dat andere deel, we hebben zoveel juristen. Elk jaar krijgen we meer juristen. Waar zijn ze? We horen hun stem niet. Dat betekent, ze studeren af voor dat vak. Maar wanneer Suriname juristen nodig heeft, dan ken je ze niet. Ze zijn onzichtbaar.
1: Ja.
2: Ik vraag me af waarom deze mensen, de mede-Surinese Surinamers, de jonge mensen niet geleerd worden. Dat wanneer ze zien dat juridisch iets niet goed is, dat ze ook moeten spreken. Zo verbeteren wij zaken die wij een beetje fout hebben ingericht.
1: Ja.
2: En veranderen zaken die voor ons, eigenlijk voor onze toekomst, noodzakelijk is. En niet bang zijn om een fout te maken. Mm-hmm. Omdat wij gezamenlijk ook de fouten moeten kunnen herstellen. Maar die vrijheid bestaat dus niet.
1: Yeah.
2: Dus dat zijn de zaken die ik zou willen aankaarten. Om in ieder geval elkaar te leren kennen.
1: Yeah.
2: En te zien wie we zijn. En dat andere stukje even snel toevoegen.
1: Yeah.
2: Suriname is een tropisch land.
1: Yeah.
2: Heel rijk. Het was rijk. Wij hebben juridische basis. Komt uit Nederland. Het westers leven van het individualisme. Maar wij hebben zelf geen enkele basis voor onszelf.
1: Klopt.
2: Dus alles richten we naar buiten ons huis. Hoe dan? Wat worden we ervan? Wat is het resultaat?
1: Yeah.
2: Als we dat nu zien, wat zal het zijn over enkele jaren voor mijn kleinkinderen?
1: En daarom begint het eigenlijk bij onszelf.
2: Dus dat is het. En ik kan even dit voorlezen. Een balans tussen ontwikkeling, natuurbehoud en rechten van inheemse volken is alleen mogelijk wanneer de basis van de maatschappij geordend is en naar onder andere gelijkwaardigheid van mens en natuur.
1: Prachtig.
2: Dat is wat ik denk.
1: Ja.
2: Dat we daaraan gaan moeten werken.
1: Daar gaan we sowieso moeten werken. Terugkomend op wat u heeft gezegd. Het was een mond vol, maar het was alles wat we eigenlijk moeten horen. Vooral vanuit de inheemse gemeenschap. Dan komen we op het stukje cultuur, natuur en spiritualiteit. Voor veel inheemse gemeenschap zijn cultuur en natuur één geheel. De natuur is niet alleen hun leefomgeving, maar ook verbonden met hun kennis, traditie, spiritualiteit en identiteit. Tegelijkertijd zien we ontwikkelingen zoals houtkap, net als wat we daarover hebben gehad, goudwinning, die invloed hebben op het bos en de gemeenschappen die daar al generaties lang leven. Welke rol speelt de natuur binnen de inheemse cultuur en levenswijze? U heeft het meegekregen van huis uit. Dus van u wil ik graag weten welke rol de natuur speelt.
2: Wel, ik geloof erin, want dat is de vraag ook.
1: Ja.
2: Ik wilde begrijpen altijd waarom dit, hoe doen we dat, waarom. En wat ik eruit begrijp is dat in het begin de mens eigenlijk door inspiratie, goddelijke inspiratie heen is gekomen.
1: Ja.
2: Nu zitten wij, laat maar zeggen, mag ik dit beeld als voorbeeld gebruiken? We zitten hier met 3 personen.
1: Ja.
2: Elk met een eigen cultuur, gedachtegang.
1: Ja.
2: En we hebben alles op dezelfde manier gehad gekregen. Dus de natuur is alles om ons heen. Dus dat de andere levende wezens.
1: Yeah.
2: En door goddelijke inspiratie van de mens, die als je kijkt naar hoe de mens in feite nu met alles omgaat, zijn er mensen geweest die wel met aangeboren talenten, noem ik dat dan, er waren.
1: Yeah.
2: En deze mensen waren de wijze mensen.
1: Yeah.
2: Ze konden het zien, ze konden voelen. Precies zoals wij nu. Iskinfiri. Ibere epikutak. Nee, dat kan niet, dat mag niet, doe dat niet.
1: Yeah.
2: En zo zijn de mensen onze voorouders geweest. En niet alleen wij inheemsen, maar misschien wel hoor.
1: Yeah.
2: Maar ik zit global, dus ik zeg ook de andere mensen. En daardoor wisten wij, bijvoorbeeld, mijn vraag is ook altijd geweest tijdens mijn studie hierover. Hoe zijn de inheemse erachter gekomen dat de bittere cassave sap giftig is?
1: Ja.
2: Hoeveel mensen zijn niet eraan
1: dood gegaan?
2: Ja, en kinderen en dat soort. Dus hoe wisten ze dat je het moet koken?
1: Ja.
2: En ik kan dat geen andere term eraan toevoegen en gedachten dan de goddelijke inspiratie.
1: Ja.
2: En de geest, de menselijke geest waarmee je op aarde komt. Omdat als je gaat, kom je misschien na enkele generatie weer terug. En dat soort zaken. Dus via goddelijke inspiratie konden we weten deze dingen. En dat hebben wij gekoesterd en verder gebruikt en ontwikkeld.
1: Yeah.
2: Dus de natuur is voor ons een bondgenoot.
1: Mm.
2: Trouwens, je ziet ook dat als je bijvoorbeeld een kostgrondje hebt opengekapt, je hebt het in brand gestoken, je wil gewassen in de grond stoppen voor over 3 maanden, over 1 jaar, voordat je denkt, komen er andere planten, nieuwe plantjes, nieuwe groenvegetatie uit de grond.
1: Ja.
2: Dat is een andere fase. Je hebt ze niet geplant, maar ze komen
1: maar ze
2: er.
1: Komen
2: er. Het is een natuurlijk proces.
1: Ja.
2: En dat heeft de mens, is ook een les geweest voor onze voorouders, om te zien, om te kijken. En dan krijg je een ingeving. De geur hiervan zegt mij dat het een goede thee moet zijn.
1: Oh. Prachtig.
2: Zo stel ik me voor. Dus dat is wat wij hebben.
1: Yeah.
2: Je kan niet wegdoen alles wat je gratis, kosteloos ter beschikking hebt.
1: Yeah.
2: En dan ga je geld zoeken om andere dingen te mogen hebben. Mm-hmm. Zijn we zo knap? Zijn we zo wijs?
1: Nou, dat gaat met de ontwikkeling die is gekomen. Maar dus, natuurlijk mogen we niet vergeten van waar we komen. En we moeten het koesteren. En het vasthouden en vooral overdragen. Want als we het niet overdragen, dan gaat het verloren. Maar net als wat u het voorbeeld dat u gaf omtrent die gewassen in de grond stoppen en de plantjes die eruit komen. Ik weet ook dat kruiden en planten een hele belangrijke rol spelen in de inheemse cultuur. Wat kunt u me een beetje meer daarover vertellen?
2: Oké, laat me dit in ieder geval zeggen, want dit is een basisaspect, een kernaspect. Wat ik noem een kerntraditie in de inheemse cultuur.
1: Ja.
2: Ieder generatie nageslacht heeft de plicht en verantwoordelijkheid. Die draagt de verantwoordelijkheid om kinderen en jongeren in de samenleving in de voorouderlijke leer op te voeden en te scholen.
1: Mm.
2: Dat betekent je leer je op ching van musprani.
1: Ja.
2: Maar dat niet alleen. Wanneer je ziet dat dat kind talent heeft om auto's te maken, bij wijze van praten.
1: Ja.
2: Dan ga je dat ook moeten faciliteren.
1: Ja.
2: Wanneer je ziet dat dat kind neiging heeft om met die plantjes te praten en te strelen, dan moet je dat ook, omdat er een relatie ontstaat.
1: Ja.
2: Dus dat is het. En we noemen dat, ik noem dat de voorouderlijke leer, mm-hmm, of de voorouderlijke doctrine.
1: Ja.
2: Want die wetten zijn er.
1: Ja.
2: Daarom hebben we ook geleerd van de voorouders wat je moet gebruiken voor wat.
1: Mm-hmm.
2: Die inspiratie werkt dus. En ik noem dat gewoon de doctrine. Hè,
1: ja.
2: Van de voorouders. Zodat dan ook de kinderen gaan leren in de woon- en leefwijze,
1: ja,
2: verder te gaan. Dat is dat. En dat zij ook leren dat wanneer zij ook in de fase zitten van ouderen,
1: ja,
2: dat zij de andere kinderen ook
1: leren. Ja.
2: Leren. En dus met andere woorden, overdragen van voorouderlijke kennis en regels,
1: ja,
2: zijn wel gebonden ook aan regels. En het ligt dus niet voor het grijpen.
1: Ja.
2: Je gaat leren wanneer je interesse hebt voor biologie, dan ga je dat leren.
1: Mm-hmm.
2: Maar als je spiritueel begaafd bent,
1: ja,
2: dan ga je dat ook meekrijgen.
1: Ja.
2: En dat ga je niet zomaar doen.
1: Nee, je wordt begeleid.
2: Vandaar die beperkingen. Daarom,
1: ja,
2: ligt het niet voor het grijpen.
1: Mm-hmm.
2: Maar normaal moeten de kinderen geleerd worden. En dat is een kerncultuur element van ons,
1: ja,
2: dat die kennis, de wijsheden,
1: mm-hmm,
2: worden overgedragen aan de volgende generaties.
1: Dat is prachtig. Dat is super prachtig. Welke traditie volgens u verdienen meer aandacht?
2: Naar mijn idee, ik denk dat ik iets heb geschreven, laten we zo uit het hoofd kijken. Naar mijn idee hoor.
1: Ja.
2: De traditie van inderdaad het opvoeden van kinderen.
1: Mm-hmm.
2: Dit waarover we net hebben gehad.
1: Hebben gesproken, ja.
2: Ja, want weet u waarom ik dat zeg ook? Ik op school vroeger, ik ben een meisje.
1: Ja. En
2: wij als mens, het lichaam groeit ook.
1: Ja.
2: En er zijn momenten waarbij je rustig thuis moet zitten.
1: Mm-hmm.
2: En bij ons, een cultuurelement is dat wanneer iemand ongesteld is, de periode is, dan mag je niet in aanraking komen met nog het water, nog het bos.
1: Okay.
2: En je mag niet eens in de keuken komen.
1: Yeah.
2: Want je contamineert, mm-hmm, de omgeving en dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
2: Een stukje spiritualiteit. En dat wordt je geleerd.
1: Mm-hmm.
2: En wat de ouderen hebben gedaan, de afspraak wordt gemaakt met de leerkrachten die in die periode dat meisje dan niet op school kan komen,
1: mm-hmm,
2: dat zij huiswerk wordt toegestuurd.
1: Okay.
2: Dus dat is een methode om ermee om te gaan.
1: Okay.
2: Dus, en dan heb je dan ook dat je normaal de leervakken op school,
1: mm-hmm,
2: in feite de basis ervan in de gemeenschap ligt.
1: Ja.
2: Biologie bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Wat is biologie onder andere? Je hoeft niet te wachten totdat je op de MULO-school komt te zitten.
1: Ja.
2: Dat kind gaat met de ouders mee naar een kostgrondje.
1: Ja.
2: En ze leren planten
1: al, ja.
2: En ze leren dit zien en dat zien.
1: Ja.
2: Dat is een stukje biologie.
1: Mm-hmm.
2: Dus overdragen van kennis en wijsheden, dus traditioneel opvoeden.
1: Ja.
2: En scholen,
1: ja.
2: Dat is zeer zeker een onderdeel van de cultuur dat gestand moet houden. Het moet worden in feite opgenomen worden in het nationaal systeem.
1: Mm-hmm.
2: Als bijvoorbeeld, laten we zeggen, de Creoolse cultuur heeft iets belangrijk, wordt het ook opgenomen
1: ja.
2: En de Javaanse cultuur, mm-hmm. En de inheemse cultuur. Want ik kan u zeggen, in de hele wereld, in vele landen, in Indonesië heb je ook inheemse volken.
1: Ja.
2: In Afrika heb je dat ook.
1: Ja.
2: Dus in Azië heb je. Dus de hele wereld zit
1: de inheemse
2: volken.
1: Klopt.
2: Die de koloniale overheersing hebben overleefd.
1: Ja.
2: Dus dat is een van de zaken, zou ik zeggen. En dan ook natuurlijk om de balans in ons eigen leven terug te brengen.
1: Ja.
2: Dat respect voor elkaar.
1: Ja.
2: En dat doen we door middel ook van educatie.
1: Ja.
2: En natuurlijk de regelgeving. En onszelf natuurlijk houden aan die regels.
1: Oké, helemaal prima. Met dat alles wat u heeft gezegd, komen we ook weer op het punt van... Dus u had het over overdragen en u had het over, we hebben het over de natuur gehad. Wat volgens u, wat kunnen andere Surinamers leren van de inheemse hun relatie met de natuur? Wat kunnen we meenemen?
2: Wel, op de eerste plaats kunnen we zeggen, een goed beeld en is een bewijsmateriaal. Als we even om ons heen kijken,
1: ja.
2: Dan ziet u dat alle... In alle inheems woon- en leefgebieden de natuur nog eigenlijk mooi, noem het mooi.
1: Mm-hmm.
2: En goed, nog een beetje geordend. Ik noem het een beetje, omdat nog de bedreiging nog altijd daar is.
1: Yeah.
2: Vanuit de overheid die concessie wil geven aan andere mede-Surinamer. Mm-hmm. Als we alleen maar daarnaar kijken, dan gaan we zien hoe het grondgebied van Suriname eruit ziet.
1: Yeah.
2: En dan gaan we merken hoe erg het is.
1: Mm-hmm.
2: Dat zowel de staat als de andere Surinamers
1: mm-hmm.
2: eraan meewerken. Tot, tot vernietiging eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: Want ik weet niet wat je daarna kan doen met de grond wanneer je... reeds heb besmet.
1: Ja.
2: En de alle mineralen eruit heb gelegd. Welke waarde het heeft. En dat is mama Sarana. En dat is moeder aarde.
1: Ja, maar ik weet ook dat moeder aarde zichzelf ook wel kan redden op een gegeven moment. Maar dat wil zeggen dat de mensheid dan niet meer zal bestaan. Als moeder aarde dat werkelijk moet doen. Maar zoals ik u zei, de inheemse hebben een hele aparte relatie met de natuur. En ik vind het heel prachtig. Het respect dat jullie hebben voor de natuur. En ik denk ook gewoon dat wij als Surinamers, het maakt niet uit wat voor ras je hebt, wat voor identiteit je hebt, beter met de natuur mogen omgaan. We mogen netter met de natuur omgaan. Het begint bij jezelf, het begint thuis. Qua vuil, hou je vuil binnen. Je hebt het niet nodig. Het is niet nodig om het op straat te gooien. Laten we met deze kleine stap alvast beginnen om de natuur om het respect te tonen aan de natuur. Want adoti pewetang, ulobekos adoti, maar anadote dudesani na libis mai duasani. Dus bij deze roep ik je op, start bij jezelf. Leer je kinderen, de natuur is geen vuilnisbak. En dan zullen we naar de grotere problemen gaan. De regering weet al wat er gaande is. Iedereen weet wat er gaande is. Mevrouw Vreedzaam heeft het ook gezegd. En ik druk jullie op het hart. Luister jullie. Het zijn de eerste bewoners geweest van Suriname. Ze weten waarover ze het hebben. En hun band met de natuur is het bewijs daarvan. We gaan nu even naar een tweede muziekbreak. En we zijn zo bij u terug.

Welkom terug bij Kulturu Leri. En we hebben een hele reeks van gesprekken gevoerd over de inheemse. Wie er allemaal waren. Waarmee ze te kampen hebben tegenwoordig. En nu gaan we het hebben over kijken naar de toekomst, hoe cultuur vandaag onder

0: de jongeren leeft. We leven in een tijd waarin de wereld steeds sneller verandert. Jongeren groeien op met social media, internationale trends en invloeden vanuit verschillende delen van de wereld. Tegelijkertijd zoeken veel jongeren nog steeds naar hun identiteit, hun afkomst en hun verbinding met hun roots. Daarom zijn deze vragen heel belangrijk wanneer het komt op de inheemse cultuur en de jongeren. Hoe beleven jongeren vandaag hun inheemse identiteit? Als we kijken naar alle ontwikkelingen die plaats hebben gevonden.
1: Ja, dus ze doen mee.
0: Ja.
1: En ik kan u zeggen dat in feite elk gezin over een mobiel beschikt.
0: Klopt.
1: En er zijn ook negatieve gevolgen daarvan. Want sommige kinderen zijn zo pinter.
0: Mm-hmm.
1: Je hoeft ze niet eens te leren om te gaan met, met de instrumenten.
0: Yeah.
1: Ze leren, of zij moeten jou leren als je een probleem hebt.
0: Klopt.
1: Dat is de situatie ook in onze dorpen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is een dubbel situatie toegevoegd aan omstandigheden die zij gebruiken om andere dingen te doen en zo.
0: Ja.
1: En dat is iets wat wij in feite, wij als ouderen, we hebben geen antwoord op.
0: Mm-hmm.
1: En daarom moeten we kijken naar, naar de overheid of de instituten die opvoedkundige elementen in zich herbergen of gebruiken. Op die manier. Want als je, ik heb ook normaal, wanneer je iemand ontmoet, dan praat je.
0: Mm-hmm.
1: Ik zelf, binnen het Caribisch gebied heb ik ook gesproken met mensen, met ouderen. Dezelfde trant, dezelfde situaties heerst. Niet alleen in Suriname, niet alleen in de inheemse dorpen. Maar we moeten wat een beetje concreter gaan wonen en leven. Een beetje meer duidelijk respect hebben, tonen en laten zien.
0: Mm-hmm.
1: Want sommige kinderen hebben ook de neiging, ze zien wat je doet, wat de ouders doen.
0: Mm-hmm.
1: En dan doen ze dat ook.
0: Yeah.
1: Maar het zijn heel veel goede dingen die we op die manier ook kunnen bijwerken.
0: Yeah.
1: Ziet u maar, wanneer wij als ouderen dat nalaat, oog voor te hebben, dan creëren we ook andere situaties.
0: Klopt.
1: Dus het is een algemene situatie, hoor.
0: Ja, sowieso, social media heeft een positieve invloed, maar het kan ook een negatieve invloed hebben.
1: Oh, ja.
0: Als ik kijk naar cultuuruitwisseling op social media, kan het een positieve impact hebben, maar het kan ook voor een negatieve impact hebben. Net als wat we zeggen, aan alle Alassan boef sorry en Alassan boef shi. Vooral in de inheemse gemeenschap, laten we zeggen, we hebben een kind die spiritueel begaafd is. En in plaats dat het kind naar de volwassenen gaat, gaat dat kind dan op internet een heleboel dingen zoeken en ook nog verkeerde informatie naar binnen krijgen. Want alles dat we krijgen, ze snappen niet dat het gefilterd dient te worden. Je dient dan eerder naar je grootmoeder of je grootvader te gaan van, hé, dit is wat er gebeurt, dit is wat ik ervaar. En daar ga je dus dan die overdracht krijgen. Maar alles plaatsen op social media of hulp gaan zoeken op social media is niet altijd even goed. En wat denkt u dat een oplossing kan zijn voor de ouders? Misschien u als oma, hoe zou u daarmee om kunnen gaan? Wat voor advies zou u kunnen geven aan zo'n kind?
1: Weet u wat ook speelt? Een kernaspect waar ik geen antwoord voor heb. Ik zei eerder dat Suriname een tropisch land is. We zijn apart.
0: Yeah.
1: Wij moeten onze dingen doen. Maar de kernzaken die algemeen zijn en voldoen aan ons bestaan. We moeten dat kunnen zien.
0: Yeah.
1: En waarderen dat we dat ook hanteren. Een gesprek met ouderen over hoe disciplineer je je kind.
0: Yeah.
1: De kinderen in het dorp zoals vroeger.
0: Mm-hmm.
1: Een, dorpshoofden of ouderen maken dan reeds de opmerking. Even vasapje even, scoot is rotoikba.
0: Klopt.
1: Ik zeg dat is een verkeerde opvatting en interpretatie van een stukje wetgeving die dat kind moet helpen haar te beschermen. Weet je, we moeten geleerd worden, de mensen en overal, want de ouderen maken ook misbruik hoor, van social media en dat soort dingen. Dus de Surinaamse mens moet geleerd worden wat een wetsproduct betekent. Waarom moeten we dat kind op die manier beschermen? Wat moeten we bescherming noemen voor dat kind?
0: Voor dat kind,
1: Want ik kan u zeggen dat vroeger ik heb geen pakslaag gehad.
0: Precies.
1: Mijn vader stond erop dat op school geen enkele leerkracht zijn kinderen moest aanraken. Kom niet aan het lichaam van het kind. Anders was het oorlog, zou je kunnen zeggen. Maar hij legde ook uit, als dat kind gestraft moet worden, wil ik weten waarom. En als dat kind niet bewust is dat het zijn of haar schuld is, dan krijgt dat kind wel dubbel. Op die manier leer je.
0: Precies.
1: Dus in samenhang, dus samenwerking, samenspraak.
0: Met die ouders.
1: Ouderen. Met leerkrachten, zodat we dat kind een betere opvoeding kan geven. Maar als we dat niet doen, dan escaleert alles. En dat is een situatie. En dan zie je ook dat ouders ook de leerkrachten uitschelden. Omdat zij misschien even het kind heeft gewaarschuwd. En dat zijn zaken die aangepakt moet worden om te leren. Gedisciplineerd zijn wel, het is ten voordele van ons allen. Want als we oud zijn geworden, moeten we van die kinderen hebben. Maar als ze ons niet hebben geleerd om ons te respecteren, wat verwacht je dan van de samenleving?
0: Het begint thuis.
1: Zeker.
0: Het begint helemaal thuis.
1: Dus het is wel een heel groot onderwerp. Maar we moeten erover praten. Het geldt voor iedereen. Ik ben opgegroeid tussen, laat maar zeggen, Kriolen en inheemse volken. En ik kan u zeggen, voor mij waren ze geen vreemdelingen. Iedereen moest tante zijn, oma en opa. En dan moest ik sjouwen met soms arepa en soms met vlees of vis die je aan een oma moet geven. Zo zijn wij opgevoed.
0: Maar dat was community. Dat was een collectief. Dat was samen zijn. En dat is een beetje is gaan verwateren. En ik vind het super jammer. Kijk, ik heb toevallig nog meegemaakt wat sociale controle was. En gedisciplineerd worden door een oma of tante. Of zelfs de buurvrouw die zegt van, hey, je weet dat je moeder dat niet fijn zou vinden. Ja. Weet je, en met alle respect, ook de leerkrachten. Waren onze kwijtingetjes die we reden, maar waren zeer respectvol naar de leerkrachten toe. Want zij moeten je klaarstomen. Ze nodig. Dus ik kan begrijpen waarom leerkrachten zich op een bepaalde manier gaan opstellen. Want ik mag jouw kind niet disciplineren. Ik bedoel, je hoeft dat kind niet aan te raken om het kind te disciplineren. Maar als ik dat doe, word ik tegengewerkt. Nou, dan doe ik mijn werk en dan ben ik er klaar mee. Snap je? Dus ik begrijp het helemaal, maar ik hoop wel dat we terug kunnen gaan naar een stukje waarbij die sociale controle terugkomt. Sociale controle is geen daad van vijandschap, maar het is iets dat een hele goede bijdrage heeft geleverd aan mij als individu.
1: Aan de generatie voor ons.
0: Ja.
1: En tot en met ons.
0: Ja.
1: En we weten waarover we praten.
0: Precies, precies.
1: En nogmaals, de staat heeft daarbij een rol.
0: Ja.
1: Want wanneer het systeem niet duidelijk genoeg is, of dat systeem niet gericht is op de samenleving, dan waaruit het bestaat, de cultuur, de omgeving, en we proberen steeds na te apen wat de buitenlanders doen, dan breng je dat kind ook in de war. En dat is dat. Maar ik zie dat ik ook een antwoord heb, of iets heb geschreven, voor een vraag. Hoe zou je denken, wat is dat over één Suriname zijn? En ik wilde nog, als ik even tijd heb, even benadrukken.
0: Eigenlijk gaan we dat even laten voor zometeen, want ik wil even deze segment afmaken. We hadden het over toekomst, de jongeren en de toekomst. Wat ik nog als laatst nog van u wil weten is, elke cultuur, elke etniciteit heeft zijn tradities en hoe noem je ze? Rituelen. Wanneer het gaat om wanneer een baby is geboren. U hoeft niet in depth te gaan, maar het zijn bepaalde rituelen die plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij de Kriolen heb je potadoti, is om de aarde te begroeten. Je hebt wanneer dat meisje volwassen meisje wordt, wanneer ze de eerste menstruatie heeft, de potina bangi. En dan heb je ook die jongens hebben ook iets anders dat met ze gedaan wordt. Dus wat zijn bij jullie de rituelen die plaatsvinden? Ook bijvoorbeeld bij het trouwen, zijn er verschillende rituelen? Dat wil ik wel graag van u even weten.
1: Oké, weer bij de basis beginnen.
0: Ja.
1: De vrouw die in de verwachting is,
0: ja,
1: die krijgt speciale begeleiding.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan heb je dan een traditionele vroedvrouw.
0: Okay.
1: Die weet heeft van wanneer je wat, welke thee je moet drinken en dat soort dingen. En natuurlijk kijken wat en hoe. Omdat er ook andere aspecten eraan verbonden zijn.
0: Ja.
1: Aan het nieuw leven.
0: Ja.
1: Dat op komst is. Dus dat is een heel groot spiritueel aspect. Dus mm-hmm. we moeten rekening daarmee houden. En dan is het zo dat als dat kind geboren is,
0: yeah,
1: dat kind 8 dagen mm-hmm. daarna het zonlicht mag aanschouwen. Dus niet daarvoor.
0: Mm-hmm.
1: En daarom wordt het dus afgesloten. Ja, je moet een afgesloten ruimte hebben.
0: Ja.
1: Als het kind geboren is, het kind wordt naar buiten gebracht, zeggen we dat.
0: Mm-hmm.
1: Met muziek.
0: Oké. Okay.
1: Met muziek wordt het kind naar buiten gebracht en dan geïntroduceerd aan zowel de wereld
0: mm-hmm.
1: als de families.
0: Ja.
1: Je begint de grootmoeder. Neem dat kind en in de hand en breng het naar buiten. Niet jij als moeder brengt het naar de grootmoeder.
0: Oh,
1: en dan wordt het kind dus aan de ouderen.
0: Okay.
1: En dan heb je de Sambora muziek om het kind welkom te heten. We hebben dan een beetje feest, drinken, eten,
0: yeah,
1: felicitaties. En die baby krijgt ook natuurlijk cadeautjes.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is dat. Bij het volwassen worden
0: mm-hmm.
1: Wordt dat meisje inderdaad op dezezelfde manier behandeld, is afgesloten in een ruimte en dan wordt dat kind ook naar buiten begeleid, want het is een volwassen.
0: Yeah.
1: Daar is ook een feestje natuurlijk met allerlei modder.
0: Mm-hmm.
1: En dan krijgen ze ook natuurlijk toespraken.
0: Mm-hmm.
1: En cadeautjes. En dan de leer die erbij hoort is dat de rituelen plaatsvindt
0: mm-hmm.
1: met de hand.
0: Mm-hmm.
1: Omdat je niet blij mag zijn.
0: Oké.
1: Dus er zijn rituelen voor de hand. En dan heb je de meer ritueel.
0: Ja, en dat
1: die
0: ik
1: een
0: ook
1: bijzondere functie heeft. Omdat uit onderzoek, ik moet zoeken waar dat wetenschappelijk onderzoek is, dat die bepaalde meer een soort stof, een soort iets,
0: stof laat.
1: Wat goed is voor het lichaam.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is een van de dingen.
0: Mm-hmm.
1: En dan natuurlijk levenslessen en dat soort zaken vinden plaats. Maar in ieder geval de baby ook, dat was ik vertegenwoordigd zeggen, de moeder blijft dus dan 3 maanden lang
0: okay.
1: thuis.
0: Mm-hmm.
1: Niet in aanraking komen met nog water, nog het bos.
0: Het bos, ja.
1: En die baby gaat natuurlijk niet naar het bos.
0: Mm-hmm.
1: Maar na 3 maanden, dan wordt dat kind naar het kostgrondje meegenomen.
0: Okay.
1: Dat kind wordt dus gewoon normaal. Dus hij heeft een doekje en de baby mm-hmm. ligt op de grond.
0: Ja.
1: Dan moet je je voorstellen, het contact tussen moeder aarde en de mens, de mm-hmm. nieuwe mens,
0: mm-hmm.
1: hoe dat, u heeft er geen voorstelling van wat daar plaatsvindt. Dat spiritueel, het kosmisch contact
0: mm-hmm.
1: In de schepping tussen
0: yeah.
1: 2 wezens eigenlijk. De grond en
0: een
1: dat
0: nieuw
1: kind,
0: leven.
1: Het
0: ja.
1: nieuw leven. En dan zie je ook die vogels die ook fluiten. Het is een heel mooi verhaal om te vertellen.
0: Mm-hmm.
1: En dus dat speelt ook. Dus Maar op het eind, als de mens is overleden, mm-hmm. dan wordt goed afscheid genomen.
0: Yeah.
1: En het mooie ervan, hoor, wat ik heb meegemaakt, en voor het eerst meegemaakt, dat de vrouwen de overleden nou bezingt.
0: Mm.
1: Ben je een lieve vrouw geweest?
0: Ja. Yeah.
1: Altijd delen met anderen wat je hebt.
0: Mm-hmm.
1: Dat verhaal hoor je wanneer die vrouw voor de begrafenis of ID of zoiets wordt bezongen.
0: Mm.
1: Grani gegeven aan de mens.
0: Prachtig.
1: Dat is heel, heel mooi.
0: Prachtig.
1: Dus dat zijn mooie momenten. Ik noem ze bij het begin en het einde, het afscheid, weet je?
0: Ja.
1: Het zijn ook zielige, droevige momenten, maar het geeft je dat idee hoe mensen de anderen die zijn gegaan hebben gewaardeerd.
0: Yeah.
1: Want als je het niet hebt de mens niet hebt gewaardeerd, geen contact hebt gehad, dan zou je niet weten wat de persoonlijke situatie was van de persoon.
0: Klopt helemaal.
1: Dus,
0: nou, dat is prachtig en sowieso mogen deze tradities en deze rituelen helemaal niet verloren gaan. Vindt u dat jongeren trots zijn op hun inheemse roots? Als u zo kijkt vandaag?
1: Ja. Hoewel zij worden afgeleid door allerlei zaken,
0: mm-hmm.
1: ze zijn wel trots.
0: Je zou ze het hoog.
1: Ja. Het enige wat wij moeten doen, we doen ons best hoor, om die gap tussen traditioneel scholing en het
0: westerse
1: systeem van de staat, dat die gap verkleind wordt.
0: Mm-hmm.
1: Want er zijn raakvlakten.
0: Yeah.
1: En het moet dan anders zijn, zodat de kinderen veel meer tijd over hebben om binnen de eigen cultuur opgeleid te worden.
0: Yeah.
1: En het zijn dezelfde lessen. Als je praat over biologie.
0: Mm-hmm.
1: En als je zegt bijvoorbeeld zelf de geoloog. Op die manier de archeoloog. Dus al de diverse studies van het leven. Alle aspecten van het leven.
0: Yeah.
1: Kun je beginnen in het dorp zelf. Of in een samenleving.
0: Mm-hmm.
1: Ergens waar een buurt waar mensen samen zijn en zo.
0: Ja.
1: Je zou dat kunnen, moeten.
0: Ja.
1: Want bijvoorbeeld, ik zie dat een buurt, zo, laten we zeggen, een Latour-buurt.
0: Mm-hmm.
1: Welke arts wil daar gaan werken voor de mensen? Je moet ook dat gevoel kunnen opbrengen om te zien waaruit de samenleving bestaat.
0: Ja, want ze kunnen begrijpen.
1: Ja, en dat altijd zo'n levensaspecten
0: mm-hmm.
1: is wel noodzakelijk. En in feite, dat zou geïntroduceerd moeten worden.
0: Hmm. Nou, stof tot nadenken. Sowieso voor een ieder die luistert en vooral mensen in positie. Is stof tot nadenken. Want als er een gap is, moeten we het natuurlijk kunnen verkleinen. En het gaat alleen maar beter worden voor onze samenleving. Daarvoor is dit programma ook is om elkaar te kunnen begrijpen. Zodat we beter met elkaar kunnen leven. Elkaar beter kunnen respecteren. En één Suriname uiteindelijk kunnen vormen. Sowieso zijn we nu bij het segment cultuurweetje van de maand. Wist u dat Suriname meerdere inheemse volkeren kent? Ik noem er een paar op, maar er zijn sowieso meer. De Kalinja, de Lokono, de Trio, Wayana, Akurio, Tunayana, Mawayana, Sikiana en Warau. Ik hoop dat ik die namen goed heb uitgesproken. Elk volk heeft een eigen taal, cultuur, traditie en eeuwenoude kennis die van generatie op generatie wordt doorgegeven. De vraag aan mevrouw Harriette. Waarom is het belangrijk dat deze talen, tradities en kennis behouden worden?
1: Het belang van de taal op de eerste plaats is communicatiemiddel.
0: Ja.
1: En je geestelijke beschouwing
0: mm-hmm.
1: gaat ook daarvan uit.
0: Ja.
1: Het is waarmee je wordt geboren. Dat wil niet zeggen dat je geen andere taal kan en mag leren.
0: Nee, maar die maar is je basis.
1: Dat is je basis. Dat is jouw spiritueel niveau. Dus dat is zeker is de hoogste, mm-hmm. zou ik zeggen, in het bestaan van een mens. Dus zoveel waarde heeft het. En buitendien uitdrukken van een gedachte mm-hmm. Is beter in je eigen taal.
0: Ja.
1: En het heeft de betekenis van die dat gevoel moet creëren in de anderen met wie je praat, met wie je communiceert, ontstaat uh-huh. wanneer je in de kern van jouw bestaan dat communiceert.
0: Yeah.
1: Vertalen in de Nederlandse taal van iets dat ik in Kalinya wil zeggen, uh-huh. heeft minder effect.
0: Uh-huh.
1: En het begrip verschilt.
0: Uh-huh.
1: Als iemand de taal kent en heeft bestudeerd, dan zie je dat bepaalde begrippen in de Nederlandse taal
0: mm-hmm.
1: niet dezelfde
0: betekenis hebben en soms ook niet dezelfde waarde. Als het
1: nee,
0: als
1: het is misschien de waarde die mm-hmm. je wil omschrijven,
0: ja.
1: maar het is niet. Het past niet omdat de Nederlandse taal mm-hmm. een andere basis heeft.
0: Klopt.
1: En uit andere cultuur is ontstaan.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn.
0: Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat deze talen, tradities en kennis behouden worden, omdat dat eigenlijk je basis is, is je core. En het is heel belangrijk om dichtbij je basis te blijven. Want van daaruit, zo net als wat ik zeg, ons slogan is voor Sabiu Srevi. Nee. Laat me voor Sabiu Srevi, je moet leren Abra Yurutu. En dit gaat terug naar waarom het zo belangrijk is voor ons om onze talen, onze tradities en onze kennis hoog in pacht te houden en het ook na te leven. Het woord van de maand is inheems. Wat betekent inheems?
1: Inheems, mm-hmm. dat begrip is een Nederlands begrip.
0: Mm-hmm.
1: En zoals ik het heb geleerd,
0: ja.
1: en staat ook geloof ik makkelijk in de woordenboeken, dat het betekent oorspronkelijke
0: bewoner.
1: Ja, vanuit een bepaald gebied.
0: Oké.
1: Dus de eerste in een dat gebied.
0: Nou, voor de mensen die het niet wisten, dan weet u het bij deze. En nu zijn we bij het stukje gekomen van wat betekent één Suriname voor u? Dan mag u het. Mag u ons vertellen wat het voor u betekent?
1: Dus wat ik heb geprobeerd mijn gedachten te verwoorden.
0: Ja.
1: Zodat ik duidelijk maak wat ik erover denk.
0: Ja.
1: Ik heb geschreven namelijk voor ons, en dat zijn de inheemse.
0: Mm-hmm.
1: Dus de oorspronkelijke volken van dit land zijn van bewust wat onze verantwoordelijkheid in de relatie tot ons eigen bestaan is. Is er een leiding naar het antwoord? Wij zijn ook doordrongen van de waardigheid van ons erfgoed en de plichten die daaraan verbonden zijn. Wij houden daarom ons stevast aan de voorouderlijke leer van onder andere liefde, begrip, respect en bescherming, zoals dat sinds begin der tijden is begonnen.
0: Ja.
1: Voor ons is Suriname nimmer in waarde gedaald. Dat het niet gezien moet worden als het inheems erfgoed, welke door de voorouders aan toekomstige generatie is overgedragen. Voor ons is het dus altijd dat. Suriname, ja. er is niets eraan veranderd. Wat we ook met het land doen of grondgebied.
0: Ja.
1: Het is en blijft het erfgoed zoals dat aan ons is overgedragen.
0: Ja.
1: En we hebben de andere mensen welkom geheten toen, sinds 1650.
0: Klopt.
1: En dat heeft ook niets veranderd
0: mm-hmm.
1: aan het besef.
0: Mm-hmm.
1: Wat Suriname voor ons is, noem het één. Je kan het geen twee noemen. Klopt. Het is één.
0: Het is
1: één. En daarom heb ik ook dan gezegd dat dit gesprek dat uitgaat van het Surinaams mens uit. Niet van een mens daar of een mens hier. Het is van één. Echter zijn er twee maatschappijen. Eén van het collectieve en één van de individuele mens.
0: Klopt.
1: En deze twee gaan samen. Het is toch één maatschappij uiteindelijk. Maar als u mijn maatschappij niet respecteert, dan praat u gewoon precies in twee talen.
0: Klopt.
1: Maar ik praat over dus die ene maatschappij waarin wij ons allemaal moeten voortleven. Dus voor ons is het... En daarom vechten we ook, hè. Er is geen twee, er is één.
0: Er is één.
1: Ik wilde nog even dit aanmerken.
0: Ja, ja.
1: Ik wil illustreren dat de Surinaamse inheemse mens geen aanhangsel is van een vreemd land of maatschappij. Het bestaan, gedijen en functioneren van inheemse volken in Suriname staat en heeft als basis de inheemse cultuur.
0: Ja.
1: De bijzondere wijze van wonen en leven als bondgenoot met de natuur. Ze vormen dan ook tezamen met de natuur zowel het menselijk fundament als het natuurlijk en biologisch fundament van Suriname dat sinds begin der tijden bestaat.
0: Prachtig. Zo. Nou, dat was prachtig. Heel hartelijk dank, mevrouw Henriette. Het was een heel interessant, leerrijk gesprek. Ik heb er sowieso veel uit geleerd en ik weet zeker dat mijn kijkers en mijn luisteraar heel veel eruit hebben geleerd. U heeft het prachtig verwoord. U heeft vanuit uw basis gesproken, zal ik zeggen. U heeft ook vanuit uw hart gesproken. U heeft bepaalde zaken aangehaald die wat minder mooi waren, maar wel ter sprake moeten worden. Moeten komen. En ik hoop dat de mensen in bepaalde posities dit ook hebben gezien en dat er werk van wordt gemaakt. Suriname is een prachtig land. Suriname is een gezegend land en het blijft ons zegenen. No matter what we do to the ground and everything. Maar we need to do better. We moeten beter omgaan met Suriname. We moeten beter omgaan met de natuur. En we moeten beter omgaan met onze medemens. Dit programma is gestart om meer awareness te creëren. Om meer gesprekken te voeren met onze medemensen. Met onze bradas en sisas van verschillende culturen. Zodat we ze beter kunnen begrijpen. We meer respect kunnen tonen. En we als één Suriname kunnen leven heel vredevol met elkaar. En als je elkaar beter begrijpt, ga je elkaar beter kunnen respecteren. En dan ga je ook beter kunnen functioneren met elkaar. Soms zien we de raakvlakken van onze culturen en soms zien we de verschillen en dat maakt het zo prachtig. Ik heb niet veel meer te zeggen. Mevrouw Henriette heeft alles gezegd. En ik ben super dankbaar dat ze is gekomen en dit gesprek met me heeft gevoerd. Heeft u nog wat te vertellen? Heeft u nog iets te zeggen? Heeft u nog een boodschap aan de kijkers en luisteraars?
1: Wel, ja, toch een laatste, een hoop. Met deze bijdrage hoop ik iedereen, de Surinaamse mens, een beetje op de waarachtige Surinaamse ontwikkelingsweg. Of traject te hebben geholpen.
0: Yeah.
1: We moeten onszelf vinden. Wie we zijn, wat we moeten. Daarbij enigszins verduidelijking gebracht in de eigen noodzakelijke onderlinge relatie als de Surinaamse mens. Ik hoop dat hieruit dat verlangen gewekt, geïnitieerd kan worden. Het verlangen om inderdaad als één mens met twee cultuurelementen, de verschillen maakt het zo prachtig.
0: Ja.
1: Dat we samen die Suriname kunnen behouden welke we gehad hebben vanuit de schepping van Tamusi, onze schepper. Dus ik bedank ook u, mevrouw Hoogwoud, voor de gelegenheid. En ik moet zeggen, of ik wil aangeven, dat wij ook openstaan om die bewustwording van ons allen, ook binnen de inheemse gemeenschappen, die soms zitten met inderdaad de vraag, wat nu, Desma Foto DC en de regering DC, dat wij dat ook door middel van voorlichting en bewustwordingsgesprekken, dat we dat ook helpen doen verdwijnen.
0: Het begint sowieso. Alsjeblieft. Ik zeg, het begint sowieso van huis uit. Als je mensen hebt met wie je de gesprekken kan voeren, of net als wat u zei, kinderboeken, om bepaalde dingen uit te leggen, om bepaalde dingen bloot te stellen, zodat de kinderen het van jongs af kunnen leren. Als er iemand is in de inheemse gemeenschap die goed is in dit soort dingen, maak contact met mevrouw Vreedzaam. Ik zeg, het begint van huis uit. En als jij het als inheemse het zelf kan doen, waarom niet? Want jij kan je verhaal het beste vertellen. En ik hoop ook dat er gedaan wordt aan het documenteren van jullie erfgoed, van jullie cultuur. Want zoals we zien, er komen ontwikkelingen. Net als we social media niet zo fijn vinden, maar het is er en het gaat nog steeds verder qua ontwikkeling. Dus het vastleggen van onze cultuur, zodat het niet verloren gaat, is ook belangrijk. Maar het is belangrijk dat het gedaan wordt door de mensen zelf. En natuurlijk zijn er verschillende instituten die daarmee bezig zijn, maar wie kan het verhaal het best vertellen dan de mensen zelf? Dus ik druk de mensen van de inheemse gemeenschap, ik weet dat een paar bezig zijn, maar ik zeg nog niets, maar ik druk ieder op het hart. Heb jij een oma of een opa of iemand van, maakt niet uit welke volkeren van de inheemse, maak contact met mevrouw Vreedzaam. Ze is geen onbekende in de samenleving. Ze is niet nu bezig en ze is heel goed bezig. En leg het vast. Leg het vast. Het is onze verantwoordelijkheid om onze cultuur in leven te houden en om het over te dragen. En ik vind de inheemse cultuur prachtig, vooral wanneer het komt op overdragen en dat soort dingen. Maar leg het ook vast. Bij deze bedank ik de kijkers en luisteraars. Mijn naam is Cher Hoogwoud. Dit was Kulturuleri. En we zien jullie terug bij de volgende aflevering.
2: Bovusabi, Alas Satrapakana, Nalim FM, Kulturuleri.

0: Old Tune This Week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable.
2: Number 1.
3: Number 1.

Er is nog niet gereageerd op mijn betaalverzoek. Misschien wil ik een herinnering sturen? Even. Ik moet niemand betalen.

0: Goedendag, welkom bij nieuws op Lim FM 91.7 en limfmzuur.com. Vandaag is zaterdag 1 augustus. In deze nieuwsuitzending krijgt u de hoogtepunten van de afgelopen week gepresenteerd. Cedric van Samson, parlementariër namens de VAP, heeft onlangs uitspraken gedaan waarvan veel personen aanstoot hebben genomen. In een interview met Frans Pinas op Standvaste Radio zei van Samson onder meer: "En daarom moeten we nooit meer een vrouw hebben als president. Nooit meer moeten wij deze vergissing maken." Na erop gewezen te zijn door de interviewer, probeerde van Samson deze stelling te staven door aan te geven dat kritiek op mannelijke presidenten harder is dan bij vrouwen. In de Nationale Assemblée hebben de vrouwelijke parlementariërs dit ter discussie gesteld. U hoort de volgende leden: Roselli Cotino en Tatjana Lusje.
1: Maar voorzitter, wil ik het ook nog ter afsluiting een speciale aandacht vragen en een beroep doen op onze parlementsleden, voorzitter. Dat wanneer wij uitspraken doen en uitlatingen doen, voorzitter, dat wij eerst te raden gaan. We zijn parlementsleden, voorzitter, en niet zomaar parlementsleden. Als parlement zijn wij lid van IPU, Interparlementarian Union. Een organisatie die zich zeker sterk maakt voor de positie van vrouwen in de politiek, voorzitter. Voorzitter, dus het siert een lid uit uw college niet, voorzitter, wanneer die verontrustende uitlatingen doet op het adres van de vrouw, voorzitter. Voorzitter, de kracht van de vrouw moeten we niet onderschatten. En laten wij ervoor waken en ervoor zorgen dat dit soort uitspraken nooit meer in de ether gaan, voorzitter. Yes. Voorzitter, als een lid uit uw parlement iets tegen een specifieke vrouw heeft, noem de naam. Maar neem de kracht van de vrouw in het algemeen niet mee. Niet mee, voorzitter. Ik doe een beroep op dit parlement, omdat wij lid zijn van IPU en dit schandalig is als het internationaal gaat. I advocate for women.
2: Voorzitter, het heet pas prima wanneer het bij de deur is van de VHP-fractie. Wanneer het andere mensen overkomt, is het geen prima. Wanneer het andere mensen overkomt dat stukjes worden weggehaald uit interviews en die worden gebracht, is het geen vreemde. Als nu het lid van Samson zegt, ja toch, dat hij een bepaalde, dat de president geen vrouw moet zijn of dat vrouwen geen president moeten zijn, voorzitter, dan kan je dat stukje weghalen, nooit meer een vrouw, dan ga je de vrouwen hun stem horen, ja. En dan gaan die vrouwen niet stilzitten. En dan kan je het vreemde noemen, maar het is gezegd. En dan hebben we geen zin in een hele lange interview van hoeveel minuten. Maar die uitspraak heeft gehinderd en die vrouwen hebben er allemaal daarop gereageerd. En dan kunnen we het vreemde noemen, of hoe we dan ook willen. En dan mag je je persoonlijk feit nemen, ja, maar het is gezegd en we zijn er tegen.
0: Na schorsing en tussenkomst van de voorzitter, wat van Samson niet op andere gedachten brachten, hebben de vrouwelijke parlementariërs de vergaderzaal verlaten uit protest. Buiten de zaal stonden zij de pers te woord.
3: Als we een opzijcampagne hebben in Suriname, dan kunnen we niet aan de ene kant hebben dat we vinden dat een vrouw geen president meer moet worden van het land. En we trekken het dan even verder. Dan is het dan niet alleen om een president, maar vrouwen zijn in sleutelfunctie, belangrijke functies in het land. En niet omdat je vrouw bent, betekent dat je een bepaalde beroep niet kan uitoefenen. We proberen juist in de samenleving geen onderscheid te maken in wel een mannenberoep of een vrouwenberoep. En dan kunnen we niet hier zo zitten en accepteren dat een parlementslid, dit maakt niet uit als je het niet in het parlement hebt gezegd, je hebt het gezegd buiten het parlement, maar je bent een parlementariër. Het is een uitspraak gemaakt door een parlementariër. Het is niet gewoon een uitspraak gemaakt door een iemand, noem maar op, maar het is een uitspraak gemaakt door een parlementariër. Waarbij we wereldwijd geen onderscheid proberen te maken in mannenberoepen en vrouwenberoepen. We pikken dit niet als vrouw. Ik sta solidair met mijn collega's. Als vrouw ben ik ook voorzitter van een vrouwenorganisatie, waar ik andere vrouwen leer om hun ambities na te jagen. En als het geachte lid zo'n uitspraak heeft gedaan, dan kunnen we dat niet accepteren. Elk vrouw, elk meisje heeft het recht om te dromen om welke functie dan ook te bekleden in dit land. Als het nou president is, of minister, of parlementariër. Elk meisje, elk vrouw heeft het recht om te dromen. En verder zijn we ook lid van internationale organisaties die vrouwenrechten respecteren. Dus ik zou zeggen aan het geachte lid, als mag het zijn dat hij zo'n uitspraak daadwerkelijk heeft gedaan, dat hij het corrigeert en recht trekt. Want wij als volksvertegenwoordiger, wij vertegenwoordigen ook de vrouwen in Suriname, alle vrouwen in Suriname. En als de vrouwen zich gekwetst voelen, dan zijn we gefaald in onze job als volksvertegenwoordiger.
4: Als hij kritiek wilde leveren, moest hij zeggen mevrouw Simons. Maar hij moet niet zeggen, er mag nooit meer een vrouw. Daar gaat het om. En wat er al omheen wordt gezegd, interesseert me niet. Hij heeft gezegd, nooit meer een vrouw. En daar gaat het om.
0: Ook Ashna Kanai heeft zich uitgesproken over de uitspraken gedaan door Van Samson.
5: Dit geeft dus weer aan dat er niet is begrepen. En weet je, ik wil nog twee woorden zeg maar gebruiken die ik al eerder in de uitzending had gebruikt. Intellectuele armoede. Daar is er geen medicijn tegen. Wanneer iemand uitspraken doet en eigenlijk een hele gemeenschap, en dat is de helft van de hele gemeenschap in Suriname, laten we ervan uitgaan dat we de helft vrouwen en de helft mannen hebben, het andere geslacht op deze wijze bejegenen en vervolgens niet erkennen dat u iets verkeerd hebt gedaan, dat zegt meer van u dan van die uitspraak zelf. Dat is één. Twee, ik vind dat deze solidariteit die is getoond van vrouwen onder elkaar, dit moeten we, is prijzenswaardig. Is prijzenswaardig. Het is jammer dat de vrouwen van die organisatie, waartoe de man zelf behoort, niet hebben geparticipeerd aan dat protest, want dat geeft aan dat voor hun niet op de eerste plaats is het vrouw zijn, maar kennelijk het lid zijn van een politieke organisatie waarin elementen zijn die niet een vrouw respecteren. En in elk geval niet groot genoeg zijn om te kunnen zeggen van, weet je, misschien heb ik het niet zo bedoeld, maar ik bied mijn verontschuldigingen aan.
0: Jurist Jennifer van Dijk Silos was ook niet te spreken over de uitspraak. Zij trok de conclusie dat er een gebrek is van intellectuele kennis bij Van Samson.
6: Ik was zo verbaasd. We praten over een politicus van een grote partij die aan de regering heeft gezeten, in de regering heeft gezeten, die zo'n uitspraak doet. En het geeft zoveel aan van het karakter van die partij, ook al zou hij op persoonlijke titel hebben gesproken. Het zegt wel iets van de leden van de partij. Nota bene, tijdens de afgelopen verkiezingen, een prominente vrouw van die partij ging voor het presidentschap. En dan kijk je wat er nu gezegd wordt door een lid van die partij. Het zegt wat, naar mijn gevoel is een indicatie van, en het gaat om een assembleelid van die partij, een kaderlid van die partij. En dus het is niet gewoon een lid die ergens onderin in de structuren zit. En daarom zegt het wel iets. Kan het iets zeggen, kan het een indicator zijn, dan moet ik me voorzichtiger uitdrukken ten opzichte van die partij. Het kan een indicator zijn van hoe de partij denkt over vrouwen. Daar moeten we een goede leerles uit halen. Ten aanzien van meneer Samson of van Samson, hoe hij heet. Die man is zo door de mand gevallen. Hij is gewoon een vrouwenhater. Hij is totaal niet meegegaan met de tijd. Hij beseft niet dat vrouwen gelijkwaardig zijn. En niet gelijk, maar ze zijn gelijkwaardig. Hebben dezelfde intelligentie. Hebben dezelfde domheid. Hebben dezelfde dingen. We zijn mensen allemaal. En als meneer Van Samson als assembleelid dit verkondigt, als onderdeel van de trias politicas dit verkondigt, is het een grote schande voor dat orgaan, voor dat instituut DNA. Meneer Van Samson weet niet waar hij over praat. En ik wil hem niet beledigen. Maar ik ontkom er niet aan dat er wat ontbreekt aan zijn intellectueel denkvermogen.
0: Karin Rivos, trekker van de Ook Zij-campagne, vindt het jammer dat er op dit niveau dergelijke uitspraken worden gedaan. Zij hoopt dat er vanuit de partij van Van Samson, de VAP, corrigerende maatregelen worden getroffen.
7: Nou, ik heb natuurlijk eerst het fragment gehoord in Bakkanatori. En ik dacht, dit is gewoon onacceptabel. Onacceptabel. Wat een niveau. En toen kreeg ik het volledige interview toegestuurd met meneer Pinas. En het is gewoon helemaal niet verdraaid of geëdit wat meneer Samson beweert op ABC. Alsof het zou verdraaid zijn. En dat is gewoon niet zo. Nog erger. Erger nog, ik vond dat interview nog erger dan dat fragment dat ik heb gehoord op Bakkanatori. Dat is mijn eerste reactie. Ik vond mevrouw Kanaai erg diplomatisch als ze spreekt over intellectuele armoede. Het is erger dan dat. Ik vind het niveau zo laag en heb echt respect voor meneer Pinas die meneer Samson corrigeert in dat interview en blijft corrigeren. En hij houdt gewoon niet op. Hij probeert het te staven met allerlei onzin, allerlei rare grapjes die je vroeger had op het grappig programma wat hij op de radio had. Nou, misschien moet hij dat weer gaan doen, want dit is gewoon onacceptabel. We hebben een overtuigende campagne gevoerd, onderzoek gedaan van de VN gebruikt, van Indonesië, van India, wat er gebeurt wanneer vrouwen penetreren in bepaalde instituten van staat, hoe de corruptie totaal afneemt en dat men het stap voor stap doet, rustig. En hij zegt het ook, het is stil, ja, het is stil. Vanaf 26 mei vorig jaar is het stil, want men was blij dat er iemand komt te zitten die in elk geval weet hoe en wanneer ze moet optreden. En dat het een vrouw is, ben ik blij, heel blij. We hebben gewoon een van de beste die daar zit als president. En als meneer Van Samson politiek wil voeren, moet hij dat vooral doen. Ik vind het schandalig naar de vrouwen, die capabele vrouwen.
0: Cedric Van Samson die liet het niet enkel bij de uitspraak, maar ging daarna in verschillende interviews in op de zaak en probeerde zijn context nader uit te leggen. In een van de interviews uitte Van Samson zijn misnoegen op de manier waarop de vergadering is geleid door de voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin. Van Samson sprak over het overtreden van conventies door uitspraken gedaan buiten het parlement ter discussie te stellen in een openbare vergadering. Daarbij zou Van Samson hebben aangegeven dat hij zijn fractiegenoot Mahinder Yogi kan begrijpen wanneer die zegt dat Ashwin Adin de slechtste voorzitter is. We maakten contact met Adin en hij reageerde als volgt.
8: Weet u, we kunnen niet in de middeleeuwen blijven leven, toch? Ik bedoel, men haalt continu aan, ik heb het nooit zo gezien, we hebben het nooit

0: de grondwet gehandeld. En dat is het probleem. Als men zich niet wil houden aan de grondwet, wil men zich niet houden aan het reglement van orde. Want men is jarenlang steeds meer gaan afweken van het reglement van orde. Om mensen tegemoet te komen, praat maar meer en zeg maar wat je wil. En dat is orde, dat is geen ordehandhaving. En ik heb gezegd, je gaat de lat hoog leggen, we gaan de discipline terugbrengen. En overal waar er tekortkomingen zijn in het reglement die eventueel misbruikt kunnen worden en afgeweken van kunnen worden, ga ik het vernieuwen, zodat het helemaal duidelijk is wat de orde moet zijn. Dus er is geen enkel conventie, geen enkel internationale, nog nationale conventie, vertrapt of overtreden. En als men de grondwet niet kent en men kent het reglement van orde niet, dan moet men gewoon gaan instuderen. Educatie is al een probleem, toch? Dus men moet zich gaan instuderen en wat het reglement zegt en wat de wetgeving zegt. En dan gaat men zelf tot de conclusie komen dat ik aan het rechte eind heb.
1: Gerald McIntosh, de voorzitter van de Bond voor alle Werkers, is onlangs op bezoek geweest bij de vicepresident Gregory Rusland om te praten over dringende zaken werknemers rakende. Volgens McIntosh gaat het behoorlijk mis bij de callcenters. Naar zijn zeggen worden werknemers gewoon ontslagen, zonder grondige reden. Hij doet daarom een beroep op arbeidsinspectie om harder op te treden.
2: Bepaalde werkgevers zijn de nagado, de man doet een beroep op de wani. Weet je, bij die callcenters worden mensen bijna elke dag met ontslag gestuurd. En dat is maar raak, de metakasani, maar is gewoon de waarheid. En ze pakken die mensen, weet je wat ze doen? Motegi. De maïtijden is maar kom een brief tekenen met wederzijds goeds vinden. Gaan we uit elkaar. Dat tekenen die jonge kinderen, want er werken meer jonge kinderen bij die callcenters. Jonge kinderen, om het zo te zeggen, zijn kinderen die pas van de middelbare school zijn geslaagd. Ja. Die daar een baan vinden. Dat tekenen ze met wederzijds goeds vinden. Omdat ze niet weten dat die callcenter toestemming nodig heeft van de ontslagcommissie als je iemand wil ontslaan. Dus ze pakken die mensen met bepaalde woorden. Dat is mijn teken. En als je hebt getekend, ik wil ontslagcommissie, maar je vond het goed toch met wie er steeds goed vinden. Begrijp je? En dat soort dingen vinden we, dat arbeidsinspectie beter aan werk moet doen om die controle uit te oefenen.
1: Robbie Holband, de directeur beroepsonderwijs op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, verklaarde tegenover LimFM dat er geen sprake is van financiële malversaties op het MIO 2. Vorige week kwam de directeur van de school in opspraak nadat de verificatiecommissie aan de bel trok middels een persconferentie over financiële misstanden. Daarbij kreeg de verificatiecommissie ondersteuning van het syndicaat voor onderwijsgevenden Wie Sastre.
3: Na elk jaar, gedurende dit jaar, de verificatiecommissie wordt ingesteld om na te gaan als betalingen correct zijn gepleegd. En als de verificatiecommissie is ontdekt, is het normaal dat de verificatiecommissie de directoraat, de inspectie, de dood stelt, waarna wij interne controle vragen om te gaan kijken. Dat is de normale procedure. Dus het spijt ons en het doet ons wel pijn dat de verificatiecommissie zo'n stap heeft genomen om het publiekelijk te maken. Het is een normaal proces binnen de scholen, dat verificatiecommissies worden ingezet. Elk jaar op alle scholen worden verificatiecommissies benoemd om gewoon boeken na te gaan, boeken van, is alles volgens de regel gebeurd. Dus dat is het proces en daarom is het geschreven naar de bond, omdat de bond het volgens mij heeft aangegeven en is het geschreven naar de bond. Laat me dit ook direct zeggen, want we hebben het rapport van interne controle vrijdagmiddag laat gekregen. En het rapport wijst uit alle betalingen die zijn verricht, er bonnen zijn. Dus we kunnen niet praten over malversatie. Er heeft geen malversatie plaatsgevonden op die school. Alle betalingen die zijn verricht, heeft de interne controle duidelijke bewijsstukken voor teruggevonden. Wat er wel speelt, is dat er niet altijd conform de procedure de regels van het ministerie is gehandeld. Dus daar gaan wij nu naar kijken van wat is nu, welke stappen gaan wij daarvoor nemen. Maar dus ik moet wel heel duidelijk aangeven, er is Er is geen malversatie.

0: had gevonden op die school. En ik vind het jammer dat iemand zo door het slijk gehaald wordt en zo genoemd worden, terwijl de bewijsstukken er daar liggen. En ik denk dat als de verificatiecommissie het probleem dat zij hadden kennelijk is dat ze niet door de stukken konden komen. Maar dan moet je toch wel voorzichtig zijn in het aangeven van wat je denkt dat er is, denk ik. Wat?
1: We maakten hierna contact met de voorzitter van het syndicaat, Jolanda Kerdijk. Zij plaatste vraagtekens bij de verklaring van Holband.
2: Hij zegt dat er geen vorm van malversatie is teruggevonden. No?
3: Ja.
2: Volgens interne controle. Maar dat het gaat om, hoe noemt hij het, procedurele fouten. Ja, zoiets. En kijk, als je praat over procedurele fouten, kunnen die fouten een vorm van malversatie zijn. Dus ik weet niet waarover hij praat. Dan wil ik een voorbeeld geven. Wat ik denk dat hij ziet als procedurele fout. Tijdens die persconferentie hebben we aangegeven dat er een financieel verslag is doorgestuurd voor het ministerie, toch? Ik denk ergens in maart, hou me ten goede hoor, maar ergens in maart. En de verificatiecommissie is mei gestart met hun onderzoek, weet je, om het financieel rapport zo'n beetje in orde te maken, alles wat hun bevindingen en zo. Maar ze hebben toen gehoord dat er al een financieel verslag is opgestuurd voor het ministerie. En zij zijn helemaal niet op de hoogte gesteld daarover. Dus ik zie dat misschien als een procedurele fout. Misschien weet die meneer niet dat de verificatiecommissie op de hoogte moest worden gesteld en dat ze inzage moesten hebben in dat verslag. Weet je, en dat zij ook hun bevindingen konden meesturen. Het kan een fout zijn. Ja toch? Maar wat ik mij niet kan voorstellen, is dat deze fout is gemaakt en dat de school niet op de hoogte is gesteld. Dus dat de verificatiecommissie van de school niet op de hoogte is gesteld van deze fout. Want waarom komt er een financieel verslag zonder informatie van de verificatiecommissie? Ja toch? Dan moet je aan gaan kijken, wat speelt er? Waarom weten die mensen niks? Wat is de intentie daarachter om dat verslag op die manier door te sturen?
1: Chef verkeer, hoofdinspecteur Rabesh Bandhu deelde met Lim FM de cijfers van het aantal verkeersdoden over dit jaar. Inspecteur Bandhu gaf aan dat het Korps Politie Suriname de verkeerscontroles opvoert om de veiligheid terug te brengen.
4: We hebben nu tot gisteren, vroeg in de ochtend, hebben we de laatste verkeersdoden gehad. En dat maakt dat we nu komen op een aantal van 55 verkeersdoden. Waaronder 46 mannen en 9 vrouwen. En als we die statistieken zo mogen nagaan, ligt het aan het rijgedrag van de bestuurder. Veelal hebben we de politie is al bezig. De politie is dagelijks bezig om de verkeershandhaving te intensiveren en de mensen erop te dwingen om zich te houden aan de naleving van de verkeerswet en regelgeving. Alleen ter bevordering van de verkeersdiscipline onder alle categorieën weggebruikers. Desondanks merken we dat we bij de verkeerscontroles vaak genoeg bleek dat de bescheiden van het voertuig in orde zijn, maar aan het rijgedrag, daaraan moet de politie of de bestuurder zelf heel veel gaan doen om dat op peil te brengen. Dus de reden waarom de politie in aanloop van de komende vakantieperiode met betrekking tot de verkeershandhaving de verkeershandhaving heeft geïntensiveerd.
1: De resultaten van het onderzoek naar de massale vissterfte in de Saramaka-rivier zijn vooralsnog niet bekend. We spraken de directeur van de Nationale Milieuautoriteit van Wessa Geoffrey, die aangaf dat de water- en bodemmonsters naar Frans-Guyana zijn verzonden voor verder onderzoek.
3: Wij hebben wel nu wat resultaten binnen, voorlopige resultaten als het gaat om de watersamples. Hebben we voorlopige resultaten binnen, de overige resultaten die wachten we nog even af.
1: Jullie hebben de resultaten binnen van de watersamples. Wat zeggen de resultaten?
3: Ja, maar niet volledig. Niet volledig. Dus what? Niet volledig. We hebben de waterresultaten binnen, maar die zijn nog niet volledig, omdat er nog een twee of drie onderzoeken dingen nog moeten plaatsvinden. En op basis daarvan hebben wij dan een algehele beeld wat de resultaten dan aangeven.
1: Oké, maar wat zeggen de voorlopige resultaten? Wat zeggen de voorlopige resultaten?
3: Dus dat zeg ik u toch. De andere onderzoek die we nodig hebben ten aanzien van het water moet nog binnenkomen. Als we dat hebben, dan hebben we een compleet beeld. Dan kunnen we op basis daarvan nog een hele goede inhoudelijke conclusie trekken.
1: U hebt aangegeven, de samples zijn naar het buitenland gestuurd. Mogen we weten naar welk land en naar welk laboratorium dat is de samples zijn gegaan?
3: Ja, tuurlijk. De samples zijn wel gestuurd naar Pasteur Instituut in Frans-Guyana. En vervolgens zijn bepaalde dat niet verder geanalyseerd kunnen worden, zijn ze verder gestuurd naar Frankrijk.
1: En wat kost dat de staat Suriname allemaal, of althans de NMA?
3: Dus dit is allemaal gefaciliteerd via het ministerie van Volksgezondheid, PAHO. Die zijn allemaal ingekomen om ons om hiermee te faciliteren.
1: In de Nationale Assemblée zijn er ook kritische vragen gesteld aan de minister van Olie, Gas en Milieu over de vissterfte in de Saramaka-rivier. U hoort de volgende leden, Jennifer Vreedzaam en Deu Sherman.
5: Voorzitter, ik zie de minister van Olie, Gas en Milieu niet in de zaal. Ik weet niet, is hij in het buitenland, voorzitter? Voorzitter...
6: De minister van Ad Interim is in de zaal. Ja.
5: Voorzitter, ik heb het over de minister van Olie, Gas en Milieu, voorzitter. Voorzitter, we hebben vragen hier gesteld in DNA over de vissterfte, voorzitter. We hebben gevraagd naar rapportages van NMA, voorzitter. We hebben die nog niet gekregen. En ik vertik het, voorzitter, om via de pers informatie te vergaren. Ik vertik het, voorzitter. Voorzitter, waar zijn de inspectieverslagen van NMA? Welke procedure is gevolgd, voorzitter? Is de minister geweest naar het rampgebied? Heeft de minister de bedrijven, de goudbedrijven, de mijnbouwbedrijven al in kaart gebracht? En wat is de relatie met Juspol om na te gaan of inderdaad zaken zijn... niet goed zijn, voorzitter. Voorzitter, wij zijn al 7 weken lang. 20 juni, kan ik me nog herinneren, was de eerste telefoontje. 7 weken lang zijn we bezig, voorzitter. En het kan niet zo zijn dat we nog praten over vermoedelijk, waarschijnlijk, voorzitter. Voorzitter, ik vraag aandacht hiervoor. En dit is een grove nalatigheid van de minister. En ik vraag, voorzitter, via u... En ik vraag de regering dat dit, voorzitter, dit rampgebied tot een nationale prioriteit wordt verklaard, voorzitter. Een nationale plan wordt uitgezet, voorzitter, hoe we dit gaan aanpakken. Want ik zie dat de minister dit niet aan kan op zijn niveau, voorzitter. Ik vraag aandacht hiervoor.
7: Een milieuramp, ecologische ramp die zich gaat uitmonden in een waarschijnlijk een humanitaire ramp. Beide zijn hele serieuze, acute zaken die direct aandacht behoeven. Dus ik weet niet wat de orde gaat zijn als u de president gaat uitnodigen, als wie gaat uitnodigen. Maar ik denk dat er hierop wel direct antwoord moet komen. We kunnen niet wachten en nalaten om de issues aan te halen. En vanuit de regeringszijde, de hoogste leiding van het land doet er niks aan.
1: De minister van Olie, Gas en Milieu, Patrick Brunings, beantwoordde de vragen als volgt.
8: Een maand geleden, tijdens de begrotingsbehandeling, toen we het bericht kregen dat er inderdaad een massale vissterfte had plaatsgevonden. En de eerste plek was de Totti-kamp, dat is in de Saramaka-rivier. Het eerste wat wij hebben gedaan, we zijn dus, als ik zeg we, is het in eerste instantie het RMA. Omdat de melding, het ging over inderdaad vissterfte. En de NMA is toen erop uitgetrokken en heeft de observaties gedaan. En inderdaad, het ging om een massale vissterfte. En heeft toen direct ook samples genomen. Dat ging over water samples. Maar ook hebben ze dus de dode vissen die daar nog waren meegenomen en geconserveerd. Zodat er ook vis samples geanalyseerd konden worden. Wij gingen er toen nog vanuit dat deze analyses adequaat uitgevoerd zouden kunnen worden in Suriname. We hebben ook de verschillende laboratoria toen benaderd. En ik zal straks daarover uitweiden wat daarna is gebeurd. Voor ons was het belangrijkste om de veiligheid van de mens te garanderen. En we hebben dus direct dat gecommuniceerd met het traditioneel gezag, met de kapiteins, met de gemeenschappen. En daarbij aangegeven om het drinkwater, om het water niet te nuttigen, zowel niet voor de consumptie en verder niet te gebruiken. En ook de vissen niet te consumeren. Omdat wij op dat moment totaal nog geen data hadden. En om geen risico's te nemen, hebben we dit besluit genomen om inderdaad de veiligheid van de mens centraal te stellen. Ik zeg steeds we, het is het ministerie samen met ook de werkarm van het ministerie, de NMA. Maar er zijn dus meerdere ministeries betrokken geweest. Omdat natuurlijk als je praat over vissterfte, praat je over LVV. Als je praat over de gemeenschap informeren, praat je over regionale ontwikkeling. Als je praat over wat vermoedelijk deze doodoorzaak zou hebben kunnen veroorzaken, praat je mogelijkerwijs ook over het ministerie NH. Dat met de relatie tot goudwinning. En zo heb je ook het ministerie van Justpol, omdat wij ook naar de bronoorzaak moesten gaan kijken.
1: De leden Ivanildo Plein en Marciano Dassai vroegen de minister hoe het staat met het departement Milieu. En als die al officieel tot het beleidsgebied behoort van de minister.
9: Minister, verder wil ik weten, u bekommert zich zo over het milieuvraagstuk, maar is het staatsbesluit met betrekking tot milieu ook al afgehandeld? Dank u wel, voorzitter.
10: Ik sluit me aan bij meneer geachte collega Plein. U bent direct geroepen naar de DNA omdat u de milieuminister bent, maar volgens de taakstelling bent u niet de milieuminister. En mijn vraag is, wie is op dit moment de milieuminister? Want het is nog niet geregeld. Wanneer wordt dat geregeld? Dank u wel.
8: Ja, dan komt de kwestie weer van taakstelling. Ik ben blij dat het steeds naar voren komt. Er is nog steeds geen nieuw staatsbesluit en ik geef dat elke keer aan. En ik handel als minister van Milieu. Ik kan niks anders zeggen. Ik neem de verantwoordelijkheid op me. Ik weet dat ik op glad ijs me begeef. En ik moet inderdaad kijken wat kan ik wel en niet tekenen. Het is een zorgpunt. En elke keer vraag ik dat ook aan de, dus inderdaad aan de, met name de president, om dit recht te trekken. Omdat je ziet het nu ook. Eigenlijk had ik niet hier hoeven te zijn. In principe toch? Maar ik ben er wel. Ik ben er wel. Oké.
1: President Jenny Simons heeft samen met een ministerdelegatie, bestaande uit de minister van Olie, Gas en Milieu, Patrick Brunings, en de minister van Volksgezondheid, André Misikaba, een bezoek gebracht aan het dorp Pikisaron, een van de getroffen dorpen door de vissterfte. De districtscommissaris van Para, Patrick Kensenhuis, gaf ons de volgende informatie over het bezoek.
11: De aanleiding van dit werkbezoek, u weet dat een paar weken terug we geconfronteerd zijn geworden met de verontreiniging van een deel van de Saramaka-rivier. Waarbij ook de mensen van Pikisaron, maar niet alleen mensen van Pikisaron, ook de mensen van Totikampo, Stantigrong, Harlem, slachtoffers zijn geworden van de situatie dat ze dus niet konden vissen meer of leven van de visvangst uit de Saramaka-rivier, omdat een aantal dode vissen zijn aangetroffen. Het blijkt dat het water, het rivierwater, verontreinigd is en men is daarmee bezig. Dus dat is een ramp. En de president brengt in dit kader een werkbezoek. Ze zal dus een meeting hebben met een paar met de structuren daar in een Pichetaron en omgeving.
1: Ja, hoe moeten wij dit zien? Is het gewoon een oriëntatiebezoek? Ze gaat praten met de mensen daar. Zal dat alleen gebeuren?
11: Oh, het is dat ze zich fysiek plaatselijk zich gaat aanwezig zal zijn. Om te zien en zelf aan te horen wat de situatie is en hoe de situatie daartoe is.
1: Ja. En die zei...
11: Dus je moet het plaatsen als een oriëntatie, fysieke oriëntatie.
1: En zal zij alleen komen of zullen er meerdere mensen komen? Denk maar aan de ministers.
11: Ik denk dat ze dus zeker vergezeld zal zijn met een aantal ministers.
1: Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken gaf tijdens het persmoment van de wekelijkse Raad van Ministersvergadering aan dat er ruim 1448 personen van de loonlijst van de overheid zijn afgevoerd. Naar zeggen van de minister wordt hiermee ruim 200 miljoen SRD op jaarbasis bespaard.
12: We hebben geconstateerd dat 2000 zoveel mensen onvindbaar zijn. En we hebben toen een registratie gehouden om ze een laatste kans te geven om zich aan te melden. Van die 2154 waren 39 gekomen. Dus het betekende dat 2000 zoveel niet zijn gekomen, niet zijn bij die registratie gekomen. Dus het traject was dan inzetten om die mensen hun salaris te blokkeren, maar ook ze uit de overheid dienst te krijgen. En ik mag u vertellen dat we behoorlijk zijn opgeschoten wat dat betreft. Natuurlijk is het een moeilijke traject. En overheid moet zich altijd houden aan wetten en regels. Dus wanneer mensen zeggen, blokkeer alles. Je kan inderdaad blokkeren. Maar dan verlies je zo'n rechtszaak. Je moet de procedure in acht nemen. En dat doen we. Van die 2154 en 39 mensen zijn wel geweest. Dus van die groep hebben we op dit moment 1253 salarissen al geblokkeerd. Ja? En dan nemen we mee die groep vanuit Binnenlandse Zaken zelf, 172 salarissen zijn ook geblokkeerd. En die groep van geestelijke, zoals ik had aangegeven, op die zitten we op 96. Dus het komt erop neer dat in de afgelopen maanden we 1448 salarissen hebben geblokkeerd of mensen uit die overheidsdiensten hebben gehaald.
1: Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen is tijdens de Raad van Ministers ingegaan op de ontstane situatie te Sarakreek. In het volgende fragment hoort u meer.
13: Kijk, ik kan praten over mijnbouw. Waarover u het heeft, waarschijnlijk heeft te maken met een stukje verantwoordelijkheid van de justitiële autoriteiten. Ik weet in elk geval op welke concessie, zoals we dat in de volksmond noemen, welk mijnbouwrecht, het een en ander zich heeft afgespeeld. Het gaat om de concessie van het bedrijf, als ik het goed heb, Sarakreek Resources. Het is een mijnbouwrecht dat bestaat sinds eind jaren 80, begin jaren 90. Door zoveel regeringen zijn gekomen en gegaan, altijd verlengd geworden. De concessie waarop de heer Lipausam toen bezig was, Dus op dat mijnbouwrecht is het gebeurd. Ik kan praten over de mijnbouwactiviteiten. Maar als u specifieke vragen heeft over, de arrestatie en vrijlating en dat soort dingen. Ik denk dat de minister van Justitie en Politie daarop zou kunnen ingaan. Er is een mijnbouwrecht. Die mijnbouwrechthouder is actief. Maar op die concessie heb je ook heel veel illegalen die bezig zijn. En op een gegeven moment weet ik dat er sprake was van een veiligheidsdreiging. Trouwens, eerder dit jaar is die ondernemer ook beroofd geworden, heeft hulp ingeroepen. Maar goudconcessionarissen moeten voor hun eigen veiligheid zorgen en dat gebeurt overal in het binnenland. Het overgrote deel van de goudconcessionaris die zorgen ervoor dat ze wel security hebben.
1: Henk Fraser is afgelopen week aangesteld als de nieuwe bondscoach van het Surinaams nationaal elftal, Nacho. Fraser, die zelf topclubs in de eredivisie heeft getraind, heeft nu als primaire taak het wereldkampioenschap van 2030 te behalen met Suriname.
14: Niet zo onbelangrijk is denk ik ook de spelers. Ik heb een bepaald traject mee mogen maken. En geloof me, ik kan heel veel spelers benoemen die zo trots waren om het shirt te dragen, om voor Suriname uit te komen. En ik heb te veel meegemaakt dat we denken in Nederlandse Surinamers of Surinaamse Nederlanders. Ik heb zelfs een jongen als Fase gezien, die ik van dichtbij meegemaakt heb bij de club. En die zo bizar, bijzonder vond om voor dit land uit te komen. Dat kan ik jullie eigenlijk niet beschrijven. En dat geeft mij aan dat we, als wij trots zijn op het embleem, als wij trots zijn op het logo, trots zijn op het land, elkaar gaan helpen. Want wij willen heel graag vermaken, zoals mijn voorgangers dat ook hebben willen doen. Er zullen wedstrijden zijn waar we dat misschien niet kunnen brengen. En dan hebben we de steun nodig. Dus ik denk, de mensen die hier al zitten, de mensen dadelijk in het stadion, wij als spelers, staf en de mensen die ons nauwlettend in de gaten houden, Brian, daar gaan we ons stinkende best in doen. En nogmaals, ik ben er heel erg blij mee, heel erg trots, heel erg vereerd. Ik heb nog niet heel veel mensen kunnen vertellen dat ik deze stap mag maken. En nogmaals, voor mij voelt het heel erg als, ik zal niet zeggen, de cirkel is rond. Daar hebben veel grotere trainers benoemd. Maar ik ga niet ontkennen dat vanavond ik een lekker drankje ga doen. Omdat ik meer dan geregeld thuis mag zijn. Ik ben trots op mijn werk in Nederland. Maar ik denk dat niemand in Nederland mij kan ontnemen het gevoel van trots om hier te mogen zijn. En nogmaals, ik begrijp echt oprecht dat ik me moet bewijzen. Zoals mijn spelersgroep zich dat dadelijk zal moeten doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij er alles aan gaan doen. En ik hoop echt op de steun van een ieder.
1: Advocaat Karel Hokkahin heeft op 15 juli een brief gestuurd naar de procureur-generaal om haar te vragen wat de stand van zaken is met betrekking tot de gedetineerden die gratie hebben gehad van de president. Het gaat in deze om een groep van meer dan 100 gedetineerden die vorig jaar november en juli van dit jaar gratie hebben gekregen. Echter is dit nog niet ingewilligd door de procureur-generaal.
15: We hebben dus in de brief de PG gesommeerd om dus over te gaan tot het uitvoeren van die gratie van de president. Oh, u bent er, een moment. Van de president. En de PG moet binnen een hele termijn dus dat doen. En dat is nog steeds niet gedaan. En wat we kunnen doen is dus dat ik dan een collega ga aanspannen tegen de procureur-generaal. Alleen zo kunnen we haar bewegen. Althans bewegen om dus met een dwangsom eraan verbinden. Dat de PG dan haar werk doet zoals het zeg maar gedaan moet worden. Ja, nogmaals, de PG kan ik begrijpen dat ze onder druk werkt. Ik kan ook begrijpen dat het om heel veel gedetineerden gaat. Desalniettemin, ja, behoort zij binnen de hele termijn een aanvang te maken met migratieverzoeken materialiseren, uitvoeren. Ja, ze moet er aanvang mee maken, maar ze heeft nog steeds bij de gedetineerden van Santo Boma is er nog geen aanvang gemaakt met, met de uitvoering van, de gratie van de president. Dus het adres mij alleen maar om dus dan te wachten op morgen. Dus die hele story gaat namelijk over het verschuiven van die VI-datum naar een eerdere datum. Dat is die interpretatie die bij de mensen dus zeg maar problemen geeft. Maar als je naar die wetgeving kijkt, als je kijkt naar wat de wet zegt, dan moet de VI-datum worden verschoven naar een eerdere datum. Dus als iemand VI zou hebben op 30 februari en met die gratie, dan wordt zijn VI-datum een eerdere datum, zeg maar januari of zo. Snap je? Dus zo moet je het zien.
1: Ambassadeur Ashna Kanhai heeft in Bakkanatori erop gewezen dat Suriname nauwkeurig te werk moet gaan met het ratificeren van het grensprotocol met Frankrijk. Om specifiek te zijn met Frans-Guyana. Volgens Kanhai is slechts ongeveer 2/3 deel van de grens opgenomen in het akkoord. Zij vreest dat er een soortgelijke situatie als die van Tigri kan ontstaan.
16: Ik vond het belangrijk om vandaag toch even hier te zijn en de aandacht te vragen dat wanneer we praten over de grenzen van ons land, dat we wel moeten beseffen dat de oostgrens van ons maar voor een derde ongeveer vast is gelegd. Zo heeft de kolonisator ons verlaten. En niet anders. En nu zijn we dan zover in 2021 gekomen om een verdrag te maken. Ik zal mijn persoonlijke mening over het verdrag niet vertellen vandaag. Maar ik heb wel een aantal zaken waarvan ik denk, misschien moeten we dat wel meenemen. En dat is, wie is verantwoordelijk of wie is het orgaan waar we naartoe gaan, de instantie waar we naartoe gaan, wanneer er bijvoorbeeld er een verschil is van mening of wanneer er een overtreding is van het verdrag. Daarin is in het verdrag niet voorzien. Weet je? En hoe moet die geschillenbeslechting plaatsvinden als er een geschil is? Ik zeg dus dat we, wanneer we gaan overgaan tot ratificatie van het verdrag, waarin eigenlijk de markering van de Lawa als grens, toch? En wat is ook nog gehanteerd? De equidistantie, dus het midden van de Lawa eigenlijk, is in het verdrag van 2021 aangewezen als te zijn de grens. Dan zou ik zeker even kijken naar evaluatiemomenten, omdat er is gebruik gemaakt bij het vaststellen van deze grens, is er gebruik gemaakt van digitale coördinatiepunten. En dat heeft te maken met eigenlijk de buigingen en de loop van de rivier. Weet je, er zijn eigenlijk heel veel wat men noemt krullen in die rivier, in de Lawa.
17: Dus dat verdrag is niet waterdicht?
16: Ik denk het niet. Ik denk en ik vind ook belangrijk dat we nu een voorbehoud maken en zeggen, we gaan niet over de bronnen van de Lawa twisten. Want wij zeggen dat uiteindelijk die rivier die de Marowini de grens is. En dan moeten we niet op een moment krijgen dat de Litani de grens is. Want dan hebben we hetzelfde als wat we bij Tigri hebben.
1: Sherwin Fallis, de directeur op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, lichtte in gesprek met Lim FM toe hoe het ministerie de dienstverlening naar burgers toe probeert te verbeteren. Gelijk daarbij geeft hij aan dat het ministerie momenteel bezig is om het bestand van sociale uitkeringen op te schonen.
18: De afgelopen periode heeft u gemerkt dat dat mensen op social media klaagden dat ze uit het bestand zijn gehaald en die hebben niet ontvangen. Wat wij hebben gedaan is dat het systeem aan de hand van de criteria's, met name bij KKV, automatisch bijvoorbeeld mensen die onder 21 zijn, of mensen die gehuwd zijn, etcetera, etcetera, waarbij beide partners kregen, is dan in het systeem verwerkt, waardoor het systeem automatisch de mensen weghaalde. Dat is één. Twee, doordat dat niet goed gecommuniceerd is geworden, en dat, daar doen wij onze verontschuldigingen voor, bieden we onze verontschuldigingen voor, doordat dat niet goed gecommuniceerd is geworden, zijn de mensen die gedupeerd zijn geworden, als het ware, teleurgesteld geraakt en boos geworden. Wat hebben wij gezegd? Van luister, van sociale zaken, luister. Wij gaan eerst naar de belanghebbenden kijken. Zijn ze inderdaad mensen met een beperking of zijn het mensen met zwakke huishouden? Zijn ze inderdaad gehuwd? Zijn ze inderdaad hoofd van een gezin? Oké, als u dat bent of u bent dat, dan gaat u geen KKV krijgen. Maar die communicatie, daar zijn we nu mee bezig, zodat we dat goed communiceren met de doelgroep.
1: De stichting Amazone Markt Suriname onder leiding van mevrouw Yosine Alumatoke heeft de rechtszaak tegen de president gewonnen. De stichting Amazone Markt kon zich niet verenigen met het besluit van het kabinet van de president om de organisatie van Inheemse Dag 9 augustus toe te wijzen aan stichting Apache en stapte hierom naar de rechter. Raoul Swedo, de voorzitter van Stichting Apache, wist Lim FM meer informatie te geven over de nieuwe ontwikkeling in deze zaak. Zo wordt de Palmentuin nu in tweeën gedeeld.
0: Wij waren niet in een rechtszaak. Dus niemand zou ons moeten benaderen. Want wat is gewonnen? Dat vraag ik me af. Ik bedoel van, er is toegezegd, zoals ik het heb vernomen, is er toegezegd dat de mensen een stuk in de Palmentuin kregen om ook hun activiteiten te doen. Toch? Maar ik bijvoorbeeld, ik weet niet waar het eigenlijk om gaat. Voor ons is belangrijk dat wij als vergunninghouder en degene die eerst hadden aangevraagd, toch, de hele tuin hadden aangevraagd. Het was wel belangrijk voor ons dat er een duidelijkheid kwam in die communicatie. En dat is ook geschied, want zo hoort het. En wij hebben natuurlijk ook, we hadden er geen moeite mee dat mevrouw Aluma een stuk in de tuin kreeg. Het moet wel duidelijk zijn wat is, toch? Dus om duidelijk te stellen, ik ga gewoon praten over mijn organisatie. Als je vanuit Combi komt, toch, vanaf die eerste goed vanuit Combi, toch, vanaf die eerste goed is het heel complex naar voren tot de hoofdingang. Daar gaan wij dus onze activiteiten ontplooien. Begrijpt u? Dus alleen de laatste strook, daar is dus niet van ons om te organiseren. Maar vanaf die Massa Palmentuin, vanaf Tico Income B, a eerste gotro sei kisi pe de trio ab de tenti vanaf apis dat ik gona fesse voor a kabinet links en rechts a heer fesse gedeelte speeltuin pa podium de a heer gedeelte dat die apache o do den activiteiten voor den toch dus apis dat die ja hebben toegestemd tak no samenwerking maar ik bedoel van if te fasa waka wan tra fasi ta unu no mabo mu ina la pista ti wat meta kete wali si unu no be abo rex akti ko unu.
1: Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, benadrukt dat buschauffeurs die roekeloos rijgedrag vertonen aangepakt zullen worden. Volgens Fernie Prior, directeur op het ministerie, wordt de mogelijkheid ook bekeken om de politie de bevoegdheid te geven om busvergunningen in te trekken.
19: De vormen van roekeloos rijgedrag dat veel voorkomt bij deze route is het rijden op het fietsenpad, haatrijden, allerlei gevaarlijke manoeuvres uitvoeren op de weg. waardoor je kan zeggen het leven van de passagiers in gevaar kan komen. Wat de reden kan zijn, is ik denk er is een soort hosselcultuur bij de chauffeurs op de route PL. Ik denk dat het ook misschien te maken heeft met het aantal busvergunningen dat zijn uitgegeven op deze route. PL heeft de meeste busvergunningen. Dus ik denk blijkbaar iedereen probeert dan zo een beetje te hosselen. Dus dat zij hun bussen kunnen vullen met passagiers vandaar. De maatregelen dus die het ministerie neemt dus om deze, om dit gedrag te voorkomen, is sowieso wanneer je bent betrapt op roekeloos gedrag, word je geschorst. De kans groot dat je wordt geschorst voor de eerste keer. De tweede keer kan je weer worden geschorst. En de derde keer is de kans groot dat jouw buschaufferskaart wordt ingetrokken en mogelijk ook je vergunning. De afgelopen periode hebben we dus gesprekken gehad met de politie, ook met het ministerie van Justitie, hoe we samen kunnen werken. Je begrijpt, de politie is ook verkeershandhaver, om het zo uit te drukken. Maar ik denk dat ze bepaalde bevoegdheden missen als het gaat dus om de buschauffeur, zoals bijvoorbeeld het in beslag nemen van hun vergunningen en buschauffeurskaart. Dus de bedoeling is dus dat we de politie zeg maar die bevoegdheid, die toestemming willen geven om dat ook te kunnen doen.
1: De woordvoerder van het Korps Brandweer Suriname, Olten Pinas, attendeerde de samenleving om extra voorzichtig te zijn in de grote droge tijd met brandveiligheid. Wij brengen u het volgend fragment.
15: Ja, als we kijken naar de droge tijd, de beste manier hoe de samenleving zich kan voorbereiden, is om te luisteren naar de boodschap van de brandweer. Gisteren hebben we een woningbrand gehad, waarvoor net spraken. De oorzaak is nog niet bekend, maar naar zeggen van omstanders is men gewend daar veel te branden. Maar ik wil niet te veel op ingaan, ik wil het onderzoek niet bemoeilijken. Maar gezien het weer zijn de meeste mensen bezig er schoon te maken. Men gaat dan veel branden en vaak loopt het uit de hand. Dus laten we daarmee beginnen om te luisteren naar de boodschap van de brander om helemaal geen vuil af te branden. Het is helemaal verboden. Niet in een kuil, want dan vraagt mij, maar meneer, ik doe netjes in een kuil of in een vat, of langs de straat op de berm. Het is gewoon verboden. Het is gevaarlijk en ook niet goed voor de gezondheid.
1: Ja, en heer Pinas, ik weet nog, vorig jaar hebben wij begrepen van de brandweer dat er niet meer zal worden uitgerukt voor grasbranden en of vuilbranden waarbij woningen niet in gevaar zijn. Is dat nog steeds van kracht?
15: Ja, dat is nog steeds van kracht. We rukken wel uit naar gras- en vuilbranden. Maar er moet gevaar van woningbrand aanwezig zijn. Wat doet de gemeenschap nu? Voor een heel kleine grasbrand of vuilbrand die je zelf met de voeten zou kunnen betrappen, belt met de brandweer op en men geeft aan dat er 3 woningen in gevaar zijn. En dat is overgeslagen naar 1 van de woningen. En als ze ter plaatse komen, dan zie je een heel kleine vuilnisbrand. U begrijpt dat het lastig is om dat te voorkomen, slijtage en onnodig uitdringen. Hebben we wat extra manschappen ingezet. Bikers. Die gaan elk jaar de straat op. Maar we hebben ons bikersunit wat uitgebreid. En die gaan dan preventief zowel repressief optreden hoor.
1: In de maand juli zijn er ruim 22 zelfmoordgevallen geregistreerd. Dit nieuws heeft grote delen van de gemeenschap geschokt. De onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, Raj Yananansingh, die van huis uit psycholoog is, zei in Bakanatori dat een van de beste manieren om zelfmoord te voorkomen is door te praten over problemen waarmee men zit.
20: Het is inderdaad aan de hoge kant. Het valt me ook op dat in 2024, je in de maand juni, bijna ook net zo'n situatie hebt gehad. Hè? Waarbij ook net zoveel suïcidale gevallen er zijn geweest. Kijk, je moet bedenken dat in het jaar we rond de 200-300 pogingen wel eens krijgen. Althans, wat aangemeld wordt. Misschien zijn er nog veel meer. Maar als dit is aangemeld, dan weet je het niet. Maar het is gemiddeld 200-300. En je zit tussen de 8 en de 12 suïcides per 100.000. Dat wil zeg maar de Wereldgezondheid Raad de cijfers een beetje doorgeven, de WHO. En andere liggen rond de 16. Bij ons was het al over de 20. En natuurlijk moet je goede statistieken hebben om te kunnen weten, is in Nigeria inderdaad veel hoger dan Paramaribo of elders. En hoe gedifferentieerd is dat? Maar het is, het blijft hoog. En ja, ik begin het idee te krijgen alsof wij in Suriname veel minder toleranter aan het worden zijn. Dat we soms veel te snel impulsief willen gaan handelen. En ik weet niet waarom de hulp die wel zo aangeboden wordt, waarom niet zijn men niet zo makkelijk die hulp wil opzoeken. En de hulplijn is natuurlijk zoals iedereen die kent, je gaat naar de huisarts. En de huisarts is wat dat betreft wel makkelijk te bereiken. Je geeft aan wat het probleem met je zit en die wordt dan doorverwezen. We beginnen te praten erover, en dat lost veel meer op. Elke keer dat je erover praat, haalt het wel een stukje van die emotie eruit, die emotionele lading die dat ding heeft. Hè? Praat erover en anders is het gewoon professionele hulp.
1: De voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Revelino Eijk, zit wederom in de race voor het voorzitterschap. Eijk, die de groep De Vernieuwingsbeweging leidt, hoopt de verkiezingen van de enige andere groep in de strijd, groep De Haan, te winnen.
21: Je moet weten, vroeger was de scootman na 10 jaar en meer dan maar in warang. Vooral in bepaalde stuitrangen. Wij hebben gezorgd ervoor dat die mensen werden hersteld. Natuurlijk de bedoeling, ook al had je die opleiding nog niet gevolgd, gewoon vanwege het feit omdat die overheid niet in staat was om op tijd die opleiding te verzorgen, dan moet je die mensen alvast bevorderen. Natuurlijk moest het KPS dan die mensen op tijd de opleidingen weer aanbieden. Maar ook een heleboel andere rechtspositionele zaken hebben wij weten te doen. En waarom mensen wederom op ons moeten stemmen, Cliff? Kijk, dit alles en nog veel meer wat wij hebben gedaan, hebben wij niet gewoon gedaan. We hebben het gedaan met, en zo noemen we het, hè, kennis, kunde en karakter. Wij zeggen, wij kennen het, toch? Het is een samenhangsel. Kennis, kunde en karakter. Je moet het kennen, je moet het kunnen en je moet ook het karakter hebben
17: om het te kunnen doen.
21: Om het te kunnen doen, toch? En wij hebben altijd getoond dat wij dat karakter hebben. Wij hebben dat leiderschap. Wij hebben die daadkracht om gewoon bijvoorbeeld aan welke korpsleiding daar ook zit. Als we je moeten zeggen, je bent fout, dan ben je fout. If je afgelijk, dan heb je gelijk. Als het nou de minister is, we hebben het ook gezien bij de vorige minister. Op een gegeven moment, de Ushitak bepaalde zijn Noma City, hebben we ook gezegd van, hey, wij gaan niet verder met u. Wij gaan het vertrouwen niet opzeggen. Ik weet niet of je het nog weet. 4 jaren lang hebben we niet met de vorige minister gesproken. Alles ging rechtstreeks via die president. Toch? Wij hebben gezegd, die daadkracht hebben we. We hebben een fundering gelegd de afgelopen 10 jaar, Cliff. Wij weten hoe stevig ons fundament is. En we weten wat wij daarop kunnen bouwen. Wij weten dat wij niet een laagbouw daarop gaan bouwen. Dat we bouwen een high-rise pot naar tap. Toch? En vandaar dus dat wij zeggen aan onze mensen, wanneer u gaat stemmen 15 augustus, moet u in elk geval ervoor zorgen dat u uw eigen belang ten eerste voorop stelt. Want wanneer je een bondsbestuur kiest, Cliff, is het niet voor 5 dagen... 5 weken, 5 maanden. Het is voor 5 lange jaren. Wanneer je een bondsbestuur daar zet, dat niet deugt. Toch? Dat in een mapoering.
1: Tot zover het nieuws op de zaterdag. Bedankt voor uw aandacht.